0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel

0: 50.000 bezoekers, een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: news for you.
1: You better listen.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosa.

0: schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Bo.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar

0: En de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp...

0: Nederlandse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
3: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een dam in de buurt van de grens tussen Nepal en Tibet dreigt over te lopen. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen in het grensgebied. Het aantal doden na de stortvloed van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. Hij sprak stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen en G.I. Joe. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime in de Transformers. Het weer, eerst droog, maar vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan een graad of 22.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Lars Melitza met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7800.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11... mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke

0: Boucaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaarslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van Megaboer. boerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170.

0: en voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bo.
3: De zomerse zaterdag.
4: We got it together, didn't we?

0: Tina.
1: You and me, baby. Just you.
0: You're the first, the last, my everything uit 1974. Wat een grote hit. Liedjes om mee te zingen tussen 10 en 12 onder de noemer de zomerse zaterdag.
2: Hallo, met Bo.
3: Hallo, Sjaak van den Berg.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
0: Nog geen nostalgie. Giel is er volgende week.

weer met zijn liedjes uit vervlogen tijden. Maar vandaag nog een zomerse zaterdag voor de laatste keer. En een bijzonder welgemeend. Goedemorgen, dit is Bo. Het is zaterdag 28 augustus. En in deze zomerse zaterdag in het eerste uur aandacht voor kunst in Hillegom. Dat is morgen. En vandaag al... Maar ook morgen, dahlia's in de streek. Straks bellen we met Dave Hogevorst van de stichting Dahlia Mozaïek Bollenstreek. Maar ik heb ook al heel veel lekkere muziek en ook informatie waar je eigenlijk niks aan hebt, maar wel leuk om te horen. Zo is het vandaag de geboortedag in 1943 van acteur en zanger David Soul uit de originele Starsky & Hutch tv-serie. Hij overleed in 2024. En Pim Kops is jarig, magistraal toetsenist van de dijk. Hij is 69 geworden vandaag. En het is vandaag de 65ste verjaardag van een Canadese zangeres die nog altijd optreedt. Ze is geboren in 1965, 61 dus. Ik heb het over Shania Twain.

0: Leuk liedje. Het stond op haar album The Woman in Me van 30 jaar geleden. Whose bed have your boots been under? Je hoorde de vandaag jarige Shania Twain.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: De zomerse zaterdag.
1: Bo.
0: En we hebben ook muziek van nu hoor. Zoals de nieuwe van Rondé. Dit is Oh My God. En dat staat in de hitparade van vandaag.

0: Ronde, Nederlandse band en Oh My God.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Nou ja, je kan er bijna niet omheen in de Bollestreek op dit moment. Er zijn overal dahlia's te zien. Een van de mensen die daar heel erg bij betrokken is, is Dave Hogevorst. Samen met allerlei anderen natuurlijk. En we hebben hem nu aan de telefoon. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen.
0: Ik begrijp zo'n 120 mozaïeken op verschillende plekken. Of is dat alleen in het Hillegomse?
3: Nee, dat is over de gehele Bollestreek.
0: Ja.
3: Het begint in Bennenbroek, een Vogelenzang, en dan staan er heel veel in Hillegom. En ook, nou, in Lisse staan er ook best veel. En dan Teilingen, Warmond, Oegstgeest zelfs twee. En Noordwijk, Voorhout. Noordwijkhout en de Zillig.
0: Ja, ja.
3: Dus echt de gehele Bollestreek.
0: Ja, ja, ja. Ik kan me zo voorstellen dat daar heel veel mensen bij betrokken zijn. Allereerst om die muzieken te maken. Maar ook voor het organiseren en een route maken en al dat soort dingen. Heb jij enig idee hoeveel mensen betrokken zijn bij het geheel?
3: Ja, in totaal loopt het wel richting de 800-900.
0: Ja.
3: Want per muziek zijn er vaak wel 6-7 mensen die helpen steken. Dus ja, dat maal 120 en dan ga je al richting de 700.
0: Ja.
3: En nou, het bestuur bestaat uit 7 personen die echt nou, alles organiseren en het hele jaar door ermee bezig zijn. En dan zijn er nog wel een stuk of 35 vrijwilligers die dingen, bijvoorbeeld ook promotiemateriaal rondbrengen of platen rondbrengen. Die worden bij de mensen thuis afgeleverd.
0: Ja. Ja, heel veel.
3: En de dahlia's moeten natuurlijk besteld worden.
0: Ja, dat is ook. Want ja, die bloemen die staan op het land. En die zijn niet 1, 2, 3 bij de mensen die de mozaïeken gaan maken.
3: Nee, dat klopt. Maar dat is in Nederland geregeld via een dahlia-corso-koepel. Dat zit in Zundert.
0: Ja.
3: Er zijn best wel veel dahlia-corso's in Nederland. En die organisatie die zorgt ook dat alle dahlia-evenementen de bloemen krijgen. Dus die evenementen zijn ook verdeeld over de kalender. En dan zorgen hun dat allemaal geregeld wordt.
0: Ja, en begrijp ik nou dat er dit jaar ook iets van een corso is in de Bollestreek?
3: Ja, dat klopt. We gaan aan het beginnen met een kleinschalig corso. Dus gewoon een eerste start. En dat is tijdens de harddraverij van de gemeente Hillegoms, tijdens de kermis. Als pauze-event van de korte baandraverij komt het eerste dahlia corso over het parcours. Dus het is wel meteen een mooi druk plek. En de bedoeling is om dat de komende jaren wat uit te bouwen naar een wat groter corso.
0: Ja, ja, het derde corso van de Bollestreek zou dat dan worden.
3: Ja,
0: naast de Flower Parade en natuurlijk het corso van april.
3: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Maar al die bloemenmuzieken, er zit ook een wedstrijd element aan. Hè? Want er gaat een jury langs. En,
3: ja, die is nu bezig.
0: Ja, die gaat vanmiddag wat bekendmaken.
3: Ja, klopt. Vanmiddag om 5 uur is de prijsuitreiking bij Kasteel Keukenhof. Dus daar komen alle deelnemers ook naartoe. En dan gaat de jury bekendmaken wie er heeft gewonnen per gemeente en een overal winnaar.
0: Ja, die jury die staat onder leiding van Ted Kortekaas. Die kennen we van de voorjaarscorso.
3: Ja.
0: Onder meer tenminste. En zitten daar nog echte andere bekende bollenstrekers in?
3: John Wassenaar is wel een bekende naam, denk ik, voor veel mensen. Ja. En verder weet ik dan ook niet zo, want de jury is best wel een hele aparte club van de organisatie af. Ook om gewoon dat ze objectief zijn. En dus de organisatie heeft verder niet zo heel veel met de jury te maken.
0: Nee.
3: Dat regelt Ted ook allemaal. Ted is de verbindende factor.
0: Ja, dat is ook wel zo goed, hè? Want dan heb je er niks mee te maken en dan kunnen ze er ook niet op aanspreken.
3: Ja,
0: zo'n jury moet onafhankelijk zijn. Vanmiddag dus om 5 uur bij Kasteel Keukenhof de prijsuitreiking van de Dahlia Muziek wedstrijd. En dan staat er een heel grote Dahlia Muziek, volgens mij op het vierkant in Lisse. Dat is van de week onthuld. Daar hebben we een filmpje van bij ons op de website staan. Ook hartstikke gaaf. Hè? Wat een mooi ding is dat.
3: Ja, supermooi. Ja, 42 vierkante meter. Ze zijn ook tientallen vrijwilligers mee bezig geweest om dat allemaal te maken. Ja, dat is echt een bezoekje waard. Die is echt prachtig geworden.
0: Ja,
3: sowieso alle mozaïeken zijn mooi. En
0: ja.
3: Dus als het weer toelaat natuurlijk. Zodra het zonnetje schijnt, snel op de fiets stappen en... pak platte gronden op de plekken waar ze beschikbaar zijn. Of kijk op de website voor de alle plattegronden waar alle muziek staat.
0: Ja, ja. En er zijn ook veel winkels en allerlei openbare gelegenheden waar die plattegronden liggen. Hè? In alle gemeenten, ja, VVV-kantoren en dat soort dingen.
3: Ja.
0: Je had het over dat weer, al dat water. Is dat nou goed of slecht voor de muzieken?
3: Nou, de regen aan zich maakt niet zo heel veel uit. Alleen er zijn wel een aantal mozaïeken toch door de wind wel beschadigd. En een paar omgevallen.
0: Oh, dat is jammer.
3: Dus dat is wel heel jammer.
0: Ja.
3: Maar de meeste, ze kunnen best wel wat hebben als ze eenmaal staan.
0: Ja.
3: Maar je ziet wel hier en daar dat er toch wel wat uitvalt. Ja, daar is niks aan te doen.
0: Nee, het is toch natuurlijk een soort van buitenevenement. Ja. Een natuurproduct waar je mee werkt. Dus we kunnen iedereen alleen maar aanraden om dit weekend nog een rondje te fietsen.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Of te wandelen, want er staan ook veel in het centrum.
3: Ja.
0: Nou, als gezegd, plattegronden zijn verkrijgbaar op verschillende plekken in de streek. En is er dan nog een speciaal iets wat ik niet aangestipt heb, wat jij heel graag nog even aan wil stippen?
3: Ja, twee dingen wel.
0: Ja.
3: Gisteren is de jury al langs allerlei zorginstellingen geweest. Die doen ook best wel veel mee samen met cliënten.
0: Ja.
3: En daar is natuurlijk niet zo van belang of het allermooiste strak gestoken muziek is. Maar daar gaat het veel meer om het plezier van de mensen. Dat ze met elkaar samen zijn en er wat moois van maken.
0: Absoluut.
3: Dus dat is een aparte jury en ook een aparte prijs voor de zorginstellingen. En het tweede wat ik wel nog even wilde noemen, bij Kasteel Keukenhof staan ook allerlei dahlia-sculpturen, 3D-sculpturen. Die zijn ook allemaal gestoken in dahlia's en er ligt een dahlia-tapijt. En er is een grote dahlia-showtime met meer dan 600 bloeiende dahlia's. En het is allemaal gratis toegankelijk.
0: Nou, hartstikke mooi. Dahlia's dus in de Bollestreek. Ja. Volop. Dankjewel. Dave Hogevorst was dat van de stichting Dahlia Mozaïeken Bollestreek. Grijp je kans en ga die dahlia's bekijken zo tussen de regenbuien door.
4: Dit is Bo. Zon, zee, zomerse zaterdag.
2: Dit

0: Ja, bloemen, bloemen, bloemen. Oftewel dahlia's. Miley Cyrus zong over flowers, maar over die dahlia's nog even terugkomend. Er is ook een fietsroute ontwikkeld door Noordwijk Marketing. Die kun je halen bij de VVV's in Noordwijk en Noordwijkerhout. En er zijn ook twee pluktuinen, I Love Dahlia in Noordwijkerhout bijvoorbeeld, waar zo'n 500 verschillende soorten dahlia's te vinden zijn. En het is een pluktuin, het is een showtuin. Je kan ze dus bekijken, maar je kan ook een bosje bloemen tegen betaling natuurlijk plukken om mee te nemen om je eigen huis op te fleuren. I Love Dahlia, zoek daar maar even op. Dat is de biologische dahlia pluk en showtuin.
1: Dit is Bo.

overbekend uit de jaren 60. When I Kissed Her van The Beach Boys. Bo. Nou, we kijken even naar buiten. Er trekken nog wel wat buien over. Maar die trekken wel naar het noordoosten weg. En dan wordt het tijdelijk wat droger. Er staat een stevige zuidwestenwind. Koud is het niet. Het is nu zo'n graad of 19. Vanmiddag dus eerst een tijdje wat droger. Daarna komen er weer wolkenvelden. Maar vanmiddag schijnt eerst de zon nog wel even. Het wordt zo'n 20 graden in de Bollenstreek. Vanaf een uur of 4 stijgt de buienkans weer. En dan komen weer talrijke buien. Vanavond is het ook wisselvallig. Temperatuur daalt nauwelijks. Het blijft zo'n 19, 20 graden. Vannacht is ronduit wisselvallig. Het wordt zelfs onstuimig. Het regent stevig door. En de zuidwestenwind die trekt aan tot 5 boven land. En windkracht 7 aan zee. En tijdens de buien is de wind vlagerig. En kunnen er vlak aan zee zware windstoten voorkomen. Tot zo'n circa 80 km per uur. Het wordt komende nacht niet kouder dan 17 graden. En morgenochtend is die wind nog nadrukkelijk aanwezig. Trekken opnieuw flink wat buien over. Het is morgenochtend een graad of 18, 19. Morgenmiddag zo hier en daar nog een enkele bui. Maar zo nu en dan breekt de zon even door. Zuidwestenwind neemt wat in kracht af. En de temperatuur is morgen een graad of 20.

0: Stylistics met een van hun grote hits uit de jaren 70. Dit was Can't Give You Anything But My Love. Ze hadden ook met You Make Me Feel Brand New een gigantische hit. Dat was in 1974. En er zijn allerlei activiteiten deze streek. Ja, die hebben niet het beste weer.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Zo is er morgen een kunstmarkt in Warmond. De laatste zondag van de zomervakantie. Met zo'n 50 marktkramen. Een bijzonder en gevarieerd aanbod. Schilderijen in acryl en olieverf. Aquarellen, handgedrukte etsen, gouaches. Keramiek, bronzen en stenen beelden. Botanische kunst. En sieraden van zilver en edelsteen. Een markt om te kijken, om kunstenaars te ontmoeten. En om te genieten van de bijzondere sfeer. De vereniging Het Oude Raadhuis van Warmond houdt van 11 tot 4 de jaarlijkse kunstmarkt in de Dorpsstraat in Warmond en op het pleintje bij de pomp. En natuurlijk ook de galeries, het Oude Raadhuis en Galerie de Pomp, die zijn open. Morgen dus tussen 11 en 4 uur in Warmond.
1: Hey Sjaak, heb je nog zo'n lekkere kraakplaat, Sjaak? Een echte? Op vinyl?
0: Jazeker, en het is een liedje uit de jaren 70. Dit is ABBA. En we draaien hem van vinyl. I do, I do, I do, I do, I do.

0: heeft er nog een klein kraakje in zitten. Nee, ik heb het singeltje goed schoongemaakt. I do, I do, I do van ABBA. We gaan nog iets verder terug in de tijd.
1: Bo.
2: Ouwe munt.
0: Hier zijn de Beatles.

0: Een heerlijke ouwe van de Beatles, liedje uit 1964, No Reply.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Morgen kun je kunst maken, kijken en kopen in het Julianapark. En we gaan het erover hebben met Anita van Vliet. Zij is initiatiefneemster van kunst in het Julianapark 2026. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Ja,
3: hallo.
0: Ja, wat heb je georganiseerd morgen in het Julianapark?
3: Nou, we hebben morgen voor de derde keer organiseer ik kunst in het Julianapark. Dat betekent ongeveer 30 kramen vol met kunst, waar je kunst soms kunt uitproberen. Dus waar workshops gegeven worden, waar demonstraties gegeven worden, waar muziek speelt.
0: Okay.
3: Hartstikke leuke muziek de hele dag door met allemaal mensen uit de streek. En ook de meeste kunstenaars zijn allemaal uit de streek. Dus het is gewoon een hele happening met muziek. Kunst. Je kunt bijpraten, er is een terrasje. Je kunt een kopje koffie of thee halen of lekker een ander drankje. Geen alcohol. Bij de foodtruck van Koffie Heus die er is.
0: Mm-hmm.
3: En met elkaar maken we er een hele gezellige dag van.
0: Ja, nou is kunst heel breed, hè? Ik zag op de website, er zijn schilders, beeldhouwers, glaskunstenaars. Maar ook mensen die werken met vilt en met hout. Maar je kan ook zelf meedoen dus.
3: Ja, klopt. Bij een aantal kramen kun je zelf dingen uitproberen. Daar worden een soort van workshops gegeven. En dan kun je zelf iets uitproberen.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook superleuk.
0: Ja, en mag je dan het resultaat meenemen?
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja.
0: Ja.
3: Ja. Ja, en zo ontdek je zelf ook een beetje wat je eigen talent is, hè? Dat is natuurlijk een soort van bijkomend voordeel. Stel dat je altijd al denkt van, oh ja, ik zou wel willen gaan schilderen, maar ja, kan ik dat wel?
0: Ja.
3: Nou, dat kun je dan morgen gewoon lekker uitproberen bij iemand die je ook tips kan geven hoe je dingen moet maken. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is niet altijd zo, dus dat is best bijzonder als je dat wel kunt doen hier.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. En het is zeker niet bedoeld alleen voor kinderen, hè? Het is ook volwassenen en
3: juist niet.
0: Juist volwassenen.
3: Ja, nou ja, het is een beetje voor iedereen eigenlijk. Zo van, we organiseren het juist ook op de laatste dag van de schoolvakanties, zodat ook ouders elkaar kunnen spreken en bijpraten en bijvoorbeeld ook afspraken maken van, joh, ik heb op woensdag altijd mijn yogacursus of zo, noem maar iets. Zou jij dan mijn kind mee kunnen nemen van school? Of voor ouderen, van joh, ik heb eigenlijk op donderdag nooit iets te doen. Zullen we dan een keer gezellig samen een kopje koffie drinken? Of er wordt daar of daar een leuke cursus georganiseerd. Zullen we dat samen gaan doen?
0: Het is dus eigenlijk ook gewoon een heel erg leuk sociaal ontmoetingsevenement.
3: Juist, ja, precies.
0: Ja.
3: Precies.
0: Ja.
3: En ja, het voordeel is, je kunt elkaar ontmoeten op een hele leuke plek met mooie dingen om je heen. En dat heeft natuurlijk ook meerwaarde. Nou, er treedt een Hillegoms koor op. Er treedt een saxofonist op. Een jonge saxofonist. Een jongen van 12 uit Lisse.
0: Oh, wow.
3: Die de Sterren van de Hemel speelt. Er speelt een gitarist uit Hoofddorp en een gitarist uit Oostgeest. En er zijn twee kramen voor het goede doel, allebei voor Kika. Nou, Kika kennen we natuurlijk allemaal van Kinderen Kankervrij.
0: Ja.
3: Dus ik vind dat echt een heel goed doel. En ik ben super blij dat er twee kramen met hun hele opbrengst juist naar dat doel gaan.
0: Ja, hartstikke mooi. Nog even, waar moeten we zijn?
3: We moeten zijn bij de Oranjelaan. Nummer 1 in Hillegom. Maar voor de meeste mensen zal het bekender zijn als ik zeg de Prinses Marijkenstraat op de hoek van de Juliane van Stolberglaan in Hillegom.
0: Ja.
3: Daar stond vroeger de Marijkenschool voor de wat ouderen onder ons. Nou, de Marijkenschool is al heel lang weg. Daar staat nu een prachtig park. Met een speelkasteel. Er staat een dahlia-mozaïek waar iedereen ook kan bewonderen. En dat is natuurlijk ook leuk.
0: Ja, Ja, zeker de moeite waard op de hoek dus van de Juliana van Stolburglaan en de Marijkenstraat. Het Juliana Park in Hillegom. Er is de Dalia Muziek, maar er is vooral heel veel kunst. En je kan er zelf aan meedoen. En er is muziek om naar te luisteren. Om te beginnen om 11 uur met Nolan Guit uit Lisse, die op zijn saxofoon gaat spelen. Dat joch van 12, die de Sterren van de Hemel speelt. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat het weer een klein beetje mee zit. Maar,
3: ik hoop maar, het ook. De voorspellingen op dit moment zijn redelijk.
0: Ja, ja, dus de meeste regen gaat vannacht vallen. Laten we dat zeggen. Hè? Dat,
3: precies. En alles wat nu valt, kan morgen niet meer vallen.
0: Kijk, dat is de juiste instelling. Dankjewel, Anita van Vliet. Hey.
3: Ja, jullie ook. Okay, succes met jullie uitzending.
0: Dankjewel. Anita is de initiatiefneemster van kunst in het Juliana Park. Morgen dus van 11 tot 4 in het Juliana Park in Hillegom.

0: lekker zomersliedje van Zucchero Fornaciari en Traditie. Wat was het ook alweer? Traditie Buona Ragione.
1: Zomerhit.
0: Ja, er is vandaag van alles aan de hand.
1: Vandaag in de Bollenstreek.
2: Bo in de zomer.
0: Zo keert vanavond de tweede editie van de Kaag Lake Movie terug. Vorig jaar dus de eerste keer een drive-in bioscoop. Ja, met de nadruk op drijven. Want de bedoeling is dat je er met een lage open boot naartoe komt. Een bijzondere openlucht bioscoop op het zandje van het eiland. Vogelskamp eiland, Warmondse eiland in de Kaag. Bij de Kagenplassen, bij Kaageiland. Daar op het strandje is een groot scherm vanavond opgezet. Een groot filmscherm. En daar gaan ze een film op vertonen. Om 8:30 begint het met een voorprogramma met DJ Tom Vivant. En om 9:30 de film. Er is een professionele geluidsinstallatie. En het is heel bijzonder om erbij te zijn. Dus heb je zin, vaar daar naartoe en kijk lekker naar de Kaag Lake Movie. Ik zei het al, het is vandaag de verjaardag, de 69ste van de toetsenist van de Dijk. En daar heb ik dan ook een liedje van opgezocht. Hij maakte de muziek, Huub maakte natuurlijk de tekst. En we kennen het allemaal. Het is Hou Me Vast. En daarmee gaan we op naar reclame, nieuws en reclame van 11 uur. En dan is er nog een tweede uur van de zomerse zaterdag. Maar eerst...

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen, tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
12: Zon, zee, zomerse zaterdag.

0: Het was niet de grootste hit van Blondie, maar wel een lekker liedje uit 1979. Deborah Harry en Chris Stein. Het is een echtpaar. Ze zaten samen in die band en ze schreven samen dit liedje. Sunday Girl aan de opening van het laatste uur van deze zomer. Van
1: De Zomerse Zaterdag met Sjaak van den Berg.
0: Ja, lach er maar op. Dit is vandaag de 29e augustus. En vandaag in 1913 werd het Haagse Vredespaleis geopend door toenmalig koningin Wilhelmina. En in 1988, minder fraai, botsten drie Italiaanse militaire vliegtuigen op elkaar tijdens een vliegshow boven de Duitse basis Ramstein. En in 1963 hield dominee Martin Luther King zijn I Have a Dream speech op deze dag tijdens een grote burgerrechten demonstratie in Washington D.C. En dat deed mij denken aan dit liedje, een combinatie van het oude What the World Needs Now met fragmenten uit het verleden. Het is van Tom Clay, What the World Needs Now. Even 6 minuten ter overdenking.
2: What is segregation?
3: I don't know what segregation is.
2: What is bigotry?
3: I don't know what bigotry is.
2: What does hatred mean?
3: I don't know what it is.
2: What is prejudice?
3: I think it's when somebody's sick.
4: Rise and shine, boys.

0: What is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Ja, gebaseerd op What the World Needs Now van Jackie DeShannon. Door de DJ Tom Clay in 1971 gemaakt. Dit. Dit is de Zomerse Zaterdag met straks aandacht voor boeken. Maar eerst naar de hitparade van vandaag. Dit is Feels Part 2. Hitje van Son Mieux. Gebaseerd op het eerdere Feels wat ze uitbrachten. Het is een soort vervolgverhaal van een Haagse band.

0: Fields, part 2 van Son Milieu was dat.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: De zomerse zaterdag.
1: Bo.
0: We schakelen live over naar Sassenheim. Daar heb je boekhandel Wagner. En daar zijn altijd allerlei activiteiten. Dus behalve voor boeken en tijdschriften, ook voor activiteiten boekhandel Wagner. En Willemien van Wagner zelf. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, ja, ja, dus,
4: Michiel, maar dat kan nog niet, hè?
0: Nee. Michiel,
4: hartstikke leuk dat ik jou aan de telefoon heb.
0: Ja, ja, nou fijn. De zomer bijna voorbij. Hoe kijk je terug op de zomer? Was het een goede zomer voor boeken?
4: Ja, zeker. Ik heb echt, ja, ik vind het een beetje raar, maar ik heb het niet zo gevoel gehad dat mensen op vakantie zijn gegaan.
0: Oh.
4: Laat ik het zo zeggen, het moet niet helemaal jokken. Maar er waren wel ietsje minder klanten, maar er is zoveel gelezen dat wij het totaal niet hebben gemerkt. Het was echt gewoon druk. En dan heb je toch die Mudoku's en de Murdles, dat zijn natuurlijk die puzzelboeken. Ja, die hadden we gelukkig supergoed op voorraad en heel veel risico genomen. Maar dat was de gok waard en dat heeft heel goed uitgepakt.
0: Mooi.
4: Dus ja, heel blij eigenlijk, ja.
0: Ja, en dan...
4: Maar daardoor wel wat minder tijd voor alle andere dingen even op de site te zetten en dergelijke. Maar goed, we gaan het allemaal weer doen, hè?
0: Die is niet de site is niet helemaal strak bijgewerkt, maar...
4: Nee, klopt.
0: Maar er komen heel veel activiteiten aan...
4: Ja.
0: En er zijn vast ook nieuwe boeken uit de streek bijvoorbeeld.
4: Ja, heel goed van jou. Want inderdaad, Bollegrond is net uit, Dikkie Nieuwenhuis. Ik heb haar gisteren aan de telefoon gehad. Zij was nog even op vakantie en zij gaat binnenkort komen. En de datum, ja, het staat vast in mijn agenda, maar het wordt ergens in oktober of november.
0: Ja.
4: Dus dat ga ik het weekend allemaal weer bijwerken. Maar het is een heel integer verhaal. Het gaat over een misbruik van haar zus en broer. Het is geschreven in een romanvorm,
0: ja.
4: Maar wel met de kern van waarheid. En dat heeft zich afgespeeld in onze omgeving.
0: Mm-hmm.
4: Dus ik was in eerste instantie, ja, heel eerlijk, was ik een beetje huiverig van, oh jee, wat gaan we... Je moet elkaar wel kennen.
0: Ja.
4: Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daar... Maar ze heeft ook geschreven, ja, ze heeft ook mij gezegd dat het een, ik had het nog niet gelezen, want het is echt net gisteren uitgekomen, dat het fictie is met berust op de waar gebeurde feiten die zij dan weet.
0: Ja,
4: van haar zus en haar broer.
0: Ja. Bollegrond, hè? Zeg je dat het heet? Bollegrond,
4: ja, zo heet het boek. En het is, de auteur is Dikkie Nieuwenhuis. Ik vond het een hele bijzondere, mooie stem. Leuke vrouw door de telefoon. En verder moeten we dat altijd maar weer afwachten, hè, hoe dat in de praktijk is. Maar dat belooft wel een bijzondere avond toe.
0: Maar ze gaat dus in oktober naar je toe komen?
4: Ja, ze gaat zeker naar ons toe komen. Dat had ze ook heel veel zin in. En ik heb begrepen dat het een van haar eerste lezingen is. Dus nou ja, dat is altijd wel weer leuk om zo'n soort van primeur te mogen mededelen. En verder, ja, daarvoor hebben we ook superveel dingen. Want we gaan natuurlijk naar de Kinderboekenweek.
0: Ja.
4: We hebben 24 september hebben we een crime event met Patrick van de Valk uit mijn hoofd.
0: Ja,
4: en
0: klopt.
4: Een andere man.
0: Johan van Kastel.
4: Ja, Johan van Kastel. En die gaan elkaar interviewen. Ja, ik heb het boek gelezen van Patrick, van Johan niet, als ik heel eerlijk ben. We kunnen niet echt alles lezen. Maar wat ik zo bevoelend van die jongens vind... Patrick heeft bijvoorbeeld een stuk of 100 cold cases heeft hij opgelost.
0: Mm-hmm.
4: En dat zijn allemaal dieven die gewoon ergens in Nederland gewoon nog lonten huppelen. En die heeft hij gepakt en uiteindelijk nog in de cel gekregen. En als je dan, hij vertelt dan hoe hij dat dan doet. En dan denk ik helemaal van, ik had politieagent moeten worden. Maar en ik ben een heerlijk boekverkoper, dan kan ik ook meegenieten. Dus, dan ga ik helemaal op in het verhaal. En dan denk ik, dan gaat hij aan de hoek staan. En dan, dan moet hij weer terugtrekken, want anders wordt hij gezien. Nou, ik kan bij dat verhaaltje vertellen. Maar dat ga ik niet doen.
0: Nee.
4: Want dat mogen jullie allemaal zelf lekker lezen.
0: Ja, en op 24 september, dus naar het True Crime Event bij jullie.
4: Ja, dankjewel dat je even gauw gespiekt hebt, want ik wist het natuurlijk weer niet meer.
0: Ja, helemaal goed.
4: Dus ja, zeker.
0: Ja.
4: En dan wat heel, heel belangrijk is en ook heel leuk is, en daar hebben we super veel zin in, dat wordt dit jaar Kinderboekenweek in de spotlight. Dat is, dit gaat echt een knaller worden, want we hebben de auteur of de tekenaar of de illustrator van het prentenboek, Harmen van Straten. En dan komt er de Gruffeloma gaat uitkomen. Dus dat is de Gruffelo, maar dan de oma van de Gruffelo. Ja, heel gaaf. Heel veel zin in. We hebben daar uiteraard het... het is ons gelukt om het Gruffalo-pak te bemachtigen. We hebben een verzamelaar die alle Gruffalo's heeft en die gaat hier tentoonstellen. Dat allemaal op die eerste zaterdag van de kinderboekenweek. Dus zet daar maar een kruis in. Opa's en oma's en moeders en vaders. Want ja, dan moeten we gewoon naar de boekhandel komen. En het prachtig thema en hele mooie boeken. Dus ja. Zoveel zin in nu al. Ik heb helemaal... hebben die meer lerarenavonden. Dat je al die leraren... enthousiast bezig ziet. Ja, dat is dan weer 15 september. Jij hoort het al. Eén grote waterval, hè?
0: Ja, maar er is heel veel te doen. En dan was er nog iets. Ton Huis zou komen vertellen in juni, maar die is verplaatst. Goed. Heb je daar al een datum bij?
4: Ja, dat heb ik ook. En dat is, hoe bizar het ook betreft. Hij kon niet in september, want dat hadden we afgesproken. Maar hij kon echt niet, want hij is weer bezig met nieuwe tv-opnames. Ja, dan ga je gewoon aan de kant.
0: Druk.
4: Dan stel je gewoon helemaal niks voor. Dat is oktober. En hoe bizar is het? Dat wordt ook 8 oktober, dus ook in de kinderboekenweek. Dus ik denk dat hij Sassenheim nooit meer gaat vergeten. Want hij zal vast en zeker niet eerder tussen alle boeken, kinderboeken, een lezing hebben gegeven. Dus dat gaat dan plaatsvinden midden in de winkel tussen alle kinderboeken. Maar ik vind dat eigenlijk wel weer ludiek.
0: Ja. Mooi. Heel veel activiteiten die er dus aankomen. Kinderboekenweek en daarna schrijvers daarvoor al.
4: Oh ja, Valentijn de Heer komt ook nog. Ja. Sorry, schiet ook even te binnen. En zo ga ik volgende week alles netjes op mijn rijtje hebben. En kan ik u en iedereen het nog beter uit gaan leggen wie er allemaal komen.
0: Ja, en je komt met regelmaat weer in Nostalgiel ook. De site wordt dus bijgewerkt. Boekhandelwagner.nl. Allemaal te vinden in het hartje van Sassenheim, hè?
4: Ja, en blijf lekker lezen, blijf lekker puzzelen en kom naar die boekhandel.
0: Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Willemine. Willemine, en een goede dag verder. Liedje doe ik nu van Elvis Costello. Ja, samen met zijn Nutcrackers. Ik wil helemaal niet naar Chelsea. I don't want to go to Chelsea.

0: Een liedje van het album My Aim Is True van Elvis Costello uit 1977. En het was echt wel een...
1: zomerhit.
0: Ja, dat vonden we leuk toen. I don't want to go to Chelsea. Nou, dan gaan we maar wandelen naar New Orleans.

liedje van Fats Domino, opgenomen in 1960. Prima bouwjaar was dat. Bo. Nou, het is wat droger nu. Er staat wel nog een windje. Het is niet koud, 19, 20 graden. Er zitten wat wolkenvelden. Het gaat om een uur of vier. Vanaf een uur of vier gaat het weer wat meer regenen. Dus moet je naar buiten, neem dan nu de kans. En ga lekker de bobbelstreek in. Vanavond is het nogal wisselvallig. De temperatuur daalt naar 17 graden vannacht. En de komende nacht is het vlagerig, de wind. Onstuimig kan het zijn. Regen, zuidwestenwind van 5 bovoor boven land, 7 bovoor vlak aan zee. En morgenochtend is die wind nog nadrukkelijk aanwezig en trekken opnieuw flink wat buien over. Het is morgenochtend een graad of 18, 19. Morgenmiddag zul je daar nog een enkele bui, maar dan breekt ook de zon flink door. Zuidwestenwind neemt morgen iets in kracht af en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar 20 graden morgen. Morgenavond nog meer droge periode, wel wat wolkenvelden, maar ook opklaringen. En morgen nacht, de nacht naar maandag, neemt de buienactiviteit weer toe. Maandag draait de wind wat meer naar het westen tot noordwesten en dan komt de temperatuur wat lager uit, 19 graden, en verspreidt over het land best wel veel buien.

0: Lekker liedje uit 1984 van Sheila Escovedo. Onder de naam Sheila E. Percussioniste achter Prince. En ze hadden ook enige tijd een relatie met elkaar. En deze hit werd geschreven door Prince, The Glamorous Life. Gaan we weer even de Bollestreek in.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Want de feestweek in de Zilk is gestart. De najaarsfeesten met dit weekend onder andere de Alleskunner. De Alleskunner duo's voor de jeugd en voor volwassenen. En morgenochtend een viswedstrijd en daarna de zeskamp. Veel meer activiteiten en we zijn er ook regelmatig bij. Live erbij. Niet zozeer met de radio, maar wel met de camera. En dat komt allemaal bij ons op de website. Op bollestreekomroep.nl. Vanmiddag in het centrum van Hillegom worden toepasselijke muziekstukken gespeeld rond de pomp. Of als het weer wat minder is, maar nu schijnt een zonnetje, in de Maartenskerk. Heerlijk middagje, laagdrempelige muziek met voor ieder wat. En het is ook meteen de start van het culturele najaar rondom de oude pomp aan de Hoofdstraat in het hartje van Hillegom. Vanmiddag dus muziek al daar. Dit zal er niet klinken, maar het is wel leuk om naar te luisteren. Uit de begintijd van Earth and Fire, Memories.

0: Band geleid door de muzikale mannen Gerard en Chris Koerts, een tweeling. En natuurlijk de stem van de opvallende Johnny Kaagman. Muziek van toen, Memories. En helemaal niet van toen, maar gewoon morgen in Villa Flora.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Het trio van Kees Diepenveen en die hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Kees.
3: Goedemorgen.
0: Ja, morgen is het dus weer zover. Sunday Jazz.
3: Yes.
0: Ja. je bent daar met je trio. Met Jim van Es op bas en Hans Zwetsloot op slagwerk. Maar je hebt een solo-artiest erbij.
3: Ja, ja.
0: Vertel.
3: Ja, Wouter Kiers. Dat is, toch wel in de regio is het al een hele beste zo.
0: Ja?
3: Ja, wat... Hij is wel beroeps-jazzmuzikant, zal ik maar zeggen. Dus dat is hij wel. En je moet een heleboel doen om als beroepsmuzikant het hoofd boven water te houden. Dus hij speelt in diverse bands mee. En hij leidt regelmatig jam sessions her en der. En kortom, hij doet heel veel soortige dingen. En ja, ik vind hem ook heel erg creatief.
0: Ja.
3: Hij doet capriolen op zijn saxofoon als het over muzikale dingen gaat. En als hij een goede bui heeft, dan heeft hij ook nog capriolen met zijn saxofoon, weet je wel. Dan zet hij hem op zijn neus of op zijn hoofd. En
0: ja, ja.
3: Het is een hele amusante en ook fijn hoorbare...
0: Een mooie showman dus. Ja. Wat hoort bij een saxofonist, want die moet prominent aanwezig zijn wanneer die speelt natuurlijk. Dan moet hij echt even naar voren komen. Hij heeft op North Sea Jazz gestaan, zag ik. Hij heeft zelfs op Parkpop ooit gestaan. Dus hij heeft al veel alles gedaan.
3: Ja hoor, en ook buiten de jazz wordt hij ook regelmatig gevraagd. Want dat is een man die zich heel snel kan aanpassen aan met wie die speelt. Dus,
0: ja.
3: En hij gaat,
0: jazz is behoorlijk improviserend, maar hebben jullie dan wel al met elkaar afgesproken van wat voor stukken jullie morgen gaan spelen?
3: Ja, dat hebben we niet geoefend hoor, maar dat wordt dan via appjes en zo, hebben we een setlist samengesteld en er staan een heleboel mooie nummers op en we moeten 3 sets spelen met elke set zo'n 6 nummers of zo, dus... Dan wordt van tevoren wel over geappt in welke toonaard welk nummer staat.
0: Ja. En dan treffen jullie elkaar morgenmiddag. Om 2:00 mag het publiek erbij. Gezellige jazzmiddag in Villa Flora. Dat doe je vaker, hè?
3: Ja, het is nog wat meer dan 10 jaar al dat we elke laatste zondag van de maand daar bij Flora zitten. En, Flora doet dat heel plezierig. Meestal mensen kennen Flora wel, maar met heel hete weer hebben ze goede airco en wordt leuk bediend. En we hebben een zaal apart, dus er kan goed geluisterd worden. En, we hebben veel mensen die wel regelmatig terugkomen. Zo.
0: Ja. Er is altijd aardig belangstelling voor die Sunday Jazz.
3: Ja, de 50, 60, 70 zo. Afhankelijk van misschien ook wel een beetje het weer en de tijd van het jaar. Maar tussen de 50 en de 70 zijn er meestal toch wel aanwezig.
0: Ja, maar wordt er veel georganiseerd op dit moment. En die Dalia-muzieken staan overal. En ook in Hillegom. Het is natuurlijk de moeite waard om even de fiets te parkeren en dan even bij jullie binnen te komen en een uurtje lekkere jazzmuziek mee te pikken. Bijvoorbeeld.
3: Ja hoor. Ja. En als het zo stort regent, dan zit je daar wel goed.
0: Ja.
3: Dan is het wat anders te doen.
0: Ja, dat is een mooie schuilplekje. Traditioneel jazz trio dus, met pianist, contrabas en slagwerk. En Wouter Kiers dus morgen. Tot hoe laat zijn jullie morgen bij Villa Flora?
3: Tussen 2 en 5. 3 sets zo. Tussen 2 en 5 spelen we dan 3 keer een set.
0: Ja.
3: 5 uur zijn we klaar en dan... kunnen mensen blijven eten als ze dat willen. Maar dan moet je vaak wel aanmelden, want het is wel druk bij Flora.
0: Ja, het is een drukke bedoeling daar. Ik heb gezien dat jullie, bekende swingende jazzstukken speelt. Onder andere van Eddie Davis en Ben Webster. Maar ik zag ook de naam van Boots Randolph staan. En daar heb ik een liedje van opgezocht om nu op de radio te starten. Jackety Sex heet het. Ken je het?
3: Oh ja. Ja, ik weet, hij zal het niet spelen, maar het is een leuk saxofoonnummer. Ja, klopt.
0: Ja. Het is een lekkere vlotte, die doen we op de radio. En dan morgen jullie trio samen met Wouter Kiers dus in Villa Flora. Dankjewel Kees en veel plezier morgen met spelen. Oké. Okay. Ja. Nou, mooie dag morgen. Hier is Boots Randolph en Jackety Sax.

0: Ja, losjes gebaseerd op Jack the Jack natuurlijk. Waar ook een saxofoon solo in zit. Die werd gespeeld door King Curtis. En dit was Boots Randolph en zijn combo in Jackety Sax.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Morgen verwelkomt golfbaan Tespel Duin van 11:30 tot 16:30. Jong en oud op de open golfdag. Nou, dat is het moment om de basisprincipes van golf te ontdekken. Met begeleiding van ervaren professionals in het landschap van Tespel Duin. Ervaring of eigen materiaal is absoluut niet nodig. Alleen een nieuwsgierige geest en zin om plezier te beleven. Zijn kennismakingslessen van 1,5 uur... waarin alle aspecten van het golfen aan bod komen. De lessen zijn inclusief golfballen, een golfleenset en het gebruik van de oefenfaciliteiten. Doe zelf wel comfortabele sportschoenen aan. Morgen dus tussen 10:30 en 16:30. Jong en oud welkom op de open golfdag bij golfbaan Tespel Duin. En dat is in Noordwijk Rout.
3: Zomerhit
0: van nu. Dit is James Blunt en zijn nieuwe Tastes Like a Summer. Op weg naar de hitparade van dit moment. Hey.

0: Mooie nieuw liedje van James Blunt. And that's dangerous. Taste Like a Summer is de titel ervan.
1: Morgen in de Bollestreek.
0: Ik heb nog twee berichtjes.
2: In de zomer.
0: Want morgen is er een dressuurwedstrijd. De onderdeel van de bollencompetitie. Eerder deze zomer werd er vaardigheid en dressuur gedaan bij Sint Hubertus in Lisse. En morgen in het kader van de bollenmennencompetitie 6 wedstrijden bij de Voorruiters in Voorhout. Ze doen de mini-marathon. En ook morgen organiseert wijkvereniging De Blije Buren in het park in de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout een gezellig zomerfeest met om 14:30 de Color Run. En verder is er muziek. Er is lekker eten en er zijn meer gezellige activiteiten. En zo komt ook Chanticoor het Bollehart zingen. En er is een DJ morgenmiddag vanaf 13:30 in Park Zeeburg in Noordwijkerhout.
2: Live vanuit de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
1: De zomerse zaterdag.
2: Bo.
0: Voor het over is nog even terug

Bobby V. Uit de jaren 60. Brengt ons naar het eind van deze zomerse zaterdag. Ik heb het weer met veel plezier deze zomer gedaan. Voor de volgende week is Michiel er weer met Nostalgiel. En straks na het nieuws is Peter er natuurlijk gewoon met Trudy in de Peer en Meer Show. En tot besluit een liedje van een jongeman uit Noordwijk-Rout, Brian O'Callow. En hij heeft een mooi lied uitgebracht. Dat kun je op Spotify ook beluisteren. Het heet Lights on Me. Oh, wat een lekker liedje. Hartstikke goed. Zou een grote hit moeten worden. Heeft alles in zich om een grote hit te worden. Ik wens je nog een plezierige dag vandaag. En luister naar Brian O'Callow.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
14: Dit is Bo,
15: de omroep van de Bollestreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Showtime! Oké, okay, here we go.
17: De pin.

0: Ti amo van Umberto Tocci. Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
2: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok, dan zie je het staan. Het is 12 uur geweest en dat betekent wij gaan weer beginnen met de nieuwe opkikker van de week. Oftewel een nieuwe Peer en Meer Show. En ze staat naast mij, de enige echte Trudy.
3: Hey,
2: Trudy, hoe is het?
3: Ja, goed.
2: Ja, ben je een beetje opgefrist met al die regenbuien?
3: Ja, lekker.
2: Lekker toch?
3: Ja, ik vind het wel prima.
2: Ik vind het ook wel lekker eigenlijk.
3: Mijn plantjes vinden het ook lekker.
2: Heerlijk, je hoort ze gewoon slurpen gewoon. Ja, dat wordt allemaal geabsorbeerd, dat water. Heerlijk, ze vinden het allemaal lekker.
3: Ja.
2: En je ziet dat alles weer groen worden, hè?
3: Ja.
2: Al die door de grasveldjes.
3: Dat
2: gaat supersnel. Ja.
3: Ja, dat... Nou, dat vond ik wel fijn om te zien dat het zo lekker snel.
2: De hele natuur is gewoon één grote spons geworden die helemaal weer zich verorbert aan al dat regenwater. Heerlijk. En trouwens, iets heel anders. Ik ben blij dat je er bent vandaag, Trudy, want het is vandaag weer een hele belangrijke dag.
3: Oké. Okay.
2: Het is vandaag namelijk de internationale dag tegen kernproeven.
3: Oh.
2: Ja, heb jij wel eens een kern geproefd?
3: De kern van een druif.
2: Ja, bijvoorbeeld zo'n pitje inderdaad. Ja. Nee, maar vandaag is het dus 29 augustus en is het dus de internationale dag tegen kernproeven. En het is een dag van de Verenigde Naties om stil te staan bij de gevolgen van nucleaire proeven.
3: Ja, die zijn niet leuk.
2: Nee, zeker niet. Want sinds de uitvinding van kernwapens zijn er wereldwijd heel wat kernproeven uitgevoerd. En die kunnen grote schade veroorzaken aan mens en milieu natuurlijk. Hè? En de VN die wil daarom het aantal kernproeven... Ja, dat wordt teruggedraaid allemaal natuurlijk. Ze moeten gewoon eigenlijk helemaal mee stoppen met al die proeven. Dus het is een dag om even bij stil te staan bij de gevolgen van kernproeven. En vooral bij het belang van een veilige wereld natuurlijk.
3: Nou, dat is het allerbelangrijkste.

0: belangrijkste.
1: Ja, kernwapens kun je natuurlijk wel de vrede enigszins een beetje stabiliseren. Hè? Want als je de ene kernwapens...
0: Ik heb er 3 en dan heb de andere 2 en dan krijgt er weer eentje 5. Nou ja, zo gaat het
1: precies,
0: door.
1: Precies, maar goed. Maar ondertussen, ja, dat er ook allemaal niet beter wordt natuurlijk. Hè? En al die kernproeven, hè? Die fronten deden in de oceaan, op die eilanden. Amerika die deed gewoon in Nevada en die deed het vlak naast Las Vegas.
0: Dat was toch die kerel, die Duitser?
1: Ja, inderdaad. Weet je wat er weer... moet ik zijn naam even kwijt. Ja. Inderdaad, die mensen stonden gewoon te kijken naar de kernproeven. Ongelooflijk, toch? Nou goed, we bijna gaan kijken. Nergens naar, maar we gaan wel lekker luisteren naar dit programma. De piramide zo natuurlijk, hè? Heerlijk, ik heb zo zin in.

0: Zo is dat. En ik heb hier een lekkere zomerse playlist gemaakt. Want het is nog steeds zomer. En nog maar één beetje.
1: Het is nog steeds
0: zomer. Daarna begint de nazomer alweer.
1: Meteorologische herfst.
0: Ja, begint op dinsdag alweer. Oh, dan is het alweer herfst.
1: 1 september.
0: Heerlijk, ik heb zo'n zin in de herfst. Heerlijk.

0: A Little More Love van natuurlijk Olivia Newton-John hier in de Peer en meer zo. En Trudy, ik ga gelijk even vragen. Zijn er leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Bollestreek?
1: Ja, nou, het weer is weer een beetje opgeknapt.
0: Ja.
1: Want in de Bollestreek zijn momenteel dahlia-mozaïeken te zien.
0: Oh.
1: In Lisse, de Zilk. En in Noordwijk heb ik er ook al eentje gezien.
0: Oh.
1: Dus, nou, ik zou zeggen, pak de fiets. Pas om 2 uur natuurlijk.
0: Precies.
1: En dan rond je Bollestreek en genieten van die mooie mozaïeken van dahlia.
0: Ja, ik heb ze zelf nog niet gezien, maar jij vond ze wel mooi om te zien.
1: Ja?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, op, hoe heet het, bij Museum de Tulp. Daar staat een steigerend paard.
0: Steigerend paard?
1: Ja, in mozaïek.
0: Oh ja, ook wel een ding.
1: Ja, van een mozaïek van een steigerend paard, ja. Het is heel groot, maar echt prachtig.
0: Is het dan een Ferrari-logo of zo dan? Is dat ook een stijgend paard, toch?
1: Ja, nou, dat zou je ook kunnen zeggen.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: mooi.
1: Daar lijkt het op.
0: Maar dat is in Lisse dus, begrijp ik?
1: In Lisse, okay. En de Zilk. Okay. En in Noordwijk hebben we er ook een paar.
0: Nou, goede tip. Even gaan kijken dan. Leuk. Heb je nog zo'n goede tip?
1: Nou, je kunt natuurlijk nog steeds het Bunkermuseum bezoeken.
0: Ja.
1: Morgen voor de laatste keer in de zomer. En dan kun je een rondleiding doen, even kijken hoor, om 10, tussen 10 en 4:30.
0: Oké.
1: Okay. Dus bijna de hele dag. Eigenlijk.
0: Maar dat betekent dus, je kan niet even op eigen initiatief door het museum gaan heen lopen. Je moet altijd met een rondleiding mee.
1: Nou, je kunt ook met het museumpje zelf kun je wel zelf bekijken. Maar als je echt door de gangen van het bunker,
0: dan ga je met een gids.
1: Dan ga je met een gids.
0: Oké. Okay, nou,
1: ja, anders verdwaal je, joh.
0: Dat moet je niet hebben, toch?
1: Nee, dat wil ik niet.
0: Dat je pas normaal weer terugvindt dan.
1: Ik was
0: helemaal bleek en vermagerd.
1: Ik ben lichtelijk claustrofobisch, dus ik vond het wel prettig dat ik er weer uit was. Maar ik vond wel de moeite waard.
0: Oké, okay, nou, goede tip.
1: En volgens mij kun je het ook bezoeken met een museumjaarkaart.
0: Oh, dat geldt, die heb ik ook tegenwoordig.
1: In ieder geval de Engelandvaardersmuseum kun je zeker met een museumjaarkaart bezoeken.
0: Nou, leuk.
1: Trouwens ook met de vriendenloterijkaart kun je die bezoeken.
0: Ook nog? Is voor mij is het gewoon helemaal gratis, begrijp ik dus.
1: Nou ja, veel wel.
0: Ja, leuk.
1: Het wordt betaald.
0: Ja.
1: Nou ja, je betaalt het uiteindelijk zelf. Als je zo'n kaart koopt.
0: Ja, goed, zo'n museum. Ja, ik heb er eentje. Kost €75.
1: Ja.
0: Nou, die heb ik al dubbel en dwars uit.
1: Ja. Als je 3 musea bezocht hebt, dan heb je hem er al uit.
0: Dan heb je er al uit, ja, precies. Ja.
1: Nou, voor de rest, even kijken hoor. De bibliotheek Bollestreek, die zoekt dichters.
0: Dichters.
1: En dat is voor over een poosje pas.
0: Ja.
1: Want de Week van de Poëzie, die is eind januari. 27.
0: Ja.
1: Maar daar zoeken ze dichters die hun werk op ramen van woningen, winkels en openbare gebouwen willen afbeelden.
0: Oh, dan mag je dus je gedicht op het raam gaan kliederen.
1: Ja, nou ja, wel netjes.
0: Maar ze zeggen altijd gekken en dwazen schrijven op deuren en glazen of zoiets.
1: Oh, die heb ik nog nooit gehoord, maar ik vind het wel leuk.
0: Ik weet het niet. Oké.
1: Nou ja, goed. Je kunt je gedichten inleveren van 1 september tot en met 1 oktober. En dan kun je sturen naar mlengers@bibliotheekbollestreek.nl.
0: Nou, dat is ook mooi dan. Goed, ik heb het al gezegd, alleen maar van die lekkere zomerse muziek, zoals deze keer hier nog, Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Ja, ook iemand onder ons natuurlijk, hè? Bonnie Tyler en It's a Heartache. Goed, Prudy. Nou, je was wel lekker bezig met al die leuke dingen. Zijn er nog meer leuke dingen te doen in onze fijne brief? Was je op Bollestreek?
1: Ja, zaterdag 5 september, dan organiseert KNNV de Bollestreek een excursie naar landgoed Wassergeest in Lisse. Ik heb nog nooit van dat landgoed gehoord.
0: Nee, dat moet er inderdaad wel een landgoed zijn wat ze goed verstopt hebben dan. Ik heb er wel van gehoord.
1: Wassergeest.
0: De Wassergeest, ja. Ach, gemak daar.
1: Het Zuid-Hollands landschap is druk bezig het terrein nog aantrekkelijker te maken voor de natuur. Er wordt gekapt en gesnoeid in de bossen en de sloten worden onderhouden en de weilanden gemaaid.
0: Ja, zie je, dit is natuurlijk één groot oerwoud geworden daar. Je ziet het helemaal niet. Moet een beetje ontgonnen worden daar.
1: Ja, nou, tijdens de wandeling kan je zien wat er de laatste 4 jaar veranderd is en wat er dat met de natuur heeft gedaan.
0: Oh, nou,
1: en dit jaar voert de werkgroep natuurinventarisaties uit. De ongeveer 2 uur durende wandeling die begint om 9:30 ochtends op de Loosterweg Zuid, ja. Nummer 17, in Lisse. En als het de dagen daarvoor heeft geregend, worden wel laarzen aanbevolen.
0: Oh, is het weer zo erg? Dat is een modderpad, zo'n laarzenpad.
1: Ja, het regent weer, dus ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Je kan ze weer tevoorschijn halen.
0: Ja,
1: de wandelroute door het gebied staat niet voor niets bekend als het laarzenpad. Nou, aanmelden voor die excursie kan tot 1 september, dus je hebt nog een paar dagen, via m.veen. hcc-net.nl.
0: Nou, die is iedereen vergeten natuurlijk gelijk. Maar goed, ja, maakt helemaal niet uit.
1: Je zoekt eventjes op Laars.
0: Met thuis. Naar de woonpad gaan we dan spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollestreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. 071-1-3-1-9-9. Heb je nodig om mee te kunnen spelen? We hebben een leuke prijs voor je klaarstaan. Maar eerst gaan we een plaatje draaien van Casey.

0: Come to my island. Natuurlijk van, niet van Kees, maar van Casey. Het kleine mannetje Casey in the Sunshine Band. En ja, wat kan ik zeggen? Come to my island. Mensen thuis, ik heb het gezegd, we gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele Bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. Zo werkt dat allemaal, hè. En mensen thuis, ja, we zoeken dus we gaan een woord zoeken. Een woord van 7 letters. En die letters zijn dus verstopt. In de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. Maar als je dan die aanwijzingen weet te ontrafelen. Je denkt bij jezelf, hey, wat is dat nou voor een raar woord? Ja, dat kan kloppen. Want ik heb namelijk om het extra moeilijk te maken al die letters door elkaar heen geheuzeld. En daar moet je een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat woord dan weet te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als je antwoord goed heb je mazzel, kom je in de hoge hoed terecht. En aan het einde van het tweede uur grabbelen wij dan in die hoge hoed. En dan trekken wij hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat eraan halen. Wat een hele leuke, mooie prijs. Later daar meer over. Moet je wel meespelen. Dus even ondertussen iedereen pen en papier bij de hand. Trudy, jij speelt ook weer mee, zie ik. Ja, oké dan. Zijn we er klaar voor met z'n thuis? Mooi. Dan gaan wij beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de eerste letter van een wollen kledingstuk dat je op je hoofd draagt. Dus de eerste letter van een wollen kledingstuk dat je op je hoofd draagt. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de tweede letter van in olie of vet gebakken reepjes aardappel. Dus de tweede letter van in olie of vet gebakken reepjes aardappel. Hebben die gevonden? Ja, mooi. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de vierde letter van ons reukorgaan. Dus de vierde letter van ons reukorgaan. Nou, die kunnen zo moeilijk zijn, toch? Iedereen heeft er eentje. Wij gaan snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van schoeisel voor je voeten. Dus de derde letter van schoeisel voor je voeten. Ja, kijk even naar beneden. Dan zie je ze ook. Je hebt ze vaak zelf aan. Wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een kwakende watervogel. Dus de tweede letter van een kwakende watervogel. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Wij gaan snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de hoofdstad van Italië. Dus de eerste letter van de hoofdstad van Italië. Even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een warme drank getrokken van blaadjes. Dus de eerste letter van een warme drank getrokken van blaadjes. Ja, heb je die gevonden? Mooi, als het goed is. Heb je dus nu 7 letters gevonden? Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord van de dag. En pak de telefoon en bel heel snel met 071-361-3199. En je weet het, iedereen mag meedoen. En ik wens iedereen heel veel succes. En de telefoon, die gaat... Nee, die gaat nog niet. Ik dacht dat die al ging. Ik hoop dat iedereen mee gaat spelen. En zo direct komt er een leuke prijs op je te wachten. Woord van de dag. En ik ga nog niet helpen. Ik ga vandaag helemaal niet helpen trouwens. Want zo moet ik niet helemaal niet. Oh, het is een mooi afleten.

0: The Marmalade en Reflections on My Life. Ja, dat moet je even nadenken. En wat lekker wel voor het spel, tenminste een Impossible. Maar toch, hij is moeilijker dan, dat ik dacht eigenlijk. De meeste mensen hebben dan de letters wel goed.
1: Ja,
0: maar die moeten daar nog een woord van maken dan. Ai.
1: Ik was even woordblind.
0: Maar ik ga, ik ga toch niet helpen vandaag. Nee, nog niet. Nee.
1: Oh.
0: Trudy.
1: Je kan het toch niet laten.
0: Zijn er nog dingen gratis af te halen in de bollenstreek?
1: Jazeker.
0: Ja, dan ga ik er even bij zitten. Ja. Ik pak pen en papier. Ik ga het even omloop schrijven. Ik ben heel benieuwd. Ja, wat is het dan? Ja.
1: Een kinderbadmuts.
0: Wat, een kinderbadmuts?
1: Ja, voor als ze op zwemles gaan.
0: Oh.
1: Het is in de vorm van een haai. Hij is 51 tot 55 centimeter.
0: Een haai? Dus heb je een haai op je hoofd dan?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, mijn kleinzoon die was er gek op haai.
0: Ja, inderdaad. Nee, als je iemand tegenkomt met zo'n haai, dan zeg je haai. Dat is gelijk vandaag zeggen. Haai. Ja.
1: Dan in Katwijk een grote metalen brandkast met dubbele deuren.
0: Oh.
1: Hij is beige.
0: Maar hoe zwaar is dat ding dan?
1: Ja, dat staat er niet bij.
0: Nee, ja, maar jongen,
1: hij is wel
0: met
1: vrij
0: een,
1: zwaar, denk ik.
0: Met een dragline komen of zo.
1: Want in Warmond, daar kan je een antieke lips.
0: Wat?
1: Een lips.
0: Een lips. We zijn dan weer een lips.
1: Ja, dat is een kluis.
0: Oh, kluis.
1: En als het merk, lips, was een van de beste brandkasten kluismakers.
0: Oh, op die manier, ja.
1: Op mijn oude werk hadden we ook zo'n lipskluis.
0: Ook een lipskluis.
1: En? Ja, want daar lag aardig wat geld in. Elke week haalden we zo'n 30.000 gulden.
0: Oh.
1: En dan hebben we het over de jaren, eind jaren 70.
0: Ja, ja.
1: Ja, die moest natuurlijk wel goed afgesloten kunnen worden.
0: Goed. Ja, totdat Loetje Hangbeek kwam met zijn thermische lans.
1: Maar goed, hij is op te halen in Warmond. Het is al, voor een museum eigenlijk al iets om op te halen.
0: Maar moet je dan ook echt met zo'n draaiding ook...
1: Grappig, hè? Ja. Dat moest ik ook doen. Want ik moest die kluis dan 's morgens openmaken.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik wel een...
0: En dan moest je ook met zo'n stethoscoop luisteren of je dan klikjes hoorde.
1: Nee, we wisten de code. Dus dat scheelt. Oké, in Voorhout is op te halen een wit ledikantje. Inclusief matras. En hij is 84 bij 67 bij 1,25. Dus voor een kleuter.
0: Ja.
1: Een kleuterbedje.
0: Oké, of voor een hele grote uit de kluit gewassen baby.
1: Ja. Goed. In Katwijk is op te halen een Beko, dat is het merk, wasmachine. En je kan er 10 kilo tegelijk in wassen.
0: 10 kilo tegelijk?
1: Ja, dat is veel.
0: Ja, inderdaad zeg, 10 kilo.
1: En hij staat al op de begane grond, dus...
0: Ook dat al? Nou, dat scheelt dus alleen even inladen en dan wegwezen. Ja. Hoppata. Een echte Beko.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. In Noordwijkerhout is op te halen een krukje.
0: Een krukje.
1: En ja, dat ziet eruit als een olifantje. Dus eigenlijk voor een klein kind om op te zitten.
0: Oh, het is dus eigenlijk een kruk vermomd als olifant. Of een olifant vermomd als kruk. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: okay,
1: dat zeg ik weer goed.
0: Ja.
1: Even kijken. Gebruik de rode dakpannen voor ongeveer 15 vierkante meter.
0: Oh, nou,
1: dus
0: dat klinkt.
1: Dus voor een aanbouwtje.
0: Ja.
1: Oh. 7 grasmatten.
0: Zeven grasmatten?
1: Ja, van 2 meter bij 1 meter.
0: Oh, van die graszoden zijn dat?
1: Nee, het zijn matten. Het is nep. Het is geen echt gras.
0: Oh, het is geen echt gras. Het is gewoon weer een plastic glas.
1: Nee, het is... weet ik. Ja, dat zal wel. Dat staat er wel weer niet bij.
0: Nou ja, als het kunstgras is het meestal van plastic.
1: Ja.
0: Ja, maar oké. Ja.
1: Nou, een gebruikte elektrische grasmaaier van het merk Greenway. Hij werkt nog prima.
0: Maar die mensen die dus die grasdingen gaan ophalen, die hebben niks aan die grasmaaier.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Dat is een andere tak van sport.
0: Je kan het wel een keer maaien, maar dat is ook eenmalig toch?
1: Ja, dat kan je ze gelijk weer doen. Nou ja, goed. Dan in Katwijk op te halen een Dubatti.
0: En wat is dat nou weer? Ik hoor allemaal Beko en lips en nou weer een Bugatti?
1: Nee.
0: Wat dan?
1: Dat dacht ik eerst zo. Een Dubatti.
0: Een Dubatti.
1: Geen Bugatti, maar een Dubatti.
0: Oh, dus, doe maar Batti. Ja. Doe maar Batti.
1: Dat is zoiets? Een kinderwagen.
0: Oh, kinderwagen.
1: Ja, met voetenzak. En die kun je ophalen voor een bos bloemen.
0: Voor een bos bloemen?
1: Ja.
0: Leuk zeg.
1: Ja, dat is
0: maar...
1: goedkoper dan dat je moet kopen.
0: Jazeker. Maar dan jammer dat er geen Bugatti is dan.
1: Ja.
0: Nee, dat is wel jammer.
1: Nou, die doen ze niet gratis weg. Goed, een vrijstaand gasfornuis met 4 kookzones.
0: Oh.
1: Dan.
0: Ja, dan komt die. Ja, ik ga even bij zitten. Ik ga maar vast, hè. Ja, wat gaat worden, Trudy? Ja, je maakt er echt een cliffhanger van. Nou, gaat er iets komen. Nou,
1: Ikea.
0: Oh, Ikea weer. Ja.
1: Een zwart-blauwe Ikea-wandplank.
0: Een wandplank?
1: Een wandplank.
0: Ja, ja.
1: van 1,10 meter bij 26 bij 5 centimeter. En je kunt er 10 kilo op zetten.
0: 10 kilo? 10 kilo, wat, 10 kilo aardappelen of zo?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Maakt niet uit.
1: Als jij dat leuk vindt om aan je wand te hebben, 10 kilo aardappels.
0: Ja.
1: Dan zet je ze erop.
0: Maar wat is nou zwaarder volgens jou? 10 kilo lood of 10 kilo veren?
1: Even zwaar.
0: Even zwaar, ja, oké. Okay.
1: Alleen, het soortelijk gewicht is anders.
0: Ja, nee, ben maar gelijk. Ik krijg een applaus voor.
1: Een Ziggo.
0: Wat is een Ziggo?
1: Een Ziggo. U-Max. Digitale televisieontvanger.
0: Oh! Ja, daar heb je geen, daar heb je niks aan.
1: Nee?
0: Nee.
1: Want?
0: Ziggo heeft al dat soort dingen afgesloten.
1: Oh.
0: Dus
1: nou ja, hij was wel gratis af te halen.
0: Jazeker, maar ik kan beter gewoon gratis weggooien. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nee, die zijn allemaal afgesloten.
1: Nou, dan heb je er dus niks aan. Hoef je hem ook niet op te halen.
0: Nee.
1: Dan een Liebherr kapotte koelvries combinatie.
0: Een kapotte?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Voor onderdelen misschien of voor oud ijzer. Ik ken ook een paar jongens die halen oud ijzer op.
0: Ja.
1: En die opbrengst daarvan doneren ze aan een goed doel.
0: Ah.
1: Dus ja, dat vind ik ook wel wat.
0: Ja.
1: Kijk, dan wordt het niet op de schroothoop gegooid. Of zomaar. Dan wordt het nog verwerkt.
0: Ja.
1: En dan hebben ze er nog wat aan.
0: Nou ja, dus als je behoefte hebt aan een kapotte koelkast.
1: Nou ja, voor oud ijzer, dan heb je toch
0: een
1: aardige massa.
0: Ja.
1: Toch?
0: Maar er zit weinig ijzer in de koelkast volgens mij. Hoor. Het is meer schuim en aluminium eromheen.
1: En de buitenkant is toch wel...
0: Ja, dat is aluminium, maar ik weet niet of aluminium iets waard is.
1: Ja. Nou ja, goed. Of als je zo'n combinatie hebt waar wat aan stuk is, nou, dan kan je kijken of dat nog werkt.
0: Ja, misschien dat lampje wat erin zit. Ja. Ik kan het lampje eruit halen.
1: Dat kan je beter bestellen bij AliExpress.
0: Ja, precies.
1: Oké, dan 2 babyflesjes, 2 drinkbekertjes en 2 fopspenen. Helemaal nieuw.
0: Helemaal nieuw, fopspenen.
1: Ook gratis op te halen.
0: Dat vind ik zo'n lullig ding, hè? Die kinderen die hebben honger, dan gaat je er huilen. En dan krijgen ze een speen. Denk je, oh, lekker, maar is het geen echte speen?
1: Nee.
0: Is het een fopspeen?
1: Nep.
0: Ja, vind ik echt.
1: Maar goed.
0: Kindermishandeling.
1: Nou, als laatste 5 volwassen Indische wandelende takken.
0: Een volwassen wandelende tak?
1: 5.
0: 5 zelfs?
1: 5 stuks.
0: Ah, hoe groot zijn ze ongeveer?
1: Ja, dat heb ik niet. Dat staat er niet bij.
0: Dat is wel handig.
1: Maar ze zitten in een glazen pot.
0: Ik heb een houtkachel.
1: Oh.
0: En dat is altijd dat hout in die kachel. Dat is best wel een klusje. Maar als ze daar gewoon zelf in wandelen, zo'n tak. Dat is, dat scheelt een hoop werk.
1: Ja, nou ja, oké.
0: Ja, nou lekker nog. Ik hou er wel van.
1: Test het uit.

0: onder de tak. Zijn die eetbaar, denk jij? Nee?
1: Jammer, dat hoef ik ze niet. Hoef ik ze niet.
0: Zo, we zijn van 12 tot 2 de Pyramid met alleen de leukste muziek en de mooiste prijzen. En die muziek gesproken, ken je deze nog?

0: zou je dochter zijn, hè, die op vakantie gaat en ja, helemaal verloren terugkomt. Goed, mensen thuis, eens even kijken. Want het is weer zover, de feestweek in de Silk. Ja, die begint alweer. En dat betekent weer een week lang sport, spel en natuurlijk heel veel gezelligheid. En dit jaar hebben we een nieuw gezicht aan het roer, namelijk Jeroen Warmedam. En hij is de kerstverse voorzitter van de feestcommissie en maakt dus zijn allereerste feestweek mee als voorzitter. En de grote vraag is natuurlijk, is hij er klaar voor? En wat kunnen we allemaal gaan verwachten? Weet je wat, we gaan het van hem aan de vragen. Jeroen, goedemiddag, ben je daar, Jeroen?
1: Ja, zeker weten. Een hele goedemiddag.
0: Je eerste feestweek als voorzitter van de Zilk. Hoe voelt dat en ben je al een beetje zenuwachtig?
1: De zenuwen zijn er natuurlijk al een beetje vanaf, want we zijn gisteren al begonnen, gisteravond.
0: Ja.
1: Dus de meeste zenuwen zijn er wel vanaf en gelukkig zijn de weergoden ons goed gezind.
0: Ja, en, ja inderdaad. Nou ja, goed, het kan af en toe een mals buitje vallen, maar voor de rest... Ach, het is allemaal wel, geloof ik, te doen, hè? Maar goed, wat dacht je toen je gevraagd werd als voorzitter van de feestcommissie te worden?
1: Dat liep eigenlijk een beetje anders, want ja, onze voorzitter ging er natuurlijk mee stoppen.
0: Ja.
1: En toen was de vraag, ja, wie wil het? En niet iedereen stond tegelijk te springen.
0: Oh.
1: Dus toen heb ik mezelf aangeboden om het te gaan proberen. En dat bevalt me erg goed.
0: Oké. Okay. Nou goed, en de hele feestweek, ja, die zit natuurlijk bomvol met activiteiten. En als ik gewoon aan jou vraag, hè, welke activiteit, waar kijk je zelf naar uit?
1: Zeker op onze woensdag, daar kijk ik altijd erg naar uit. Want we hebben een heel groot Jeu de Boule toernooi.
0: Ja.
1: En de donderdag ook altijd, want we hebben tonknuppelen, we hebben tonshoren, we hebben allerlei leuke dingen. Het is gewoon ja, de kermis om je heen, de gezelligheid, de mensen.
0: Ja.
1: Dus echt de woensdag en de donderdag, dat vind ik echt wel de leukste dagen.
0: Ja, ja, ik zit even te kijken, gelijk met je mee te kijken, want ik zie namelijk, er komt dus ook een motortocht, buikschuiven en tonknuppelen en vuurwerk natuurlijk. Hè. En ja. Wat maakt dan die feestweek in de Silk volgens jou zo bijzonder?
1: Ja, we zijn natuurlijk een best wel een klein dorp, een hechte gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt natuurlijk ons dorp, vind ik al, een uniek. En daarnaast hebben we gewoon onwijs veel vrijwilligers en verenigingen die het voor de Zilk leuk maken.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat wel de charmes van de Zilk zijn.
0: Ja, precies. Want er wordt ook heel veel voor de jeugd georganiseerd, geloof ik. Hè? En wat hoop je dan dat de kinderen gaan beleven deze feestweek?
1: Nou, met name gewoon heel veel plezier, want ja, volgende week starten de scholen natuurlijk alweer.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat er gewoon heel veel plezier en dat eigenlijk, gewoon heel veel plezier.
0: Heel veel, ja, en de kinderen, er zijn natuurlijk ook de nieuwe feestgangers, natuurlijk voor de toekomst natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten, dus je moet ze ook een beetje warm maken natuurlijk, want we worden allemaal een keertje ouder, dus het moet wel overgenomen worden.
0: Precies, zo werkt dat allemaal, hè? Ja, ik denk dat donderdag voor jullie dan, over de woensdag, maar ook donderdag wel een grote dag gaat worden, want er wordt flink gesmeten en geshort en gehangen tijdens het tonknuppelen, tonshorren zie ik staan en ja. het spijkerbroek hangen. En toen dacht ik bij mezelf, ga jij zelf ook meedoen dan?
1: Dat doe ik de Zilk niet aan, want anders neemt de feestcommissie al die prijzen weer mee naar huis. Dus
0: ja.
1: Dat doet niet op natuurlijk.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet, hè. Nee, dus, nee, dat zijn
1: niet
0: eerlijk.
1: Ik waag me er niet aan.
0: en een feestweek organiseren, dat is natuurlijk altijd een hele klus, hè. En hoeveel werk gaat er zo'n beetje in zitten? En wat gaat er eigenlijk allemaal voor energie in zo'n week of in die voorbereidingen schuil?
1: Met name is het, ja, je begint eigenlijk al 2-3 maanden van tevoren zijn we er wel mee bezig om alles te organiseren en een programma te maken wat we willen gaan doen. Want elk jaar hebben we wel wat nieuws ertussen zitten.
0: Ja.
1: En ja, dat kost wel een beetje werk, maar dat is over 3 maanden verspreid, dan is het allemaal wat overzien.
0: Ja.
1: Maar met name de week zelf zijn natuurlijk lange dagen, je begint vroeg. Je bent laat klaar, je moet opruimen. Dus ja, zo'n week feestweek, dat is wel die hakt er wel in.
0: Ja, want hoe ga je dat doen? Heb je daar speciaal dan vakantie voor opgenomen of zo om dat allemaal te kunnen doen?
1: Ja, in principe hebben de meeste van ons hebben allemaal vakantie. We hebben een team van 12 personen in onze feestcommissie zitten.
0: Ja.
1: En het grootste deel is inderdaad vrij. Die neemt er echt een week vrij voor.
0: Ja, dat vind ik echt ongelooflijk. En dan moeten ook de mensen die dus naar die feestweek toe gaan... ook realiseer dat dus jullie heel veel tijd investeren... ook eigen tijd die je normaal gesproken ook op vakantie zou kunnen doorbrengen... in zo'n feestweek. Ja. En dat wordt allemaal even door jullie dan geregeld allemaal.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, dat is toch een dik compliment waard?
1: Nou, dat krijgen we ook regelmatig te horen hoor, in de Zilk. Dat ze erg blij zijn met onze activiteiten en wat we allemaal doen voor ze.
0: Nou, dus, voor mij krijg je in ieder geval alvast een applausje. Dat heb je dan wel verdiend allemaal.
1: Dank je wel, dank je wel.
0: Ja, en na afloop van zo'n feestweek mag één ding. Je wilt één ding van de inwoners horen. Wat wil je dan graag van de inwoners horen? Ja, ik weet het, ik kan het zelf bijna invullen, maar wat wil je graag horen?
1: Nou, dat ze gewoon genoten hebben en misschien een beetje brak zijn. Dat zou ik ook wel grappig vinden als ze dat zouden zeggen.
0: Een beetje brak?
1: Dan hebben we toch ons best gedaan, lijkt me zo.
0: Ja, we hebben nog precies 2 minuutjes. Heb je nog een paar hoogtepunten? Ik zeg, dat moet ik eventjes vertellen, want daar moeten de mensen echt naar komen kijken.
1: Nou, wij hebben sinds dit jaar hebben we echt weer een onwijs grote kermis.
0: Ja.
1: En die grote kermis die bestaat alleen maar als de mensen komen, naar de kermis komen. Dus dat vragen we eigenlijk het meeste. Van, kom gezellig naar onze kermis toe.
0: Ja.
1: We hebben onwijs veel leuke attracties, spelletjes, gezelligheid. En ja, zo kan de kermis blijven voortbestaan. Want het wordt wel steeds moeilijker voor kleinere dorpen om een kermis te maken.
0: Ja. Dat lijkt me inderdaad best wel een lastig
1: Dus ik zou zeggen inderdaad van kom alle naar de Zilk en geniet van onze kermis.
0: Ja, want ik kom zelf uit Voorhout. Mag ik ook komen dan?
1: Tuurlijk, iedereen is welkom in de Zilk.
0: Nou mooi, dan kom ik even kijken op jullie denk ik. Dat lijkt me erg gezellig. Daar, zo. Goed dan, Jeroen, het is je eerste. Dus ik zou zeggen, ga ervan genieten en maak er een hele mooie tijd van. En ik hoop dat je nog heel veel jaren dit mag gaan organiseren. Ook met die kermis erbij, dat het allemaal lekker door blijft gaan. Trouwens, voor de hele Bollensteek hoop ik dat. En maak er een mooie tijd van.
1: Ja, nou dat gaat helemaal goed komen. Ik heb alle vertrouwen in. Dus in ieder geval bedankt voor je belletje.
0: Heel graag gedaan. En ik hoop tot volgend jaar weer.
1: Ja, daar ga ik wel van uit.
0: Nou dan, tot volgend jaar ga ik zeggen dan. Hey, groetjes, tot volgend jaar, man.
1: Ja, tot
0: hoi,
1: volgend jaar.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, dat was Jeroen. Jeroen Warmerdam, de kerstverse voorzitter van de feestcommissie van de Zilk. En hij gaat dit jaar voor zijn vuurdoop. Dus met andere woorden, mensen, als je hem tegenkomt, geef hem een klein schouderklopje. Hij heeft het verdiend. En wij gaan eruit met Vangelis over een klein minuutje en reclame nieuws. En nog een keer reclame, zou ik beter doen. Tot zo direct dan na de reclame nieuws. Doei.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
8: Showtime. Oké, here we go.
9: De Beer en Meer Show.

0: Elke zaterdag van 12 tot 2.
1: Dit is de Bier en Meer Show.
0: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
2: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de opkikker van de week. Want de peer en meer voor slechte nieuws in het uur. Ik zeg het elke week. We hebben al één uurtje peer en meer achter de rug.
3: Ja.
2: Maar het goede nieuws, we hebben nog één uurtje voor de boeg. En wat gaan we doen in het tweede uur van de peer en meer show?
3: Ja, we gaan natuurlijk door met lekkere muziek. Nog lekker zomers heb je uitgezocht. We gaan natuurlijk de groeten doen.
2: Ja, gaan we ook doen. Groeten.
3: En de luisteraars krijgen nog een keer een kans om het woord te raden van Mission Impossible.
2: Ja. Zal ik daar toch maar nog een kleine stegger mee geven?
3: Zie je, je kan het niet laten.
2: Nee, maar weet je, we zoeken eigenlijk... hoe zou ik het nou eens even... laat ik maar gewoon zeggen. Een huisdier. Zoek een huisdier.
3: Een huisdier.
2: Een huisdiertje. Ja. Een beetje een harig huisdiertje. En bij de Albert Heijn zijn ze het dorp. Nou, meer zeg ik niet. Trudy, tweede is begonnen... nog wat te melden, zo, dan zal ik maar gewoon beginnen met de plaat.
3: Een lekkere plaat.
2: De plaat uit lang gevlogen tijden dan.
3: Ja.
2: Nou, deze dan bijvoorbeeld van Marianne Faithfull, Summer Nights. Wow.

0: Ah, lekker meegezongen natuurlijk met Marianne Faithfull en Summer Night. En het meezingen, dat kan je blijven doen, want dan gaan we mensen de groeten doen. Ik ga ervan vertellen. En 1, en 2, en 1, en 2, en 2, 3.
1: De groeten met handen en voeten.
0: Een week achter jullie. Heb jij nog wat mensen die we de groeten gaan doen?
2: Ja, want die ben ik vorige week vergeten.
0: Oh, vergeten?
2: Nee,
0: oh, dit is een excuusje dan maar.
2: Dat is... Dat is voor Silene van Waveren uit Den Dolder.
0: Ja.
2: En die was 16 augustus jarig.
0: Ja.
2: Dan Toos de Graaf uit Voorhout. Die was 21 augustus jarig.
0: Toos. Oh, leuk. Toos.
2: Ja.
0: Toos.
2: Vroeger had je Toosje Tontel.
0: Wie?
2: Toosje Tontel? Ja, dat was een strip.
0: Oh, ik neem maar van Toosje Brie. Toze strontel. Klinkt
2: Tontel.
0: Oh, ik dacht strontel.
2: Strontel.
0: Nee, maar Toze Brie. Heerlijk hoor.
2: Goed,
0: nou, lekker
2: Toos
0: met een walnootje erop.
2: Uit
0: heerlijk.
2: Voorhout. Die was dus 21 augustus jaren.
0: Ach, Toos. Ja.
2: En Marcia Kool uit Leiden.
0: Ja.
2: Die is gisteren 51 jaar.

0: fijn voor jou alweer.
1: Ja, die heeft zijn eigen ijssalon. En wil je een lekker ijs?
0: Oh, dus je hebt je eigen ijstaart gemaakt voor de verjaardag.
1: Denk het wel.
0: Nou, wat een goed plan, zeg.
1: Nou,
0: dat waren ze zo'n beetje. Eens even kijken, ik heb er ook nog een paar. Wacht, ik moet even mijn hele lijst erbij pakken. Want ik heb er een stuk of vier, moet ik zeggen. Afgelopen donderdag was het donderdag 27 augustus. En toen was jarig Laura Schulte. En Laura Schulte is afgelopen donderdag 44 jaar oud geworden alweer. Laura, nogmaals, dat is met je verjaardag. Gaan we naar aanstaande maandag. Dan is het alweer 31 augustus. Dan zijn jarig Rick van Leeuwen uit Voorhout. En Rick van Leeuwen uit Voorhout, die wordt maandag... maandag is... 28 jaar alweer, zeg. Hoppata. Ook maandag 31 augustus jarig is Monique Berkhout. En Monique Berkhout, die wordt dan 61 jaar alweer. Dus Monique, alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Gaan we naar woensdag 2 september. Dan is alweer de herfst begonnen.
1: Ja,
0: de meteorologische herfst is dan alweer begonnen. Dan is jarig Rick Berkhout. Hey, die naam Berkhout komt bekend voor.
1: Ja.
0: Zou er zo'n fan zijn? Ja, ik denk het wel. Kunnen. Rick Berkhout, 28 jaar alweer. Met andere woorden allemaal. En voor al die mensen gaan we ze een leuke plaat draaien. En trouwens voor de hele bolle streek. Iedereen die terug is van vakantie uit Spanje. Even terugdenken aan die lekkere mooie dagen daar. Samen met Imca, Marina en Viva in Spanje.

0: FIFA España. Ik zeg olé allemaal mensen thuis. Ik zeg een paar pen en papier erbij. Want het is weer zover. We gaan het spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk het spelletje Mission Impossible. En voor iedereen die nu pas inschakelt. Foei natuurlijk, hè. Maar toch, voor iedereen. Nog even de spelregels. We zoeken een woord namelijk. Een woord van 7 letters. En die letters die krijg je niet zomaar. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik je dan zo direct ga geven. En dat is dan die aanwijzingen beter te ontrafelen. Ja, let dan op, dan ben je er nog niet. Want er staat namelijk een heel raar vreemd woord. En dat klopt. Ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je dus een woord van maken. Het woord van de dag. En als je dat woord dan beter te ontrafelen, pak je heel snel de telefoon. En bel je 071-361-3199. En is je antwoord goed, heb je mazzel. Kom je in de hooghoed terecht aan het einde van dit uur. Grabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken we hem uit. De winnaar van vandaag en die gaat er aan de haal met een hele leuke prijs. Later dan meer over. Heeft iedereen pen en papier? Dan zou ik zeggen, hou je vast, want wij gaan beginnen met... Nou, ik heb dus nog gepraat. Ja, nu dan.
1: De eerste letter.
0: De eerste letter, nu dan. Oké, dan zoeken we ook de eerste letter van een wollen kledingstuk dat je op je hoofd draagt. Dus de eerste letter van een wollen kledingstuk dat je op je hoofd draagt. Ja, niet zo moeilijk lijkt mij. Wij gaan snel verder met...
1: De tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan ook de tweede letter van in olie of vet gebakken reepjes aardappel. Dus de tweede letter van in olie of vet gebakken reepjes aardappel. Wat krijg je dan? Mijn favoriete gerecht. Wij gaan snel verder met...
1: De derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de vierde letter van ons reukorgaan. Dus de vierde letter van ons reukorgaan. Lijkt me niet zo moeilijk. Gaan we snel verder met...
1: De vierde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van schoeisel voor je voeten. Dus de derde letter van schoeisel voor je voeten. Ja, niet zo moeilijk, hè. We gaan snel verder met...
1: De vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de tweede letter van een kwakende watervogel. Dus de tweede letter van een kwakende watervogel. Even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met...
1: De zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van de hoofdstad van Italië. Dus de eerste letter van de hoofdstad van Italië. Niet zo moeilijk, toch? Goed, gaan wij snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is...
1: De zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van een warme drank getrokken van blaadjes... Dus de eerste letter van een warme drank getrokken van blaadjes. Ja, heb je die? Nou goed, als het dus goed is, heb je dus nu 7 letters. Ik zou zeggen, maak daar een woord van, het woord van de dag. En bel met 071-361-3199 voor je goede antwoorden. Ik wens iedereen heel veel succes. En ik heb het al een klein beetje verklapt. We zoeken een huisdiertje. Een huisdiertje, zo'n klein, wollig huisdiertje.

0: Helene Fischer en Adam loopt door die nacht hier in de peer. En misdaad volle borst meegezongen door Trudy in dit geval. Trudy, jij krijgt voor mij
1: een applaus.
0: Heerlijk zeg. Ja, Trudy, zijn er nog leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske bollenstreek?
1: Nou, nog wel in Warmond, want daar heb je een speeltuin en die heet het Vossenhol.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat niet zo goed met dat Vossenhol.
0: Het gaat niet goed met Vossenhol, wat zeg je
1: nou? Ja, er kan natuurlijk het hele jaar door naar hartelust gespeeld worden.
0: Ja.
1: En er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd.
0: Ja.
1: Maar de speeltuin, het werk, dat drijft tot de inzet van vrijwilligers.
0: Ah, ja, zijn ze weer, de vrijwilligers. Ja, tuurlijk, ja.
1: Zonder vrijwilligers, ja, dan wordt het lastig.
0: Ja.
1: Maar goed, we zijn dus op zoek naar vrijwilligers en bijdrage van donateurs. Dus wil jij wat goeds doen voor het Vossenhol? Ja. Het zij dat je vrijwilliger wordt of dat je wat kunt doneren.
0: Ja.
1: Dan is dat van harte welkom.
0: Maar kan je dan bijvoorbeeld ook een speelapparaat adapteren bijvoorbeeld? Dus dat je zegt van nou, ik adapteer de Wipkip.
1: Nou ja, zoiets.
0: Ja, toch? Dat je zegt, nou, ik wil de Wipkip al adapteren. Ja.
1: En ze hebben van die graafmachientjes. Dan kunnen jongens naar hartelust alvast oefenen. Ja. Willen ze kraanmachinist worden of zo.
0: Inderdaad.
1: Er zijn hele leuke dingen daar. Ja.
0: Maar de Wipkip,
1: en het is
0: ideaal.
1: Een hele beschermde speeltuin.
0: Op beschermd,
1: hij ligt midden
0: in
1: het een woonwijk.
0: Ja.
1: Dus veel wind en zo, daar heb je geen last van.
0: Geen last van?
1: Nee.
0: Oké, mooi.
1: Maar goed, het bestuur doet een beroep op inwoners en ondernemers van Warmond en Teylingen.
0: Ja.
1: Iedereen die de speeltuin een warm hart toedraagt, wordt gevraagd te helpen. En kijk dan wat je kunt doen op speeltuinhetvossenhol.nl.
0: Ja, als je een beetje slimme ondernemer bent, je bent toevallig poelier, dan ga je natuurlijk gewoon die Wipkip gewoon adopteren.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus die hebben toch een plofkip.
1: Associeer je natuurlijk, ja.
0: Heb je er nog eentje?
1: Ja, ik heb er nog eentje. Want morgen is de laatste kans op een schilderworkshop.
0: Oh.
1: Die kun je namelijk winnen als je een bezoeker bent van Nieuwe Zeeweg 73. Even kijken hoor. Dan maximaal 10 personen.
0: Oh.
1: Voor 10 personen kun je een schilderworkshop winnen.
0: Ja.
1: De deelnemers moeten tellen op hoeveel panelen een dier staat.
0: Oh.
1: Want op die Nieuwe Zeeweg 73, daar hangen heel veel panelen.
0: Ja.
1: En je moet dus tellen op hoeveel panelen
0: een dier
1: afgebeeld is. Nou, dan kun je je oplossing afgeven daar. Het is te bezoeken morgen tussen 2:30 en 4:30. En op 13 september van 11 tot 4. Meedoen kan. Ja, morgen dus nog de laatste kans.
0: Morgen de laatste kans?
1: Ja.
0: Nou, dus, een beetje snel bij dan.
1: Ja, het is geen strandweer, denk ik. Dus ga lekker die panelen bekijken.
0: Ja, en even tellen hoeveel dieren erop staan.
1: Ja. En tijdens de workshop zijn taart, thee, koffie en limonade inbegrepen. En de uitslag wordt op 16 september bekendgemaakt.
0: Nou, zeg, mooi zeg. Taart en koffie erbij. Zeg. En leer hoe je een plafond moet gaan witten of zo.
1: Nee.
0: Blijf op zeggen, handig, ik heb een plafond in de witte, hoor.
1: Nou ja, ik zou zeggen, ga ze tellen en dan als je wint, weet je wat je kunt leren daar.
0: Ja, dan moet ik mijn eigen plafond gelopen weer eruit. Heb ik allemaal zin in natuurlijk, hè. Nee, heb ik allemaal zin in. En trouwens, dit is nou David Lee Roth. Ken je die nog? David Lee Roth? Nee, kan je niet? Kwam uit Van Halen kwam die. Maar die zijn niet de Beach Boys, nee.

0: California Girls, in de uitvoering van David Lee Roth, hier in de Pier. En Meersel en Trudy, jij was zo lekker bezig met al die leuke dingen. Ja. Heb je nog een paar van die leuke dingen?
1: Nou, volgende week zondag, dan is er weer een rommelmarkt en gunsten van de Europa Run.
0: Ach.
1: Het Europa Run Team Bollestreek organiseert bij de KTS in Voorhout de 5e editie van haar kofferbakverkoop en kleedjesmarkt. Tussen 10 en 3 uur kun je lekker snuffelen tussen de vintage pareltjes, kinderkleding, bloemen, planten en nog veel meer. De toegang voor bezoekers is gratis. Ja. Maar als je een plekje wil huren, dan moet je daar wel iets voor betalen.
0: Ja, ja.
1: De opbrengst van de plekhuur, cateringplein en de verkoop van bloemen en planten gaat volledig naar de Europa Run. En waarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten wordt ondersteund.
0: Ja.
1: Dus schrijf het alvast in je agenda.
0: Mooi hoor, de Europa Run. Helemaal goed. Heb je nog één?
1: Ik heb er nog wel eentje.
0: Ja, welzijnskwartier.
1: Zaterdag volgende week, 5 september, is er weer een koffieplus in de bibliotheek van Lisse aan de Koninginnenweg nummer 79. En dit keer komt Dionne Scheepmaker, community builder en buurtsportcoach.
0: Wat is dat? Een buurtsportcoach?
1: Een buurtsportcoach.
0: Oh.
1: Ja, dan kun je in de buurt. Er staan bijvoorbeeld in Noordwijk, er staat langs het groene pad, daar staan apparaten.
0: Het groene pad?
1: Het groene, ja.
0: Groene?
1: Ja, dat is oud-Hollands, denk ik, voor groen. Maar het heet het groene pad.
0: Het groene pad. Maar komt er hier van Adel? Ja, groene pad. Ik moet wel groene pad nummer 8 in.
1: Oh, jij bent in Groningen geweest. Je bent gelijk op Grunnings praten. Daar staan apparaten. Daar kun je dus, ja.
0: Wat voor apparaten staan daar? Radio's of zo, wat voor dingen? Koffieapparaat?
1: Daar kun je op gaan staan. En dan moet je een soort fietsbeweging maken.
0: Oh, dan word je hartstikke moe van die dingen, toch?
1: Daar word je hartstikke moe van. Maar sommige mensen vinden dat leuk.
0: Ja.
1: Ja, misschien dat die buurtsportcoach daar tips geeft van hoe je dat het beste kunt doen of zo.
0: En die komt dan naar de bibliotheek om dat allemaal uit te leggen dan?
1: Om het te vertellen.
0: Oké, wat goed zeg.
1: Over het brede aanbod zelfs van activiteiten in Lisse op het gebied van sport, gezondheid, vitaliteit, veerkracht en sociale ontmoeting. De bijeenkomst duurt van 10:15 tot 11:45. Dus je bent weer op tijd terug voor de Peer en Meer. De toegang is gratis.
0: Hartstikke mooi zeg. Nou, ik zou zeggen, in geholpen, dat doe alleen al bij de gedachten. Word ik al een beetje moe van, hoor.
1: Hou even op, joh.
0: Ja, zeg, verschrikkelijk. Zeg, dat boy.

En de beste muziek en de mooiste prijzen. Allemaal in de Pyramide. En deze mooie prijs. Mooie muziek. Ken je deze nog? Oh, die is leuk. Juan Bastos. En de Loop de Love. In de Pyramide. Nou, ik zou zeggen, ga maar zingen. Juan.

0: Juan Bastos en Loopty Love. Hier in de Peer en Meso. En die Juan Bastos, dat heb ik een beetje de Spaanse naam. Maar volgens mij kan die maar gewoon uit Duitsland.
1: Uit Duitsland.
0: Nou, Duitsland.
1: Je hebt meer van die Duitsers die incognito in de muziekindustrie zitten.
0: Oh, niet. Juan Bastos en Loopty Love. Voor mij hebben ze er ook weer een Nederlandstalige gubber van gemaakt. En ja, goed, die klinkt natuurlijk verschrikkelijk. En deze, ja, die klinkt van oorsprong ook verschrikkelijk. Maar ik heb hem weer een beetje geremasterd,
1: ja,
0: zodat hij weer een beetje...
1: Ja, is hier goed aan te horen.
0: Klinkt, ja, zo klinkt hij weer een beetje. Trudy, jij was zo lekker bezig met al die leuke dingen die er allemaal in de bolletje te doen zijn. Heb je nog meer van die dingen?
1: Nou, de bibliotheek Bollestreek,
0: ja,
1: die bestaat 20 jaar.
0: Die sportcoach komt daar.
1: Ja, maar luister.
0: Kijk, ik ga er bij zitten.
1: Ze vieren dit jubileum met een schrijfwedstrijd voor iedereen.
0: Oh, wie het hardst kan schrijven.
1: Wie het snelste, nee, wie het leukste. Het thema is feest. En deelnemers worden uitgedaagd een kort verhaal van maximaal 1000 woorden te schrijven.
0: Oh.
1: En dat mag een waar gebeurd, spannend, ontroerend, grappig of juist verrassend verhaal zijn.
0: Ja.
1: De winnaar ontvangt een tablet tijdens de feestelijke prijsuitreiking in november. Dus je kunt
0: een tablet winnen.
1: Een tablet.
0: Een tablet onder je tong.
1: Misschien. Precies. Nou, ik denk een tablet waar je wat meer op kan.
0: Oh, okay. Goed.
1: Nou, wil je inspiratie opdoen, dan kun je deelnemen aan een van de gratis schrijfworkshops die de Bibliotheek Bollestreek in september aanbiedt.
0: Ja.
1: Schrijver Aisha Dutrieu, die geeft workshop voor volwassenen in Oegstgeest, Sassenheim, Noordwijk en Lisse. En voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar verzorgt kinderboekenschrijfster Anne Koens creatieve workshop rond het thema feest.
0: Oh.
1: Verhalen kunnen ingestuurd worden tot en met 1 oktober via schrijfwedstrijd@bollestreek of @bibliotheekbollestreek.nl of op bibliotheekbollestreek.nl 20 jaar. En daar staat meer info, ook over de schrijfwedstrijd, de voorwaarden en de gratis workshop.
0: De gratis workshop had ik hem op. Oh, Trudy, belangrijk moment in de show.
1: Is het alweer zo laat?
0: Het is alweer zo laat. Ja, de lijnen zijn gesloten. Ik kan niet meer gebeld worden voor het spelletje Mission Impossible. Nee, kan niet meer. Dat betekent dat wij gaan grabbelen in die hoge hoed. Belangrijke taak die we moeten gaan vervullen natuurlijk. Hè. En dat doe ik altijd onder het genot van de mooiste muziek. De mooiste klanken van de kleine man uit Amsterdam.
1: Ja.
0: Die niet meer onder ons is. Maar ja, het is wel André Hazes natuurlijk. En André Hazes, die zou zeggen... Laat de zon maar lekker schijnen. En kijk even naar buiten. Nou,
1: hij is
0: even
1: verstopt.
0: Nou, een beetje water of zonnetje. Maakt allemaal niet uit. Maar goed, André doet zijn best. Hij gaat wel schijnen.

0: laatst zie ik hier rijden was om de kleine man uit Amsterdam. De heer Ahaas is even een discotheekje pakken. Ja, maar dat papa, als je niet wakker wordt. Hé, Trudy, we zijn er nog. Ja, we hebben gebeld natuurlijk. Ja, helemaal van me apropos.
1: We
0: hebben iemand uit de hoge hoed gesleept. Die heeft gebeld. En is het een dame of een heer? Wie is het geworden?
1: Het is een dame.
0: Het is een dame geworden, ja.
1: En ze heet Petra. Petra Zandvliet.
0: Ah, goedemiddag Petra Zandvliet. Ben je daar?
2: Ja, ik ben er.
0: Hey, goedemiddag, goed Petra. Hoe is het met je?
2: Goedemiddag. Ja, goed.
0: Ja, gaat die lekker?
2: Ja, hij gaat hartstikke lekker.
0: Ja, hoe heb je de zomer doorgebracht? Ben je een beetje gaar geworden ondertussen, wel die hitte?
2: Nee, ik vind het wel lekker hoor, een beetje warmte. Maar ja, dit is ook wel lekker, moet ik zeggen. Ja, ik vind het wel lekker.
0: Oh, ik vond het verschrikkelijk.
2: Nee, beetje, ja,
0: okay. Aanstaande dinsdag, hè, dan is het 1 september. En dan begint de meteorologische herfst alweer. En ik kijk ernaar uit.
2: Nou, ik niet.
0: Jij nog niet?
2: Nee, ik nog lang niet.
0: Nee. Ben je met vakantie geweest?
2: Nee, ik heb nu vakantie.
0: Oh, je hebt nu vakantie. En waar zit je nu dan?
2: Ik heb nu vakantie. Thuis.
0: Oh, je blijft gewoon lekker thuis?
2: Ja, ik blijf heerlijk thuis.
0: Je hebt helemaal gelijk, want je kan hier kan je voor het dak of schroeien. Of in Spanje natuurlijk.
2: Of ergens anders. Daarom kan je beter thuis blijven.
0: Ja,
2: toch?
0: Maar gelijk een stuk goedkoper en leuk. En, je woont in Noordwijk, neem ik aan?
2: Nee, in Nieuw-Vennep.
0: Oh, Nieuw-Vennep helemaal.
2: Ja.
0: Oké, okay, woon je daar. Zit nou, goed. Hoe zit het in Nieuw-Vennep trouwens?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja?
2: Heerlijk.
0: Is het een
2: beetje minderig, maar best uithouden.
0: Oké, okay, dan. Nou, hartstikke mooi. Ja, voor de rest heb je meegespeeld met een spelletje. Was die moeilijk vandaag, het spelletje Mission Impossible?
2: Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk wist ik het al voordat je de letters ging noemen.
0: Echt waar? Dus. Ben je helder zien of zo dan? Hebben we hier te maken met een medium?
2: Jij geeft de goede hint.
0: Oh, je bent pas een tweede uur gaan luisteren.
2: Ja.
0: Oh, ja, oké. Ik wou zeggen, we hebben het hier met een medium of zo die al van tevoren.
2: Nee.
0: Die kijken in een glazen bol. Ja, ik zie dat het op begon. Ja,
2: dat is niet.
0: Oké, dan. Nee, dus, ik had natuurlijk. Ja, ik had even een steggen om te wassen. Dat is wat je Duitsers zegt, had ik even gereden. En die heb jij met beide handen aangegrepen. En op die manier had je hem al. Maar goed, je hebt hem dus nog wel even gecontroleerd met de letters, neem ik aan. Hè?
2: Ja, zeker. Tuurlijk
0: wel. Oké, nou, toen kwam die iedereen er allemaal uit. Maar goed, ik kan het natuurlijk allemaal heel spannend maken, want er hebben heel veel mensen meegespeeld. Iedereen die meegespeeld heeft, dankjewel voor het meespelen. Maar we gaan nu vragen aan, natuurlijk, Petra. Het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag alweer, Petra?
2: Hamster.
0: Hamster, ja! Hoppeta in de pocket. En Trudy, wat heeft Petra gewonnen vandaag?
1: Ja, een wellnesspakket.
0: Een wellnesspakket.
1: Oh. En dat is voor je haren.
0: Voor je haren?
1: Ja.
0: Oké, okay, wellnesspakket voor je haar.
1: Ja.
0: Nou, lekker dan.
1: Lekkere shampoo en een... Hoe noem je dat daarna?
0: Een conditioner.
1: Conditioner.
0: Nee, ik gebruik helemaal, dat heb ik allemaal niet meer nodig, weet je.
1: Nee, je hebt geen haren.
0: Nee, ik gebruik wel een schuurspoeltje, weet je wel. Peter, we hebben wel een leuke pakket voor je klaarstaan. Je zet je naam erop. Je mag hem komen ophalen wanneer je er zelf tijd en zin in hebt. En het komt helemaal goed. Je moet helemaal uit Nieuw-Vennep komen natuurlijk. Maar goed, in ieder geval leuk dat je meegespeeld hebt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer dan.
2: Ja, tot de volgende keer. Fijne uitzending nog.
0: Ja, ook dankjewel. Ja.
2: Okay.
0: Doei.
2: Hoi.

0: zijn wijze woorden van René Riva, c'est la vie. Hoppeta, en we zijn bijna aan het einde van het programma. Maar goed, Trudy, kijk op de klok. We hebben nog 10 minuten.
1: Nou zeg, nee?
0: Inderdaad.
2: Joh.
0: Dat hebben we normaal gesproken nooit.
2: Nee.
0: Nou. Dus we gaan nog even lekker een paar items doen, toch Trudy?
2: Is goed. Nog wat? Ja, ja, ik heb nog wel iets. Het is weer een beetje serieus.
0: Oh, serieus. Yeah.
2: Ja, helaas.
0: Yeah. Ik ga er even bij zitten dan.
2: Vrijdag 4 september. Ja. Organiseert de werkgroep Dementievriendelijk Hillegom in samenwerking met de Bibliotheek Hillegom een informatieve bijeenkomst over dementie. Belangstellenden die kunnen met elkaar in gesprek over de ziekte en hoe je het best kunt omgaan met mensen met dementie. Het delen van kennis en ervaringen staat centraal. Vrijwilligers van Alzheimer Nederland die geven tips hoe het beste kan worden omgegaan met dementerenden. Nou, de bijeenkomst die vindt plaats tussen 2 en 4 uur 's middags in de bibliotheek in Hillegom aan de Sportlaan. En de toegang is geheel gratis. Je kunt zo binnenlopen. Dus,
0: maar dit is inderdaad wel een heel erg goed onderwerp. Want dementie is echt mensonterend.
2: Is het
0: ook. En het doet zoveel pijn om met je dierbaren om te gaan die dus
2: dementeren.
0: Ja, inderdaad. Het is verschrikkelijk. Inderdaad, even een serieus moment in de show. Trudy, heb je er nog eentje?
2: Ja, ik heb er nog wel eentje. Je kunt volgende week zaterdag instrumenten uitproberen bij Crescendo uit Sassenheim.
0: Oh, dan wil ik graag deze uitproberen. Nou, doet het goed, toch?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Je bent al begonnen.
0: Zeker.
2: Dus misschien dat graag, ze nog tips hebben voor je.
0: Ik wil graag trompetist worden.
2: Nou, dan kun je nog wel tips gebruiken, zo te horen.
0: Ja. Goed. Nou, zo erg was het toch ook niet?
2: Oh, en
0: zo nog een keer doen? Nog één keer. Toch?
2: Nou, wat mij betreft moet je nog een beetje oefenen.
0: Nou, ik vind het echt beledigend wat je nu tegen mij zegt.
2: Maar ja, wel eerlijk.
0: Ja. Nee, dat wel. Maar het hoeft niet altijd gezegd te worden, eerlijk.
2: Nou ja, even kijken hoor. Zowel oud als jong is welkom. En die kunnen in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82... diverse instrumenten uitproberen. Het opleidingsorkest van Crescendo is wel vooral op zoek naar slagwerkers. Dus vooral drumstel,
0: xylofoon. Ja, daar ben ik ook goed in. In slagwerk ben ik ook goed in. Pauken. Nou, bier.
2: Ja, maar dat klinkt al goed.
0: Ja, Trudy. Ik ben vooral...

0: ik er thuis
1: Deze heb
0: ben.
1: Je al onder de knie.
0: Die kan ik al, ja. En nog even door.
1: Daar kan je wel les in geven.
0: Ja. Nee. Ja. Nou. Ik ben misschien wel de beste paukenist van de hele wereld.
1: Goed. Nou. Ja. De klarinetten en dwarsfluiten die zijn ook op zoek.
0: Maar dat gaan ze dus allemaal in de Bernardus doen dan?
1: Ja,
0: maar dat is toch een soort wooncentrum, is dat toch?
1: Dat is een wooncentrum.
0: Een zorgcentrum.
1: Ja.
0: Die mensen, dat wordt toch een martelgang voor die mensen? Al die herrie. Ja,
1: die zullen vast wel een afgesloten ruimte hebben. Kijk, hoor.
0: Maar dat dopjes denk ik dan allemaal. Ja, ja. Goed.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Nou ja, ik wil wat zeggen, maar ik doe het niet.
0: Wat wil je zeggen dan? Ja, maak van je hart geen morgen. Zeg maar,
1: de meesten horen het toch niet.
0: Trudy. Nee, die had je echt moeten inslikken.
1: Het programma duurt...
0: Zo'n pijn.
1: Van 3:30 tot 4:30.
0: 3:30 tot 4:30. Oh, dat
1: dus
0: scheelt.
1: Het is maar een half uur, een uurtje.
0: Het is maar een uurtje dan, die martelgang. Ja, lekker.
1: Nou ja, deelnemen is gratis.
0: Oh, dat maakt ook niet uit. Nou, dus, mooi dan.
1: Ja.
0: Heb je er nog eentje, Trudy?
1: Waar we wat aan hebben?
0: Ja.
1: Nou, ter gelegenheid van Open Monumentendag... dat is 12 september...
0: Ja.
1: Nodigen de bibliotheek Bollestreek en het comité Open Monumentendag Noordwijk kinderen uit voor een bijzondere Minecraft Challenge.
0: Wat?
1: Minecraft Challenge.
0: Minecraft
1: Challenge.
0: Ja,
1: dat challenge. Is een spelletje, een computerspelletje.
0: Oh.
1: Dat ken ik omdat mijn jongste kleinzoon dat speelt.
0: Die speelt ook Minecraft.
1: Minecraft.
0: Wow.
1: Tijdens deze creatieve en leerzame workshop staat de Watertoren van Noordwijk centraal.
0: Oh.
1: De ochtend begint met een presentatie van het comité Open Monumentendag. En deelnemers ontdekken waarvoor de Watertoren dient, hoe hoog het gebouw is en hoe het bouwkundig in elkaar zit.
0: Een Watertoren, waar dient die voor, denk je, Trudy?
1: Nou, ik denk om vuur te maken.
0: Om de planten water te geven.
1: Ja, zoiets.
0: Jongen, nou ja, een niveautje dingen.
1: Als je jong bent, dan weet je dat misschien
0: Nee, dat weet je
1: niet.
0: Nee, zou je denken, nee, ja, dat is inderdaad om, whatever. Hè?
1: Een watertoren, zit er dan allemaal water in, vragen ze? Nee,
0: er zit geen water, er zit allemaal hooi in.
1: Oké, maar we hebben een hele mooie watertoren.
0: Ja, zeker. Schitterend zelfs. Ja.
1: Nou goed.
0: Ik heb nooit zo'n mooie watertoren gezien, inderdaad.
1: Hoe het bouwkundig in elkaar zit. Nou, die kennis die komt direct van pas. Want daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met het nabouwen van de watertoren in Minecraft.
0: Oh mijn god.
1: Nee. Ouders en verzorger.
0: In de gebroeder gelukkig. Ja, ik denk dat het heel troef vol met watertoren. Zie je het ook geen gezicht.
1: Nee. Ja. Ouders en verzorgers zijn aan het einde van de workshop welkom om te kijken wat ze ervan gemaakt hebben.
0: Nou.
1: De workshop is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar.
0: Ja.
1: En ervaring met Minecraft, ja, dat is wel vereist.
0: Ja, dat heb je wel nodig, denk ik. Ja. En ook ervaring met watertoren misschien? Hoeft dat niet?
1: Nou, nee, dat hoeft niet.
0: Okay.
1: Want daar krijg je allemaal uitleg over.
0: Oh, ja.
1: De bibliotheek die zorgt voor laptops. De workshop vindt plaats op zaterdag 12 september... van 10:15 tot 12:30 in de bibliotheek van Noordwijk. Deelnemen kost €2 voor leden en €3 voor niet-leden. Aanmelden kan via bibliotheekbollestreek.nl.
0: Ben je nu klaar, Trudy? Ik zet je even af. Mooi. Dan kunnen wij een plaatje draaien. Boni. Oh, dat hadden we net over. Boni.
1: Ja.
0: Boni. Laat een plaatje in de piramide zo.

0: Nou, zo zijn we echt aan het einde van het programma gekomen met Boni. Trudy Rijn, ben je mee?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ik durf het.
0: Hou je goed vast. Ik heb de cabrio op mijn afnemen.
1: Oh jee.
0: Dus zit je haar goed vast?
1: Ja.
0: We gaan. Doei.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja. Goedemiddag allemaal op deze 29e augustus. Het wordt weer keun in onze uitzending vanmiddag bij Bollestreek Sport. Wat een keunen omroep is dat toch? Nou, dan heb ik het woord keun wel een aantal keren keun genoemd, hè Dennis? Nou ja, dat zeg ik. Dus stem allemaal op het woord keun. Het mooiste woord van de regio bij Radio TV West. Kan je alles vinden daarover. Keun is een van de 5 genomineerde woorden. Nou, wat een keun begin is dat toch, hè, van deze uitzending. Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, dat is ook keun. Want we gaan naar Pieter Rottevanger luisteren bij Noordwijk tegen RBC. En Jan Kees Vaas die zit bij Lisse Excelsior Maassluis. Herman Meivogel zit bij SJC tegen onze bloemenvrienden van FC Aalsmeer. Goed ingekocht, hoorde ik. En bij Olympia Haarlem ter Lede zit Willem Molenveld. En de laatste is een bekerwedstrijd. Nou, dan hebben we een vol programma van deze middag. En we houden jullie natuurlijk bij alle tussenstanden, eindstanden enzovoort van het regio amateurvoetbal. En daarbuiten ook nog... Mensen, wat gaan we toch weer lekker vanmiddag. Wat is het keun op deze zaterdagmiddag, de 29e augustus. De laatste zaterdag voordat de scholen weer gaan beginnen. Oh ouders, wat zijn we weer blij dat de koters weer naar school gaan. Ja toch, maar dat gaan we natuurlijk niet hardop zeggen. Maar het is wel zo. Ja. Aan de overkant Dennis van Zuilen die voor alles zorgt vanmiddag. Ik praat het een beetje aan elkaar. Nou ja, of ik ben stoorzender. Dat kan ook nog. Dat moeten jullie maar uitmaken. Dennis zorgt voor de muziek. Ik heb een paar verzoekplaten aangevraagd. We gaan eens kijken of die daar gehoor aan geeft. Nou Dennis, zet hem op. We gaan beginnen. Doe het maar.
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja. The Everly Brothers met een uitvoering die ik niet kende. Jullie vast wel. Ik ken hem in de, snellere versie, moet ik zeggen. En die draaien we dan de volgende keer wel weer. Willem Molenveld, are you there?
1: Ik ben er zeker, ja.
0: Ja, jongen, we hebben helemaal naar Haarlem gefietst.
1: Zeker weten. Ja, als je was met mensen in gesprek bent, dan zeg je, ga maar Engels praten. Maar jij bent er geen gelijk om met Engels te praten.
0: Are you there, ja. Willem? Yes, man, yes.
1: Maar allereerst natuurlijk...
0: Hoe is het met je?
1: Een hele goede middag. Ik heb al tegen Dennis gezegd, ik heb weer eens een nodige ervaring opgedaan. Ik zit ergens op veld 3. Oh. En veld 3 betekent dus niet het hoofdveld, want ze waren vergeten daar achter toe die vangnetten neer te zetten. Dat kan gebeuren, zeggen ze dan. De gemeente was een beetje nalatig, zoals het heet.
0: Veiligheid voor alles, hè?
1: Ja, veiligheid voor alles.
0: Maar je zit in Haarlem. Welke wedstrijd ga je kijken?
1: Ik ga naar een hele bijzondere wedstrijd kijken. Je zegt het goed. Het is Olympia Haarlem. Als je zegt Olympia, dan zeggen de mensen vaak, oh ja, de schouder. Nee, het is Olympia Haarlem. Ja. En dan spreek je natuurlijk voor een hele, toch wel belangrijke bekerwedstrijd. Die bekerwedstrijden moet je niet onderschatten, zeg ik altijd maar. Nee. Want als je ver komt in die bekercompetitie, dan kan je altijd meedoen aan die grote beker. Maar goed, zo ver zijn we niet. We zitten in een pool van 4. En we betekent dus de leden. En daar is Olympia daar één van. En Vels de tweede. En we hebben PVVC. Die speelt ergens de fleuten. Is de vierde. Nou, dat betekent dus dat je vandaag om 2:30 gaat beginnen.
0: Speel je dan 3 wedstrijden, Willem?
1: Ja, speel je inderdaad.
0: Dus je speelt niet uit en thuis tegen dezelfde club?
1: Nee, een hele goede vraag. Je speelt gewoon 3 wedstrijden. En de bovenste 2, die gaan dus over naar de volgende ronde. En dan moet je proberen zo ver mogelijk te komen. Ja. En ja, als je kijkt naar de opstelling van Terlede. Ja, van Olympia moet ik het nog krijgen. Maar dat komt wel, heeft die meneer me toegezegd. En die moet ook een pasje lopen. Want die moet helemaal naar veld 3, zoals het heet. Ja. Maar geen probleem.
0: Nou, hoe ziet die opstelling eruit? Nog verrassingen?
1: Ja,
0: nieuwe spelers?
1: Heel veel verrassingen. Want ik heb die jongens al gesproken. En dat is minder leuk. En Maarten Kruis, die is voorlopig geblesseerd. Dat is 1. Chris van der Zaag is ook geblesseerd. En dat betekent dat het heel vervelend is. Want er zijn toch wel 2 steunpilaren. En dan hebben we een paar nieuwe jongens. Dat is bijvoorbeeld een Stan van der Belt. Die zijn kans krijgt. Komt uit de jeugd min of meer. Ja, Sam Fleming, die kennen we wel. En we hebben natuurlijk ook een nieuwe jongen. Dat is Khalid El-Hibudinaan. Dat is een jongen die ook van andere club is gekomen. Ik zie, ja, tot mijn verbazing misschien, een Lars Gelings. Zie ik nog niet in de opstelling staan. Wel bij de reserve.
0: Waarom verbaas je dat?
1: Nou, omdat ik hem in de oefenwedstrijden heel goed heb zien spelen.
0: Okay.
1: En dat is niet geen garantie, want je moet de ander ook kansen.
0: Maar tweede helft komt hij er vast in, joh.
1: Ja, of hij is misschien licht geblesseerd. Ja. Dat is mijn kennis ook niet zo ver. Maar ik denk aan, ja, hij heeft gewoon op mij een goede indruk gemaakt. Maar ja, ik heb geen verstand van voetbal.
0: Hij wil
1: dus ik, ja.
0: Even een zout in de wonden wrijven. Terlede gedegradeerd. Naar de eerste klasse. Heeft dat nog wat organisatorisch betekend?

0: Nee, dat is organisatorisch. Ja, denk het wel. Want wat heb je bijvoorbeeld te maken? Je hebt bijvoorbeeld te maken met grensrechters die niet neutraal moeten zijn. Oh, ja, dat is clubgrensrechters. Is dat een nadeel? De tijd gaat leren. En ja, ik vind zelf dat je toch wel in een mooie competitie zit met een aantal spelers van, of een aantal ploegen beter gezegd, uit het Westland.
1: Noem maar eens een paar. Nou,
0: in ieder geval Velo is een goede ploeg. TSO is van Zoetermeer. En je hebt Verburg, je hebt, nou ja, RCL is dan Leiden Dorp.
1: Ja.
0: Dat zijn toch krakers. En dan ga je nog een beetje naar het Haagse, Rotterdamse. Je hebt Fuck. Nou ja, mijn oude
1: Mooi toch?
0: Ja, dat, ik denk het wel. Ik denk het wel.
1: Maar clubgrensrechters, of clubgrensrechters,
0: Je weet niet hoe het
1: werkt. Ze hebben er allemaal last van, tussen aanhalingstekens.
0: Goed gezegd. Ze hebben allemaal last van. En je moet gewoon zelf doen. En je moet er gewoon een beetje proberen maling aan te hebben. Maar het kan wel eens irritatie opbrengen. Dat is zeker.
1: Ja.
0: Ja, en dat zie ik vandaag ook. Ik heb de scheidsrechter al gesproken. Dat is meneer Rodi Jens. Ja, hij zegt tot verbazing heb ik vandaag ook geen KVB-grensrechters. Die zijn er normaal wel. Dus hier heb je vandaag al een clubgrensrechter van te leden. En je hebt een clubgrensrechter van de club Olympia. Nou ja, goed dat is alvast dit. Ja, en ik zeg ook, hij komt van heel ver.
1: Oh.
0: Ja, hij zegt, ik zit in zo'n groep waarbij ik dus een opleiding krijg voor hoger te komen.
1: Ja,
0: ja. Maar goed, een aardige jongen. En ik hoop ook dat hij aardig fluit.
1: Nou ja, daar gaat het om. Hè? Aardige jongens kennen we niet in de voetbal als je maar aardig fluit. Hé hey, Willem, we gaan je horen vanmiddag. Olympia Haarlem tegen Terlede. 2:30 beginnen.
0: Ja, 2:30 beginnen.
1: Op veld 3.
0: Nick. Ja, inderdaad. Ja, als je zegt,
1: dus als het gaat regenen zit je niet overdekt.
0: Nee.
1: Oeh, Willem, het gaat regenen.
0: Ik heb al gezocht.
1: Parapluusje erbij.
0: Een vluchtweg.
1: Vluchtweg naar de hel.
0: Ja.
1: Naar de hemel was het.
0: Nee, ja. Oké, Nick.
1: Goed, jongen, we gaan elkaar zien. Spreken natuurlijk.
0: Jij kan weten. Hoi.
1: Mooi man.

0: Ja, The King is Dead. Leve de King. Dit was King. Met Love and Pride. We hebben de Pride gehad. En Love and Pride hebben we nu van King. Ja, de koning van Noorwegen. Zijn zoon is meteen als opvolger benoemd. Hè. Maar daar gaan we niet over hebben. We gaan het over voetbal hebben. Want wat gaan we vanmiddag doen? Nou, we gaan luisteren naar Piet Rottevanger en onder andere naar Jan-Kees Vaas. En die gaan ons vertellen over allerlei wedstrijden in de derde divisie B. En het hele programma, dat ga ik je nu geven. Daar komt-ie. Achillesveen tegen Blauw-Geel 38. Dat is vanmiddag de eerste wedstrijd die op het programma staat. 2:30 beginnen, dan VV Noordwijk tegen RBC. Daar gaat Pieter Rottevanger zo meteen iets over vertellen. Heel veel over vertellen hoop ik. Lisse tegen Excelsior Maassluis. De degradant uit de tweede divisie die altijd zegt... we willen meteen weer terug naar de tweede divisie. Maar dat zegt Lisse ook al jaren en dat lukt ze maar net niet. Let op het woord net. En Portugal tegen Zwaluwe begint ook om 2:30. En dat zit in de buurt van Rotterdam allebei. Dan om... hier staat 2:00, maar dat zou best eens 3:00 kunnen zijn. Zondag 2:00 staat hier. Oh, op zondag. Zondag 2:00. UdI19 tegen TOGB en Dongen tegen Gemert. En om 2:30, morgen dus, Goes tegen Rijnvogels. Ben je van plan om naar Goes te gaan? Nou, dan zie je de Rijnvogels ook. Groene Ster tegen VWSB en UNA tegen EVV Echt. Dus het programma is opgedeeld in 4 wedstrijden op zaterdag en 5 wedstrijden op zondag. Ja, dat krijgen we met de oude zondagclubs nog. Die mogen hun voorkeur indienen bij de KNVB. En die zeggen nou, we willen ook graag een keertje op zondag spelen. Nou, en dan gaan ze dat doen. En dan moeten die zaterdagclubs zich maar aanpassen. Of Noordwijk dat ooit zal doen, dat vraag ik mij af. Ik denk niet. Dus de zondagclubs die tegen Noordwijk op zondag willen spelen, die krijgen 0 op het rekest. Krijgt Noordwijk dan 3 punten in mindering? Ja, het zou zomaar kunnen. Nee hoor, gekheid. Goed, mensen, dit is het programma. Ik kijk even naar Dennis of er een verslaggever aan de lijn. Deer Pieter is aan die rijen. Pieter, jongen.
1: Ja, goedemiddag Nick en luisteraars. We zijn bij Noordwijk BC. En om maar gelijk met de deuren uit te vallen, Nick. Ja, Noordwijk zal inderdaad nooit op zondag voetballen. Want dat staat zo vastgelegd in de statuten. Ja. Als zij tegen een zondagclub spelen, dan spelen zij om 6:00 s'avonds. Daardoor heeft Noordwijk dit seizoen wel een aantal uitwedstrijden. Dan met name om 6:00 natuurlijk. Ja. Onder andere tegen een paar clubs die jij zojuist noemde. Maar vanmiddag dus tegen RBC, de club uit Roosendaal. Die natuurlijk, iedereen kent het verhaal, dus zo'n beetje een aantal jaar geleden.
0: Pierre van Hooijdonk.
1: Onder andere, ja. En moet ik even goed nadenken, Robert Paaskant. Ja. Was daar natuurlijk een bekende trainer. Ja. En nog wel een aantal bekende mensen. Toen zij nog profvoetbal speelden. Maar in 2011 werden zij failliet verklaard. Gingen wel verder, maar dan als een amateurclub. En begonnen in de club. En begonnen in de vijfde klasse. En inmiddels hebben zij zich dus opgewerkt naar de derde divisie B. En staan daar in dit seizoen op de 7e plek. Ja, ze hebben pas 2 wedstrijden gespeeld. En uit die 2 wedstrijden hebben ze 3 punten. Vorige week verloren ze thuis van de FC Lisbon met 0-1. En vanmiddag dus tegen Noordwijk. En Noordwijk, ja Nick, dat weet jij, Noordwijk is de koploper.
0: Ja.
1: Hij heeft 2 wedstrijden gespeeld, 6 punten. Won de eerste wedstrijd tegen Blauw-Geel 38 thuis met 2-0. 2 keer Ilias Latif die scoorde. Ja. En daardoor won Noordwijk dus met 2-0. En vorige week uit in Veen tegen Achillesveen werd het 0-4. Toen was het ook met 2 keer Ilias Latif en 2 keer Nissi Lombai. Mm-hmm. En daardoor heeft Noordwijk 6 doelpunten voor en 0 tegen.
0: Gaan ze vanmiddag ook spelen, Pieter? Gaan die vanmiddag ook spelen?
1: Die gaan vanmiddag zeker spelen. Ja, staan allebei in de basis. Wie niet in de basis staat is Frimpong.

0: Oh. Die is geblesseerd.
1: Ai.
0: Dus die ja, zit even aan de kant.
1: En wie staat daar voor hem in de plaats?
0: Ik denk dat het is Noah Vergene.
1: Noah Vergene, ja.
0: Noah Vergene, dat zal degene zijn die erin zit.
1: Dat is wel een leuke woordspeling, Pieter. Hè? Noah Vergene is degene die... Ja.
0: Ja. Wie trouwens op de bank zit, dat is de nieuwe man die natuurlijk vorige week van Katwijk overgekomen is. Dat is Valentijn Zandbergen, die zit op de bank. En ook Oelert zit op de bank. Axel Wendt, Tom van Duin, Sander Bosma, Reinders. En Bas Gol is de reservekeeper.
1: Goeie bank.
0: Ja, goede bank. Ja. Maar dat is wat je nodig hebt, hè, om lang mee te gaan in de strijd om het kampioenschap. Dat is misschien wat vroeg gezegd.
1: Ja.
0: Maar goed, je bent wel de koploper, dus mensen willen van jou winnen.
1: Ja.
0: En nog even een leuk feitje, dat kan wel even snel. Ja, Noordwijk en RBC, die hebben natuurlijk een verleden.
1: Oh.
0: Want in 1973 kwamen ze elkaar natuurlijk tegen voor het algehele kampioenschap toen beide clubs natuurlijk amateurvoetbal speelden.
1: Ja.
0: En toen speelden ze in de finale tegen elkaar en dat werden uiteindelijk 3 wedstrijden.
1: Oh.
0: De eerste wedstrijd werd toen in Noordwijk gespeeld. Dat won Noordwijk met 3-2, maar uit in de Roosendaal werd het toen 3-1. En toen was er nog 1 wedstrijd die ze moesten spelen. En dat werd gelukkig voor Noordwijk op Noordwijk grondgebied gedaan. En Noordwijk won die wedstrijd toen met 2-1. En daardoor wonnen zij het algehele kampioenschap van 1973.
1: Ja, toen mocht ik van mijn ouders nog niet naar de Daanwetering.
0: Nee, mocht je toen
1: nog niet? Nee, katholiek, hè? Dat mocht niet.
0: Als ik als
1: SJC'er naar Noordwijk ging kijken, dan kreeg ik een sodemieter van mijn ouders. En toen was de ingang nog in de Van Panhuisstraat overigens.
0: Oké.
1: Maar ging wel.
0: Maar goed, vanmiddag dus Noordwijk RBC. Het staat overigens onder leiding van Erik ter Braken. Dus dat is een goede scheidsrechter.
1: Ja.
0: En ja, we gaan zien of Noordwijk de 0 weet te houden en ook de 3 punten. Allemaal dat dus allemaal vanaf 2:30. Noordwijk RBC.
1: We gaan je horen straks, Pieter. Hopelijk met goede berichten.

0: Dolly Parton, ja, van de week overleden. En we hebben natuurlijk al die satirische dingetjes wel langs zien komen. Een graf met twee van die molshopen erop. Ja, god, je kan erop wachten natuurlijk. Maar goed, oké. Okay. 80 jaar geworden en 60 jaar getrouwd. Wie kan dat nog zeggen tegenwoordig? Dat kan Dolly Parton niet meer zeggen. Maar ze heeft het wel gedaan. Met haar eerste liefde, eerste man. En dat heeft ze 60 jaar volgehouden. En hij ook. Ze was heel bescheiden, begreep ik, en goedgevig. Nou, dat is toch zijn mooie eigenschappen voor iemand, zeker in de artiestenwereld. Goed, het is een paar minuten voor 2:30. Ik kijk Dennis aan. We hebben Herman Meivogel, de Herman. Herman Jonge, SJC tegen de bloemenmannetjes van Aalsmeer.
1: Ja, dat kan je wel stellen natuurlijk. Ja. Jammer van Rijnsburg natuurlijk.
0: Wordt het ook een feest vanmiddag?
1: Ik heb geen idee. Ik heb een disjockey achter me staan. Oh. Hans van der Meer die draait de muziek.
0: Ja, Hans, die kan er wat van.
1: Dat is al feest zat, moet ik zeggen.
0: Ja. Kan hij zijn energie niet beter sparen voor komende week? Met de kermis?
1: Nou, ik denk dat hij daar ook genoeg van heeft. Ja, als het allemaal dit soort is, dan kunnen die 80-jarigen er tegenaan. Ja.
0: Hey, SJC heeft ook ingekocht. Aalsmeer ook? Geen bloemen?
1: Nee.
0: Maar wel spelers.
1: Hij moet gevoetbald worden.
0: Vertel er eens iets over, Herman, over SJC inkopen en zo met spelers.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, ze hebben aardig wat nieuwe spelers.
1: Er zijn wat nieuwe spelers en die staan ook opgesteld. Als ik kijk naar Grapenau in doel, die staat erin. Lars Krom staat erin, die is ook nieuw.
0: Ja.
1: Munir Munzi komt van VVSB af, ook hartstikke nieuw en dat is een belofte.
0: Oké. Okay.
1: Agaiman, Thibaut, die is er het laatst gekomen onder nummer 12. Is ook een echt een degelijke kracht achterin. En Azuar op nummer 16.
0: Dat zijn er al vijf.
1: En ik heb nog een nummer 6 en die telt voor 3. Dat is Reda Kassou.
0: En die staat er ook in?
1: Ja.
0: Dat zijn er 6.
1: Ja, dus het is een redelijk nieuw opstelling. Als die niet is
0: ja, en ik hoor geen enkele Noordwijkse naam.
1: Jawel, Rolf van Oosten.
0: Jawel, nee, maar die noemde je net niet. Ja.
1: Ik heb de nieuwe genoemd.
0: Ja, oké. Maar er zit geen enkele Noordwijkse naam bij die nieuwe, bedoel ik?
1: Jawel. Steen Zettel staat erin. Ja. Rolf van Oosten staat erin. Chris Hogevorst staat erin.
0: Ja.
1: Elke Bang, Martijn Wink, Tom Hogevorst. Dus wat dat betreft zijn er 5 in het Noordwijkse verleden.
0: Oké.
1: Maar goed, wat dat betreft doen we misschien een beetje Noordwijk aan. Want er zit ook weinig Noordwijkse namen in.
0: We gaan een rivaliteit gaan we opwerpen, ja. Ja, dat mag hoor.
1: We gaan vandaag los tegen Aalsmeer. Vorig jaar een geduchte tegenstander.
0: Ja.
1: Thuis wisten we met 2-3 te winnen. Hier, althans uit bedoel ik. En thuis gingen we met 1-5 de tuil in. Dus ja, kleine vergelijking. Maar dat gaat nu even niet om. Want beide ploegen zijn natuurlijk behoorlijk veranderd.
0: Hey, en Aalsmeer heeft ook wel wat wijzigingen ondergaan, dacht ik.
1: Ja, maar die heb ik hier niet op mijn rijtje gekregen. Wat ik wel heb is hun oefenprogramma. Van de 5 wedstrijden die ik heb kunnen achterhalen, hebben ze de 4 gewonnen. Waarvan de laatste tegen Unicum erg moeilijk was. Ze hebben 7 oefenwedstrijden achter de rug, waarvan ze de 5 wonnen. En vorige week tegen RKAVV, ja toen liet de oud-trainer van SJC, maar Marcel Eisendorm zien hoe SJC kon verliezen. Dus ik hoop dat ze daar een les uit geleerd hebben.
0: Ja. En dat Aalsmeer daar niks van heeft meegekregen.
1: Nee, dat heb ik niet zo meegedreven, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dus, er komt hier iemand een foto maken terwijl ik op werk ben.
0: Misschien moet je even in een rustige plekje gaan staan, Herman, want je verstaat mij ook niet. Helemaal.
1: Nee, dat komt omdat mijn koptelefoon niet werkt. Maar goed,
0: okay.
1: Daar komen we wel overheen. We gaan zo in de wedstrijd beginnen. En ik hoop een aantal keer in de uitzending te kunnen komen om leuke dingen te doen.
0: Dat hoop ik ook.
1: Zeg je?
0: Dat hoop ik ook.
1: Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, jij ook.
0: Oké, hoi.
1: Hoi. Een plaatje. Ah, weet ik ook.

0: Ik ben blij dat Rick Astley mijn buurman niet is. Weet je waarom? Ik vind het helemaal niks. Maar goed. Never gonna say goodbye. Ik zeg wel even goodbye tegen die Rick. Rick, niet naast me komen wonen. Niet doen. Jan Kees Vaas in bij Lisse tegen Jan Kees. Nou, zeg het maar.
1: De Tricolores.
0: Ja, Excelsior Maasluis. En die willen meteen promoveren. Kan je daar wat op van zien al?
1: Nee, maar I never gonna give you up, Nick. Even tussendoor. Maar goed.
0: Oh ja.
1: Nee, Maasluis is uiteraard van plan om meteen weer terug te keren naar de tweede divisie. Het zijn de laatste amateurkampioen uit de geschiedenis. Hè? Echt amateurkampioen. Toen je nog een zaterdag tegen een zondag amateurkampioen had in 2016. Nee. En ze zijn kampioen met de zaterdagamateurs. En ze wonnen uiteindelijk van Lienden. En de amateurkampioen van Nederland. Maar goed, 10 jaar tweede divisie. Ze hebben het niet volgehouden. Want zij ook moesten 40 wedstrijden vorig jaar. En dat ging uiteindelijk mis tegen IJsselmeervogels. Ja, deze aanvankelijk zonder Jero Hak in de basis. Hij was deze week ziek. Zijn positie werd overgenomen door Jarno Slootweg. Maar dan in de warming-up raakte Mohamed Louis geblesseerd. Dus alsnog Jarl Hak in de basis. En dat betekent dat Lisse nu ook met Hak aanvalt. De bal komt bij Scholten. Hak is nog aan de bal in de tweede instantie. Gaat de sessie binnen. Geeft hem voor. En dan moet dan op zetstoot gaan scoren. Doet dat niet. Is een korte bal. Voorlopig hier 5 minuten gespeeld. 0-0.
0: Pieter Rottevanger bij Noordwijk tegen RBC.
2: De TOS is net geweest. De pupil die gaat zo meteen aftrappen. Het duurt even, want wat ik kan vertellen is dat Noordwijk heeft 2 jubilarissen. Sander Bosma die op de bank zit. Als hij vandaag gaat spelen, dan speelt hij zijn 250ste wedstrijd voor Noordwijk. En Kik Groot, die in de basis staat, gaat aan wedstrijd nummer 100 beginnen voor Noordwijk. Daardoor worden die 2 spelers eventjes in het zonnetje gezet. En ondertussen scoort de pupil het doelpuntje. Maar we moeten hier dus nog beginnen. Dus we hebben nog de 0-0 stand op het bord.
0: Dat
2: tussen Noordwijk en RBC.
0: Dat snap ik. Herman Meijvogel, bij SJC al begonnen?
3: Waar SJC in de aanval is en daar met Reda Kastu behoorlijk wat kracht heeft. En achter mij in de schade supporters van Aalsmeer. Die het niet altijd met de scheidsrechter eens zijn. Zeker nu niet er een vrije schop komt. En die vrije schop die komt eigenlijk zelfs nog voor Aalsmeer. Keeper neemt hem. We zitten hier in de 5e minuut. En het zijn 2 ploegen die het zoeken allebei in de uitvallen. Daarin beschikken over razendsnelle aanvallers. Want ik zie de verdediging van beide ploegen nog wel eens tekort schieten op die aanvallers. En want de echte jongen razendsnel. En ze doen op dit moment nog niet voor elkaar onder. 5 minuten op het scorebord. 0-0.
0: Gaan we naar Willem Molenveld, de bekerwedstrijd Olympia Haarlem ter Leden.
4: Ja. En ze zijn inderdaad 2 minuten bezig. En de eerste, noem het maar, Schermusseling is er geweest. En wat heet Schermusseling? Een snoeihard schot op de lat. En daar kwam ter Leden heel goed weg. Dus je voelt het al, dat was dus een aanval van Olympia en Olympia het Haarlem. En het was meedoen, zei jij. Je schoot snoeihard op die lat. Maar ze staan er nog steeds in de 2e minuut. We zijn iets later begonnen. Tennis weet alles van. Nog steeds 0-0.
0: We gaan naar Pieter Ottevanger.
2: Ja, inmiddels is de wedstrijd zo'n 45 secondjes oud. RBC heeft afgetrapt. RBC speelt in het licht donkerblauwig shirt, witte broek en oranje sokken. Want normaal, als het thuis nu spelen zij in het oranje. Noordwijk speelt in de witte shirt, rode broek en rode sokken. Dus dat zijn de teams waar ik naar ga kijken. En inmiddels speelt de bal zich af op het middenveld. En heeft RBC controle in de eigen defensie. En is het hier dus na een minuutje nog steeds 0-0.

0: Sven Versteeg en Senna, het hangt in de lucht. Wat hangt er in de lucht bij Jan Kees Vaas?
1: Donkere wolken pakken zich samen. Het zijn letterlijk donkere wolken die pakken zich samen boven te spekken. Want het gaat straks weer regenen en onweren. Maar goed, we snakken natuurlijk wel een beetje regenwater, zeg maar. Ja. Maar Sluis is in het aanvallen. Doet dat met nummer 19 in dit geval. Dat is Nentini Saciano. Maar Sluis wil gewoon aanvallend voetbal spelen. Heeft de eerste twee wedstrijden ook goed gespeeld. Alleen te weinig goals gemaakt, waardoor ze 4 punten hebben. Maar goed, om terug te keren in de tweede divisie. Dat valt niet mee, want je zag het vorig seizoen. Scheveningen degradeerde door naar de vierde divisie. En Noordwijk had het lange tijd moeilijk. Dus de ploegen die degraderen uit de tweede divisie heb ik vaak lastig. En de afdeling lager. Lisse heeft 2 mogelijkheden gekend. Jaap Zetsloot stuitte op Max van Herk. En er was ook een doelpoging van Remy van Ekeles. Lisse dat nu weer aanvalt met Scholten. Moet hem dan meegeven op Hak. Dat lukt niet. Maar Sluis verdedigt uit. Voorlopig hier 0-0.
0: Het nummer heet trouwens Vuurwerk van Sven Versluis en Senna. Pieter Ottevanger op de duinmetering. Noordwijk RBC.
2: Ja, waar Noordwijk de eerste corner van de wedstrijd krijgt, die nemen we even mee. De komt, die wordt ingedraaid, maar die gaat over. Dus dat wordt een doeltrap voor RBC. En de doelman bij RBC is Nick Frits. RBC had zojuist een kansje. Sven van der Maten die speelde de bal heel slecht uit. En daardoor kon RBC overnemen. En konden ze de eerste schot op doel lossen. Maar dat was een makkelijke prooi voor de doelman van Noordwijk. Sven van der Maten. Dus beide teams hebben toch een eerste mogelijkheidje gehad. En het wordt voor Noordwijk een echte testcase. Want RBC wil natuurlijk ook wel mee gaan doen om een divisie te hoger te gaan spelen. Dus ja, we gaan zien hoe Noordwijk vandaag het gaat doen, deze wedstrijd. Maar in de beginfase zie je duidelijk dat de teams nog even aan het aftasten zijn. Dus die na een minuut of 5... 0-0 tussen Noordwijk en de RBC.
0: Herman Meijvogel bij SJC, Aalsmeer.
3: Hey, maar Aalsmeer, de 20e aanval zoekt en flink aan het lopen is, flink aan het lopen, dat kost conditie natuurlijk. Nu een enorme paas op de rechterkant en daar geeft de grensrechter ongelooflijk, maar die geeft daar een buitenspelbal voor. Ja, die zagen we allemaal, al zijn er niet buitenspel. Maar goed,
0: en geen club grensrechter toch, Herman?
3: Nee. Echt gaan gedaan.
0: Ja, okay.
3: Nu een voorzet op een speler van Aalsmeer. En die staat er bijna over wel buitenspel. Daar wordt niet volgevlacht. Zo kan dat dus gaan. Op de bal. Nu even het middenveld. Komt die bal bij Lars Klomp. Lars Klomp op de nummer 16 van AFC. Dus Akaiman. En Akaiman. Nee, sorry. Niet Akaiman. Dus die legt hem op Reza. Reza die kan net niet bij de bal ongedaan zijn. Reza overigens, die 3 minuten geleden vrij kwam voor de keeper. En dacht ik zal hem in gaan keepen, in gaan knikken. En daar was de keeper dan net eventjes van Aalsmeer even vlugger dan Reda Kaciu. En bleef het dus 0-0. 12 minuten, bijna 13 minuten op het scorebord.
0: Hokido bij de bekerwedstrijd, Willem.
4: Ja, dankjewel. Inderdaad, echt twee opmerkingen. Inderdaad heel scherp met jou, geen clubgrensrechter. En het tweede, laat alsjeblieft die donkere wolken maar lekker in Lisse blijven. Met storm en regen en wat dan ook. Want dan moet ik echt de vlucht wegzoeken. Maar goed, belangrijk moment. En een belangrijk moment is een hoge voorzet. En die wordt goed weggewerkt. En wat me opvalt van zo'n ploeg als Olympia. Hele goede ploeg lijkt me dat. Snelle jongens, goede voetballers erbij. Dus dat is een ploeg die zeker in die tweede klas hoog oog gaat gooien. En nou even terug te komen op de spelers van de leden. Natuurlijk wil niemand tekort doen. Maar als je denkt, dan lukt de kruis ook geblesseerd.
0: Willem, we gaan je even onderbreken, want Herman heeft een doelpunt.
3: Ja, het was de nummer 7 van SJC. Mounir die een bal keurig doorschoof. En wie stond daar hartstikke vrij op de 16 meterlijn?
0: Nou.
3: Reda Kaciu. En het was zo simpel zoals hij erin gleed. Het staat hier 1-0.
0: Goed zo. Willem, maak je verhaal af.
4: Dankjewel, inderdaad. Luc de Kruijs ook geblesseerd. Melvestein is geblesseerd. En Thomas de Lauwe ook geblesseerd. Nou, daar hebben we al die geblesseerde spelers bijna genoemd. Je voelt wel, dan moet je wat improviseren. Maar een goede ploeg Olympia. 1-1, 12 minuten, 0-0.
0: Oké, we gaan eerst even naar Herman. Beschrijf het doelpunt nog even, Herman.
3: Die mag ik nog even beschrijven.
0: Ja,
3: dat is net afgetrapt. Ja, was een fantastische voorzet. Achteruit de verdediging. Die kwam op het middenveld bij de nummer 7 terecht. Mounir iets. Goof hem door naar de 16 meterlijn waar Reda Kaciu ontzettend vrij stond te staan. Ja, dat was een ABC'tje voor hem natuurlijk.
0: Ja,
3: hij gleed hem zo in.
0: Je kan hem met 1-0 voor staan, vind je niet?
3: Ja.
0: Zo is het.
3: Erg lekker.
0: Goed zo, we gaan er even een rondje maken. Beginnen bij Jan Kees. En Lisse.
1: Ja, Paas Wetsloot ging 2 keer omhoog. Paas Wetsloot is natuurlijk de vader van Jaap. En van
0: ja, dat lukt nog wel met hem.
1: Ja, ging prima. Maar één keer was het, waren het de vingertoppen van Max van Herk die wist redding te brengen. En de tweede keer kopte Jaap Sessoot die bal naast. Ja, Lisse krijgt elke wedstrijd heel veel kansen. Maar het rendement is niet hoog genoeg. En daardoor wie je wedstrijden niet zo makkelijk zoals vorige week had moeten gebeuren bij RBC. Maar goed, voetballend zit het goed in elkaar. Lisse dat hij ook weer in de 15 minuten aanvalt met aan de bal Omar Elbaat. Dat betekent dat Lisse dus op de helft is gekomen van Excelsior Maassluis. Inderdaad, die bijna de drie colores die ook Willem II heeft vanwege die drie kleuren. Ja. Maar Maassluis moet nu verdedigen. Eén keer komt die bal voor daar, wordt ingekopt, wordt weggewerkt en dan is het voorlopig hier nog steeds 0-0.
0: Pieter Rottevanger op de duinwetering bij Noordwijk.
5: Hier ook nog steeds 0-0. Maar we zien dat Noordwijk toch wat meer achteruit moet en dat RBC wat meer controle over de wedstrijd krijgt. Het resulteert nog niet in kansen. Lange trap nu van de doelman van de RBC. Die komt goed aan bij zijn teamgenoot. Maar die speelt de bal aan een Noordwijk-speler. En die speelt er weer naar Sven van der Maten. En zo probeert Noordwijk weer op te bouwen aan een aanval. Deze nemen we even mee. Kijken of dat wat wordt. Lombaien hier aan de bal. Speelt we richting middenveld. En Noordwijk probeert nu wat controle te krijgen. Serge Tramour wordt aan het werk gezet. Neemt de bal over. En Jordi Stroker gaat nu proberen. Een van de mannen aan het werken zetten. Joey Antonioli speelt hem in. Nu een steekbal, maar die gaat achter. Dus hier is het 0-0 tussen Noordwijk en de RBC.
0: Dan gaan we naar Herman, die met 1-0 voor staat. Herman, nou, geweldig toch?
3: Het is hartstikke geweldig, kan ik je vertellen. En als je zei, proef meer. Zet pressie, zet druk.
0: Beetje bescheiden wel blijven toch?
3: Reda Karsoudi net een bal aangaf op Afouzar. En Afouzar die knalt hem op de lat.
0: Jeetje.
3: Dan komt er een corner. En die corner die wordt dan met pijn en moeite door Aalsmeer weggewerkt. Kortom, het is vrouwen en kinderen eerst bij Aalsmeer. En CC heeft de smaak te pakken. 1-0, 16 minuten gespeeld.
0: Goed zo. Willem Molenveld bij Olympia Haarlem tegen Terlede.
6: Ja, klopt helemaal. We weten het voor de beker. Zeker niet onbelangrijk, absoluut niet. En die stonden nog steeds 0-0. En ja, we hebben ruim een kwartier gespeeld. En ik heb het al gezegd, het is een hele goede ploeg voor Olympia. Ze zijn, ja, ik begreep van de mensen, helaas via beslissingen gedegradeerd. Ja, dat is hard te zeggen, maar dan kunnen ze de leden een handje geven. Want ja, die zijn ook helaas gedegradeerd. Maar ik zie gewoon een leuke, pittige partij, waar de stand gewoon in een kwartiertje nog steeds 0-0 is.

0: We gaan naar Herman Mijnvogel. Penalty?
1: Ja, ik kon even niet zien wat er gebeurde, want er stond een camera voor mijn neus. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. En, camera van Bo overigens. Dus oei, je gaat het vanavond allemaal zien. Maar er is een overtreding geweest in het 16 meter gebied. En de scheidsrechter die legt de bal op de stip van Aalsmeer. En het is de nummer 6 van SIC. Die mag die penalty gaan nemen. En de nummer 6 is natuurlijk Hamza Rahoui. Hamza Rahoui die bewezen heeft dat hij over een behoorlijk sterk schot beschikt. Neemt nu zijn aanloop. En de keeper die staat te springen, die staat te dansen. Die denkt van ja, welke hoek, daar komt hij dan. En die gaat er keurig in. Het is hier 2-0 voor SIC.

0: Direct My Friend, Marcel van Veenendaal in de hoofdrol. En dan doe ik de andere natuurlijk iets te kort. Maar dat moet dan maar eventjes voor een keer. My friend de Wind. Nee, My Friend Herman, die heeft 2-0.
1: Ja, ik heb hier 2-0.
0: Jeetje, jongen. Wat wel een feest, man.
1: Om hier een verslag van te mogen doen. Hè? Ai, ai, ai, ai.
2: Ja, ja.
1: De nummer 6.
0: Heb jij weer, Herman, hè?
1: Ja. Jij krijgt de penalty maken, Rauwi, die krijgt een enorme schot tegen zijn enkel van een speler van Aalsmeer. En die gaat er naar de vlakte, die wordt staan even moeilijk op, scheidsrechter erbij. Nou, hij gaat toch wel door, maar dat ziet er niet best uit. En ik hoor het publiek van Aalsmeer al de sirene nadoen van de ziekenwagen. Dat kan gebeuren. Staan hier 21, bijna 22 minuten op het scorebord. Het is ontzettend leuk om deze wedstrijd te verslaan, want SJC is duidelijk, maar dan ook overduidelijk de betere.
0: Kampioenen?
1: Wie weet, na 22 minuten is dat wel heel erg.
0: Ja, joh. Oké, dank je, Herman. We gaan Jan Kees, 0-0 nog.
3: Nou, ik kom aan één hand tekort om het aantal mogelijkheden te tellen van FC Lisse. Net ook weer via de rechterkant voorzet. Dan loopt Remy van Ekeris wel tegen die bal aan, maar hij moet hem ook in het doel schieten. Dat is het probleem. Misschien al heel lang van Lisse. Veel kans creëren, maar weinig kansen benutten. En daar gaat het nog steeds in het
0: doel. Wie was de laatste echte spits van Lisse?
3: Nou, misschien wel Mark Ens.
0: Ja, dat is een tijd geleden, hè?
3: Ja, Mark Ens heeft natuurlijk bij VSB gespeeld en ook inderdaad bij FC Lisse. Ja, echte spits, ja, oké. Het is altijd lastig. Janne Sloten krijgt de kans. Hij komt van Jong ADO over. Hij heeft in de voorbereiding ook diverse keren weten te scoren. Maar niet alleen de spits moet scoren, maar ook de mensen eromheen. Maar goed, Lisse voetbalt goed. En dan moet het vanzelf al weer resulteren in een resultaat. Ook maar Sluis krijgt kans. Net een schot uit de tweede lijn van Wo Tahiri, die vorig seizoen nog bij Katwijk speelde. Dus ook Sluis ziet haar de mogelijkheden. Maar voorlopig zitten we 23 minuten gespeeld. En de eerste regendruppels vallen al. Dus het is nog 0-0.
0: Piet Rottevanger bij Noordwijk.
4: Nou ja, Kees, ik kan bij jou aansluiten. Het is hier hetzelfde geval. De regendruppels beginnen hier ook te vallen. Maar ik zit droog, hoor, luisteraar. Dus maak je om mij geen zorgen. Deze wedstrijd kunnen we gewoon lekker droog voor u verslaan. Ondanks dat de spelers het een beetje nat gaan krijgen. Maar RBC is wel de betere. Alhoewel Noordwijk misschien nu een goede mogelijkheid kan krijgen. Maar... Latif kon de 1-2 niet afmaken. Nu probeert Lombay hem in actie. Nisi Lombay er langs te komen. Dat lukt hem niet. Maar Noordwijk heeft wel een inworp. Misschien dat Noordwijk nu de echte eerste kans kan krijgen. Want RBC had minuut of 5 geleden wel een mogelijkheid. Want de nummer 2 die rukte op. De rechtsback van RBC. En die kwam met een lage voorzet. En die kon de Noordwijk defensie ten nauwe nood wegwerken, want anders had de speler die vrij stond van de RBC echt kunnen afronden. Gelukkig voor Noordwijk gebeurde dat niet. Maar verder is het RBC wat ze het wel probeert. Nu snel uit de counter komen ze. Kijken of hier nog wat gebeurt. Dat duurt te langzaam. Dus hierna en 15 minuutjes is de stand nog steeds 0-0.
0: Achillesveen leidt tegen Blauw-Geel 38 met 1-0. En dat doet Portugal tegen Zwaluwen ook. En wij zijn teletext lekker voor. We gaan naar Herman met 2-0. Die gaat de Polonaise lopen, toch, Herman?
1: Ja, ik ga straks echt feestvieren. Dat zit er dik in natuurlijk. Ja, hebben ze natuurlijk, SJC kennen, natuurlijk iets verzonnen. Er komt een kick-off party. Want ja, de eerste wedstrijd, de laatste wedstrijd vier je, maar de eerste wedstrijd vier je toch ook. En het is dezelfde disjockey die voor de wedstrijd al achter me stond te tetteren. Die straks dus een feestje van gaat maken. SJC nog altijd in de aanval. Echt, SJC is gewoon de absolute...
0: On fire, zeggen we dan, hè?
1: Ja, dat kan je rustig zeggen. Ja, die staan echt in de fik. Wel nu voorgezet en ja, Thibaut die gaat over. Ja, het is gewoon een genot om te zien hoe aanvallend SJC op dit moment bezig is.
0: Goed zo, jongen.
1: Nog niet op het scorebord. Het is net wat je zei, 2-0.
0: Hartstikke goed. Dan gaan we nog even naar Willem Molenveld voor het nieuws en de reclame. Ja. Willem, jij...
5: Ja, leuke vrienden heb je daarna.
0: Ja.
5: En je zegt regendruppels. En binnen zit dat veld 3. Je moet de vlucht wegzoeken. Nee hoor, hier is het gewoon droog. En het gewoon nog 0-0. Dat betekent ook de wedstrijd is nog gewoon 0-0. Dus dat betekent ook droog. Maar het is een wonder. Dan komt de eerste kans. Ai, ai, ai. En het is eigenlijk de keeper die staat te redden. Timo Helmster. 0-0. En de regendruppels zijn gelukkig al niet gevallen. Want okay. Hij heeft een klein probleempje. Want die zit niet droog. In ieder geval 0-0. En een kleine 25 minuten gespeeld.
0: Maar wij zitten lekker droog, luisteraars. Blijf luisteren naar Bollestreek Sport. Tot na drieën.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja, beste sportliefhebbers, muziekliefhebbers en keunliefhebbers. Want we kunnen nog steeds stemmen op het woord van het jaar in de Bollenstreek. Ga naar Radio West, TV West en stem op het woord keun. Dat vind ik ook keun. Wat hebben we voor wedstrijden? Nou, daar gaan we. Noordwijk RBC met Piet Rottevanger. Lisse tegen Excelsior Maassluis met Jan-Kees Paas. SJC Alsmeer met Herman Meivogel. En Olympia Haarlem tegen Terleden met Willem Molenveld. Die wedstrijden hebben we live. En natuurlijk hebben we alle tussenstanden van onze regioclubs. En wat dies meer zei. Dennis van Zuilen zit aan de overkant. En ik presenteer, en mijn naam, die, dat weten jullie wel, Nick Duindam. Doet er allemaal niet zo heel veel toe. We gaan een lekkere sportmiddag tegemoet. Het regent en het waait. Dus ga lekker bij de kachel zitten en luister naar Bollenstreek Sport. Daar gaan we weer.
1: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.
0: Oké, nou, we kunnen meteen naar Jan-Kees. Jan-Kees, wat is er gebeurd?
2: Voorzet rechterkant en ingekopt door Marcus Scholder. Lisselij met 1-0.
0: Dat is goed nieuws.
2: Zeker goed nieuws, ja.

0: Ja. Wat Armand van Helden, wat een Nederlandse naam is, maar helemaal niet uit Nederland komt. Amerika, zullen we maar zeggen. Wat hij met my bedoelt, ja, zeg het maar. Nou, insturen naar Bollestreeksport. My. En ja, grote schoenen, kleine neus, lange oren. Ik heb my. Ja, hij praat er verder niet over. Nou ja, vooruit dan maar. Dat doet Jan Kees wel. Bij Lisse tegen Excelsior Maassluis. 1-0.
1: Ja, wel verdiend uiteraard, gezien de mogelijkheden. Ik zei al, één hand heb ik tekort om de aantal mogelijkheden te tellen. En dit was prima aanval vanaf de rechterkant. Jero Hak was deze week niet helemaal fit, werd er gezegd. Dus daar dat hij op de bank zat aanvankelijk. Maar goed, Mohamed Doui kon dan niet door de warming-up heen. En dan kan Jero Hak gewoon opstellen. En dan komt Marcus Scholten, die dan op het middenveld had gestart, normaal gesproken, die gaat dan meer in de aanvallen komen. En ja, dan komt hij die bal uitstekend in. Marcus Scholten is inderdaad als aanvallende middenvelder goud waard voor de FC Nice. Lisse natuurlijk weer aanval met linksback Bradley Martens, moet hem dan voorgeven. Komt niet bij Slootweg. Janno Slootweg, die kwam van Jong ADO. Maar Slootweg, zijn roots liggen bij Valken 68. En laat nu Valken 68 vandaag debuteren in de vierde divisie, maar niet in de afdeling van de NCC.
0: Staan we er 1-0 achter.
1: Ja, Haagse afdeling, maar goed, heel bijzonder. Ja. Goed, Lisse voetbal dus, zoals het eigenlijk altijd voetbalt, op de aanval gericht. Mooi om naar te kijken. En nu ook effectief, want de goal werd gemaakt door Scholten. 1-0.
0: Pieter Ottervanger op de duinwetering, Noordwijk tegen RBC.
2: Ja, waar we zien dat Noordwijk wat mogelijkheden heeft, niet echt kansen. Alhoewel, ruim voor, tijdens het nieuws eigenlijk van 3 uur, was er dan 1 kans, als je het zo mag noemen, van Nissi Lombard. Die schoot goed in vanaf de zijkant. Maar Nick Frits, de keeper van de RBC, met een goede save. En voor de rest wat mogelijkheden. We zien wel dat de RBC eigenlijk, vind ik, ja, betere ploeg wel is. Noordwijk heeft het wat moeilijk. RBC probeert echt wel combinaties te zoeken. Je ziet duidelijk dat ze van een ander kaliber zijn dan bijvoorbeeld Blauw-Geel 38 of Achilles 2. Nu een corner van Noordwijk die we nog even meenemen, wordt ingebracht. Maar die wordt weggekopt en weggewerkt door RBC. Maar niet goed. Noordwijk kan het nog een keer proberen. Kijken of hier dan wat uitkomt. Nee, hier komt niks uit. Dus na ongeveer 33 minuten is de stand hier nog steeds 0-0 tussen Noordwijk en de RBC.
0: SJC Aalsmeer 2-0, Herman.
3: Nog altijd. En ik moet zeggen dat SJC een beetje de zuiverheid gaat missen. Want we gaan alles op basis verloren, laat ik zo zeggen. Dan komt de bal eens in de benen van de tegenstander. En daarnet Reda Koet, Kortsjoet, die nu ook aan de bal is geblesseerd geraakt. Die ging natuurlijk een beetje schrik door het geheel. Nu wordt er een speler van NCC in de 16. Chris Hoge wordt onderuit gedraaid. Maar daar vindt de scheidsrechter helemaal niets van. En dus gaat het spel gewoon door met een doelschop voor de keeper van FC Aalsmeer. En blijft de stand hier in de 39e minuut 2-0.
0: Olympia Haarlem tegen Terlene, Willem.
4: Ja, nog steeds die 0-0. Ja, ik heb een klein beetje mazzel. Want er zijn een hele lieftallige dame naast me.
0: En die gaat gewoon
4: een paraplu. Ja, die heeft gewoon een paraplu. En die zegt gewoon met die paraplu, die ga ik even boven je hoofd houden.
0: En die dame staat er ook nog naast? Willem, die dame staat er ook nog naast?
4: Je mag niet.
0: Wat een geluksvogel ben jij toch, man.
4: Ja, je noemt een geluksvogel.
0: Laat je vrouw het maar niet horen, hè?
4: Oh, ja.
0: Die luistert niet.
4: Nee, niet meer. Die kent het gezeur van mij, hoor, langzamerhand. Ja. Maar goed, jullie moeten het mee leren leven. Maar goed, het is nog steeds heel belangrijk. Tenminste, wat is belangrijk in het leven? Het is steeds 0-0. En we zitten al in de 37e, 38e minuut. En ja, dat was net toch wel 2 kansen voor het verleden, hoor. Eerst een schitterend afstandsschot van, niemand minder. Ik vind die man heel ijverig. Khalid El uit Ibrahimi. Oh. Mooie namen allemaal, die jongens. Oh. En niemand minder als de keeper Timo Harmster. Grond op zijn plaats. En die pakte wel meer dan voortreffelijk. Maar verder, ik kan niet anders zeggen. Het is een hele leuke wedstrijd. 1 ding ontbreekt er nog. De doelpunten. Vandaar dat het steeds nog 0-0. Maar we hebben nog een kleine 6 minuten te gaan. Anders zegt Nick, jij als rekenaar, 39e minuut.
0: Ja, zullen we nog een rondje doen, Dennis? Ja.

0: We gaan een rondje. Jan Kees, beginnen bij jou.
1: Ja, ze hebben aangetoond, de mooiste meisjes komen uit Haarlem. Dus Willem zit daar perfect. Ja, nee, zeg maar. Haarlemse bloemenmeisjes in.
0: De mooiste meisjes komen uit Haarlem, ja?
1: Ja, dat is aangetoond.
0: Ik zat in Haarlem op school, maar...
1: Heb jij niet goed je ogen open gedaan? Nou,
0: nee hoor, ik ben met een klasgenoot getrouwd.
1: Oké, goed.
0: Ja, doelpunt bij Noordwijk hoor ik. Dan moet even Jan Kees, dan moet even naar Pieter. Pieter?
2: Ja, Paul werd ingespeeld. Ilias Latif stond natuurlijk met zijn rug naar de goal. Neemt de bal aan, draait zich vrij en schiet tijdens dat hij vrij draait. Schiet hij de bal in en daardoor staat Noordwijk op 1-0.
0: En het vijfde doelpunt van Latif?
2: Ja, inderdaad.
0: Gaan terug naar Jan Kees.
1: Ja, die is goud waard daar van Noordwijk. Ja. Ja, onze clubs doen het tot op heden vrij goed in de derde divisie. Bij vooral Noordwijk en Lisse. Ja. En Nick, de allerlaatste wedstrijd van deze competitie. Dat is Lisse-Noordwijk.
0: Ja. Ja, nou daar gaat het om. Kampioenschap.
1: Dus wij wachten gewoon dat er ergens in mij al die bloemen
0: overigens, Jan Kees, ik heb voor de competitie ChatGPT gedaan.
1: Ik heb het gelezen, ja.
0: En toen... Die zeiden blauw-geel 38 wordt kampioen en Noordwijk tweede. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar goed, oké. Als ik blauw-geel 38 gezien heb, denk ik... Nou, die moeten toch heel wat investeren nog om kampioen te worden. Maar goed, vooruit, jij bent aan het woord, Jan Kees.
1: Nee, ik mag even onderbreken. In welke kleur speelt FC Lisse?
0: Ja, geel.
1: Blauw-geel, dus dat bedoelen ze eigenlijk.
0: Ja, goed. Lekker man.
1: Op oudere leeftijd werken de hersenen wat minder snel.
0: Goed.
1: Maar goed, maakt niet wel uit. Hier Lisse heeft dus 1-0 voorsprong, maar moet wel oppassen. Want Maassluis komt vaker in de aanval. En dat betekent dat Steven Zwijver een alert moet zijn achterin. Een paar foutjes gemaakt weliswaar, maar goed, hij heeft wel de bal nu in bezit. We zitten in de 43 minuten. We gaan dus al richting het Russia. Voorlopig hier 1-0 voor FC Lisse.
0: Goed, Pieter Rottevanger, 1-0. Noordwijk, man. Jeetje. Gezellig.
2: Ja, hele mooie actie. Paul werd natuurlijk goed ingespeeld met zijn rug naar de goal. Ja, dat heb je als je zo'n goede spits hebt die de bal van kan houden en ook nog actie kan maken. Hij draait zich vrij en schiet hem keurig in 1-0 voor Noordwijk tegen RBC. En zojuist deed Lissy Lamboy bijna hetzelfde, maar dan buiten de 16. Eigenlijk bijna identieke zelfde actie. Kreeg ook met de bal aangespeeld met de rug naar de goal. Draait zich vrij en schiet gelijk in. Maar schoot hem over. Daardoor is de stand hier na 38 minuten 1-0 in het voordeel van Noordwijk tegen RBC.
0: En de beelden kan nu op 2-0 SJC, Herman. Herman?
3: Wat zeg je?
0: 2-0 SJC nog?
3: Ja, nog altijd. Hier staat er 43 minuten op het scorebord. En SJC is, mag ik rustig zeggen, verleidslordig. Hier en daar worden er ballen echt weggegeven waar je denkt van jongens, waar zit ik naar te kijken?
0: En het was zo leuk.
3: Daarnet nog een redding van keeper Grapendaal. Dus daar lijkt wel uit dat men geeft de Aalsmeer een beetje ruimte. En dat is nou net wat ze niet moeten doen.
0: Nee, dat moet je bij Aalsmeer dus nooit doen. Nee. Moet je nooit doen bij mooie naam trouwens, Grapendaal.
3: Nou, hij graapt ze voor je voeten weg. 44 minuten op het scorebord.
0: Oké, man. Willem, bij jou?
4: Ja, mag ik dan een kleine correctie doen bij Jan Kees?
0: Doe maar.
4: Laat die dame nou niet uit Haarlem komen, maar uit Lisse. Ja, nee, ze corrigeerde maar. En ik kan dit even met u zeggen, omdat er nu een behoorlijke blessure is bij een speler.
0: Was het minder
4: van in de Olympia. Het was ook een overtreding. Die overtreding is ook bestraft, maar de speler ligt nog steeds op het veld. Dus het is een behoorlijke zware blessure. Maar dus bij deze nog steeds de stand van 0-0. En even een, Jan Kees, niet alleen Haarlem, maar schijnbaar uit Lisse. Komt ook mooie dames hoor. Bij deze.
0: Dan gaan we dat nog even verifiëren bij Jan Kees. Is het zo?
1: Als je ouder wordt, zit de schoonheid van binnen.
0: Ach. Kijk je vaak in de spiegel?
1: Mijn spiegel is gebarsten. Toen ik geboren ben, daar heb ik niet meer in de spiegel gekeken. Maar ik schijn toch wel redelijk uit te zien, ondanks dat ik al grijs ben. Maar goed, Lisse en Maassluis spelen in de 45e minuut. Maassluis valt nu aan met buitenkansje, wou ik zeggen, met nummer 19. Dat is Lentini. Tatiano, dat wil zeggen dat Lisse wel moet zorgen dat ze in ieder geval die 1-0 voorsprong vasthouden tot aan de rust. Want er wordt wel blessuretijd bij getrokken, ongetwijfeld. Maar het is nu weer besluiten. Pompen heet het dan. Kom bij met Tahiri, wordt weggekoopt door Martins. Hier lijken wij richting de rust te gaan met een 1-0 voorsprong van FC Lisse. Sterker nog, het is rust.
0: Goed, dan horen we je straks weer na de rust. Pieter, bij jou 1-0 steeds?
2: Ja, nog steeds 1-0. RBC nu in de aanval kijken of hier een kans uitkomt of dat ze een schot op toe gaan krijgen. Ja, dat gaan ze proberen, maar Noordwijk hoort zich ervoor, maar het is Hens. Ik hoop voor Noordwijk dat het er buiten is. Daar lijkt het er wel op. Dus Het was wel Hens, hoor, want hij gleed echt voor de bal. Maar ja, de bal kwam vol op zijn handen. Dus het wordt een gevaarlijke vrije trap voor RBC. Misschien even snel naar een ander.
0: Goed, dan gaan we naar Herman.
3: We waren ook 45 minuten, bijna 46 minuten op het scorebord staan. Een uitbal gaat genomen worden door Ralf van Oost op de eigen helft. Gaat over de middenlijn heen en daar natuurlijk weer balverlies. Want ik zei het al, SJC is gewoon slordig. Nummer 6, Hamzoui. Geeft die bal op Mounir. Op Reda Karsjoe op de 16. Wat gaat hij doen? Hij legt hem voor op Mounir en Mounir mist. Dus blijft het hier 2-0.
0: En bij jou, Willem? Nog steeds die leuke dame uit Lissen naast je.
4: Ja, oké. Okay, gaan we het niet meer over hebben.
0: Jawel.
4: Het is nog steeds hier 0-0. En gelukkig is dat betreft de blessure weer verholpen. En uit die vrije trap, die wel uitstekend werd genomen, maar niks opleverde, van niemand minder als Marouane Tjennewaaij, de speler van, noem het maar, Olympia. En ik kan heel zeggen, ploeg is gewoon heel goed. Snelle jongens, maar de leden heeft ook toch wel kans gehad. Eén ding, doelpunt ontbreken. En we hebben nog 3 minuten te gaan. 42 minuten, nog steeds 0-0.
0: Pieter, bij jou rust?
2: Nee, we lopen natuurlijk iets af.
0: Oh ja, dat is waar ook, ja. Je bent 6 minuten later begonnen.
2: Ik moet even 6, het Ramiel volgen. Die komt de 16 in, probeert te schieten. Dat wordt een corner voor Noordwijk. Die vrije trap van zojuist van de RBC was heel gevaarlijk. Maar die werd goed uit de kruising gerond door de keeper van Noordwijk. Van der Maten, de corner moet nog genomen worden. Ik geef hem even door.
0: Oké, dan gaan we naar Herman.
3: Waar het rust is, de spelers de tunnel in gaan.
0: Ja, je hebt gelijk.
3: Straks weer terug.
0: Goed, Willem, jij.
4: Ja, dankjewel. Inderdaad, de speler is dus gevangen. En het leuke is, er komt er een invaller in bij Olympia. En dan is het ook weer heel vriendelijk, want er dus handje wordt geschud met de speler van de leden. En de invaller is in dit geval Mohamed Etouhali. Ja, het is veel jongeren met moeilijk uitspreekbare namen. Ja. Maar ik doe het wel zo haars. Dan maakt het niet uit. Dan is het ook de G of de J. Ja. Het maakt niet uit of je zegt Per. Ik kan het even doen. Dat ga ik niet doen. Je mag me nadoen met alles weer. Goed, nog 2 minuten te gaan. Denk een kleine blessure. Ja, noem het maar tijd erbij.
0: Ah, dan switchen we even tussen jou en Pieter, joh. Pieter, jij?
4: Heel goed.
2: Ja, waar we zien dat die corner van Noordwijk goed werd weggewerkt door RBC. En die probeerde een counter op te zetten. Dat kon gevaarlijk worden. Maar RBC zat er goed tussen met Levi Volkers. Die prima. Die
0: je doet het goed, hè, die gozer?
2: Ja, absoluut goede speler op het middenveld.
0: Kom van ADO 20.
2: Ja, Roy van de trainer van Noordwijk kent hem natuurlijk goed. Dus die dacht van, die moet ik erbij halen. Ja. En je ziet echt wel dat Noordwijk goed is op het middenveld met Bram Pranke, Antonioli. Jij weet het ook niet. Dit is een goed middenveld voor Noordwijk. Ja, en als je natuurlijk een paar spitsen hebt, zoals die Ilias Latif en Nissi Lombaye, dan kun je gaan meedoen om het kampioenschap. En dat blijkt in de eerste 3 wedstrijden. Maar goed, de derde wedstrijd is nog een hele tijd onderweg. We zitten hier in de 43e minuut en de stand is nog steeds 1-0.
0: Ik kom zo en meteen even bij je terug, nog voor de rust. Willem?
4: Ja, hier nog steeds 0-0. En vlak voor mijn neus is de vrije trap gegeven aan Noordmaar Kaleden. En de bal is in dit geval weer in het spel gebracht. En de bal wordt door het midden gespeeld. Komt helaas niet aan bij Sam Fleming. Sam Fleming een beetje zoen, maar een beetje gelegenheid.
0: Is dat naar familie van Zion?
4: Dat is zijn broer, is Zion. En ja. Okay. Ik heb het toevallig verleden week nog een hele tijd met hem over gehad. Ja, of hij naar Frankrijk gaat, dat weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval, het is een jongen. Hij scoort bij Burnley, de een naar de ander. En het zijn allebei oud Ajaxiden. Hoewel, Sian het iets beter doet, is spitsspeler. Maar goed, dat even terzijde. Maar Sam is dus de broer. Hele sympathieke jongen. Okay. Maar dat even terzijde. Goed, Taleden is weer aan het opbouwen. En dat betekent via Lars Versteen. Lars Versteen speelt aan de linkerkant. En dan proberen ze inderdaad de bal weer te bereiken. En dan gaan ze doorzetten. En dan komt de bal uiteindelijk aan het einde van een lucky weer bij een speler. Weer bij Sam Fleming. Sam Fleming tikt die bal door. En dan komt er een kleine misverstand in de verdediging. Maar uiteindelijk komt als winnaar Timo Harmsen. Maar misschien even over naar Pieter, die nog in de wedstrijd zit. Bij deze.
0: Pieter.
2: Ja, we zitten zeker in de wedstrijd. Dat zit ook RBC, hoor, want die blijven wel zoeken naar mogelijkheden. Maar het lukt ze gelukkig voor Noordwijk nog niet echt. Noordwijk eigenlijk 1-2 kansjes gehad, die ik zo net noemde. En één van die kansen die gingen dus in. En daardoor staat Noordwijk met 1-0 voor. We zitten bijna aan de 45 minuten. Ik denk dat er nog een klein minuutje bij komt. En dan gaan we rusten. Ik neem nog even deze avond mee van de RBC. Kijken of dat gevaarlijk kan worden. Proberen in 1-2 op te zetten. Maar Sven van der Maarten kan rustig die bal pakken. 1-0 de stand hier nog.
0: Willem, bij jou?
4: Bijna steeds 0-0. En ik zie de scheidsrechter twee keer op zijn horloge kijken. Dat is vaak een indicatie dat hij zo gaat afluiten. Alhoewel, er komt nog één aanval van in de Olympia. Maar wordt goed onderschept. Sam Fleming geeft de bal aan de linkerkant. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan is in dit geval een overtreding begaan door een speler van Olympia. Dat betekent dus in dit geval dat de vrije trap genomen gaat worden. Scheidsrechter kijkt reeds op zijn horloge. Ik denk ook dat hij zo gaat zeggen, we vinden het mooi de eerste helft. Een mooi momentje in dit geval is, het is gelukkig weer droog. De zon komt weer door, maar de zon komt nog niet echt door voor de leden. Want die stand is nog gewoon 0-0. Goed, Olympia, toch nog weer een aanval. En de scheidsrechter zegt, ja, ik vind het gewoon een leuke partij. Ik laat nog even doorgaan. En de invaller probeert de bal dus binnen te spelen. Maar dan is het goed verdedigd, inderdaad heel goed verdedigd. Lars Versteen werkt die bal naar voren. En dan komt hij inderdaad bij Sam Fleming. En dan zegt de scheidsrechter Willem B. Ga maar even rustig op koffie drinken. 0-0. En dan zeg ik altijd maar weer, tot zo.
0: Tot zo, Willem. Pieter, bij jou?
2: Dat heeft de scheidsrechter Te Braak hier ook gezegd. Erik Te Braak heeft gezegd, joh, wij gaan lekker rusten. En Noordwijk staat met 1-0 voor. Doelpunt te maken, Ilias Latif.
0: Oké, dank je. Tot zo. Achilles Veen, blauw-geel 38 is 2-2 nu. Noordwijk RBC dus 1-0. Lisse Excelsior Maasluis 1-0. En Portugal Zwaluwen staat ook 1-0. En de rest van de wedstrijden die zijn er morgen. Dan kijken we eventjes naar de tweede divisie. Ik vind dat leuk. Misschien vinden jullie het ook wel leuk om te horen hoe het bijvoorbeeld bij Barendrecht tegen Katwijk staat. Nou, de Katwijker staan met 1-0 voor. En een leuk feitje bij Katwijk. Echte voetballiefhebbers weten dat natuurlijk allang. Dat Django Warmerdam, onze Voorhoutse vriend. Die is een hele voetbalnomade is geworden. Uiteindelijk in Denemarken is betaald voetbal is geëindigd. En nu bij Katwijk heeft getekend een voorholteman. Django Warmerdam bij de VV Katwijk. Net als Stan van Bladeren. En het leuke is, ik heb ze allebei in de klas gehad als jochie. Nou ja, dat is een feitje wat dat leuk is voor mij. IJsselmeervogel staat overigens met 1-0 voor tegen RKV Volendam. En Quick Boys doet dat hetzelfde tegen Kloetingen, ook 1-0 voor. Dat is een leuk feitje natuurlijk dat de trainer van Kloetingen nu de trainer van Quick Boys is. Hè, die Veenstra. Dus die speelt tegen zijn oude ploegie. En Kozakken Boys GVV 0-0. En Katwijk zei ik al 0-1 voor. En Jong Sparta Hardenberg 0-0. En Almere tegen Kanker HFC 0-0. Wat opvallend is dat de jongploegen het dit jaar weer heel goed doen. Die Almere City en Sparta. Ik heb ze van dichtbij mogen bekijken een paar jaar geleden. Dat zijn echt parels. Daar lopen parels in. Ongelooflijke voetballetjes. Net als die bijvoorbeeld die Poku. Die speelde toen Noordwijk nog in de tweede divisie speelde. Speelde die bij Jong Almere City. Echt geweldig. En gaat nu een verschrikkelijke transfer maken naar, volgens mij, Turkije. Als ik het goed heb. In ieder geval dat. De tussenstanden. Wij gaan ons opmaken voor de tweede helft van onze live verslagen. Nou ja, en die de rust is net ingetreden. Dus dat gaan we over een minuut of 10 weer doen. Nou, nu even muziekje.
5: I'm Ringo and I play the drums.
6: I'm Paul and I play the bass.
7: I'm George and I play a guitar.
8: I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool.

0: Ik ben een Beatle-fan. Maar nu hou ik even mijn mond. En ik zucht. Octopussy's Garden. En Ringo Starr kan aardig drummen. Hij kan aardig drummen. Voetbal staat eventjes op de ruststand. Dat moet ook kunnen. En wat zou er in de thee zitten van onze vrienden? Zouden ze nog thee schenken eigenlijk? Ik heb geen idee. Wij kregen vroeger altijd een kopje hete thee. En dan kwam... Ik heb in de jeugd bij SJC gevoetbald. Er kwam Jan Smit. Die kwam met een grote theeketel, zeg maar. Kwam die de kleedkamer in. En dan zaten wij met ons bekertje zaten we klaar. En dan schonk hij die thee in. En dan verbrandde je je... Nou ja, dat begint met een K. En het eindigt op lauwen. Godsamme man. En daarna verbrandde je ook nog je tong. En daarna moest je nog voetballen. Dus dat was hartstikke leuk altijd. Nou, dat zijn natuurlijk hilarische momenten uit het jeugd... arrondissement. Nee hoor, uit het jeugd, uit het verleden. Hartstikke leuk. En ik hoop dat jullie ook van die grappige verhalen hebben. En stuur ze allemaal naar Bo. Of stuur ze allemaal maar naar mij. En dan kunnen we... zegt Dennis, het is heel keun. Het is echt heel keun. Stemmen, mensen. Op dat woord, want wij willen natuurlijk als Noordwijk willen wij winnen. Waarom niet? We zijn sportief, maar we willen wel winnen. Goed, Dennis, we hebben nog vast wel eens een plaatje, toch?
1: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

Ja. Randy Newman met zijn song over short people. Ja, wat zou die daar nou? Wat zou die daar nou mee bedoelen? Ja, ik heb die tekst, die songtekst eens zitten bekijken. Ja. Het is inderdaad allemaal waar wat hij zegt. Ja, ze hebben short hands en ze hebben short dit en ze hebben short dat. Maar wat wil die man daarmee? Wil hij ze een hart onder de riem steken? Ja, of. Ik vraag het me af. En hij heeft zulke mooie nummers gemaakt, hè, Randy Newman. Ik moet zeggen dat ik het bedenkelijk vind. Laat ik het zo maar even omschrijven, deze tekst. Maar dat zal hij ongetwijfeld... Zal hij mij reposteren als hij mij hoort? Randy, kun je me horen? Nou, ik betwijfel het eerlijk gezegd. Goed, Shakira staat klaar hier in de coulissen. En Shakira, go your gang!

0: Let's go! Die-die met, door Shakira en Burna Boy. Ja, die Shakira, Colombiaanse, een goed wijf, zeggen we dan. Die ook hele goede doelen steunt. Als er een ramp ergens is, dan hoor je Shakira. Tenminste, dan hoor je Shakira niet. Maar dan hoor je dat zij geld doneert aan die goede doelen. Nou, fantastisch. Jan Kees, ze zijn bij jou begonnen in Lisse. En Lisse staat met 1-0 voor. En ze spelen in het blauw-geel.
1: Dat klopt, dat is 1. Artiest is geweest die aan goede doelen geld heeft gegeven, dan is het Dolly Parton.
0: Ja, goed, dat... zeker.
1: Ik mis haar nu al. Maar goed, dat is heel wat anders. In ieder geval, de wedstrijd zit in minuut 50. Zijn dus aan de tweede helft begonnen. Meteen een reuze kans van FC Lisse. Jarno Slootweg van beroep spits. Maar hij heeft zijn beroep nog niet kunnen uitoefenen, want hij had die bal echt voor het inschieten. Maar ja, dat is altijd met een spits. Schiet hij hem erin, dan gaat het lopen. Hij miste dus die kans, maar goed.
0: Ketchupfles.
1: De ketchupfles-theorie. Ja. Ontwikkeld door David Verwij in de uitvoering van Tom Buindam. Geen familie overigens gevallen.
0: Nee, maar goed. Nee, nou, weet je niet.
1: Hij had wel die slag te pakken, maar dat is weer een andere voorspelling. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, Lisse is tegen mijn sluis nog steeds bezig. 1-0 is een magere voorsprong, dus de rest is nog lang niet gespeeld. Maar voorlopig gaat het crescendo.
0: Goed. Eens kijken naar Pieter of hij een andere verslaggever al aan de lijn heeft. Pieter is druk bezig. Nou, ik kan even geen contact met hem krijgen. Muziekje zit er volgens mij ook niet in, dus je moet het even met mij doen. Het gaat goed met onze bollenstreken clubs, hè? SJC voor met 2-0, Noordwijk met 1-0, Lisse met 1-0. En Dennis die speelt een heleboel violen vandaag. Dus die is en bezig met wedstrijden regelen. Maar hij vergeet nu eventjes een muziekje in te starten. Dus vooruit dan maar. Ja, en ik ga jullie het niet aandoen dat mijn zangstem nu tegen horen gebracht gaat worden. Dus oké. Nou, Dennis. Dennis, hoe is het? Hebben we iemand? Ja? Oké. Gaan we naar Pieter? Goed, we gaan naar Pieter.
2: Ben ik in de uitzending?
0: Ja.
2: Ik ben in de uitzending. Nou, RBC is nog even een kleine warming-up aan het doen. Oh. Die kwam zojuist weer het veld op. Noordwijk staat al te wachten. Die denkt, joh, die hele warming-up die hebben wij niet nodig.
0: Nee, nee. Wissels?
2: We staan 1-0 voor, joh. We hebben in 3 wedstrijden hebben we 7 keer gescoord.
0: Zie je wissels?
2: Tegen, dus we zitten... Nee, op dit moment geen wissels. Noordwijk gaat zometeen de tweede helft aftrappen. En dan gaan we zien of Noordwijk ook de derde 8-1 volgende wedstrijd kan winnen. Alhoewel RBC wel, denk ik, de tweede helft echt een tandje hoger zal gaan voetballen. Want zo slecht deden ze de eerste helft ook niet. Maar echte kansen kregen ze niet. Wel mogelijkheden. Maar je ziet wel dat het tot nu toe de beste tegenstander is. Deze jonge competitie die Noordwijk tegenover zich heeft. Noordwijk zojuist afgetrapt. Hier is nog steeds 1-0 de stand.
0: Dan gaan we naar Herman. Bij SJC?
3: Ja, de wedstrijd inmiddels bijna 5 minuten bezig is. En SJC niet zo lekker uit de start loopt. Allereerst heeft SJC niet gewisseld. Okay. En daar staan wel 3 wissels tegenover van Elsmeer. Ja, die hebben dus duidelijk gezien dat er wat moet gebeuren.
0: Ja.
3: En ze komen behoorlijk uit de startblokken. Er is een mooie redding van Kees Zethoff. Althans, Teun Zethoff. Er ook nog een vrije schop die net naast ging. Kortom, de aanval op dit moment is in handen van Elsmeer. SJC kijkt een beetje toe.
0: Hoop.
3: 0. Toch 2-0 voor SJC.
0: Goed. Dan gaan we nog even naar Jan Kees bij Lisse.
1: Aanvallen, intussen 2 gele kaarten gegeven, ook aan spelers van Marsluis. 1 ging door met zijn gestrekt been richting keeper van Lisse, Sven Verzwijver, toen hij wilde uittrappen. Nou, vrije trap is genomen, is nog niet weggewerkt. Die wel misschien door Scholten, overgenomen door Van Ekeres. En dan heeft Lisse ruimte, want Marsluis is massaal aan de aanval gegaan. En dan gaat de Brommer is dus in ieder geval Jero Hak, maar moet wel de bal meenemen. Komt dan niet langs zijn tegenstander heen en dan is het weer Marsluis dat uitbreekt. Voorlopig hier, we hebben 53 minuten gespeeld. 1-0 voor FC Lisse.
0: Pieter Rottevanger.
2: Dus in de 46e minuut en was het Ilias Latif die zijn maatje Nissi Lombay aan het werk probeerde te zetten. Maar dat lukte niet helemaal. Noordwijk kreeg zojuist een kleine mogelijkheid, maar dat schot ging over. Dus dat betekende dat de doelman van RBC, Nick Frits, een doeltrap kan gaan nemen. Dat heeft hij gedaan. En RBC is het ontbouwen. Hier is na een goede 46 minuten is de stand nog steeds 1-0 in voordeel van Noordwijk.
0: Ja, we gaan naar Willem Molenveld. Ook weer begonnen, Willem.
4: Ja, inderdaad, Nick. Je mag nooit meer raden. We zijn net 20 seconden begonnen en die stand is nog steeds 0-0. En ja, ik hoop inderdaad dat de doelpunten gaan komen. Eerst zelf zijn wat kansjes geweest. Heel weinig.
0: Droog helaas. Nog? Droog weer? Of... ja, ik hoop van niet natuurlijk.
4: Smeer het er maar in, jongen. Ja. Nou, ik heb me al vruchtbaar gevonden. En de liefstallige dame die denkt, nou, jij bent ook niks. Dus die ook maar weer gegaan. Oh. Nee, ja, oh, zo werkt dat.
0: Ja, maar... Je moet wel een beetje je best doen, Willem. Hè?
4: ik doe allemaal mijn best. Misschien doe je te veel je best. Oh. Moet je ook niet doen. En dan sta je te veel te dringen. In ieder geval, 0-0. 46 minuten, Nick.
0: Goed, Herman. SJC. We gaan niet naar SJC, hoor ik. Johnny Kaagman. Nee, prima. Ja, lekker man. Ja, lekker man. Ja. Nou, Herman, jij kan ook gaan zingen. Herman? Are you there? Ja?
5: Ben ik?
0: Zeg het maar. Zeg het maar.
5: Dit hebben we een corner voor SJC en die wordt afgeslagen door Aalsmeer. En Aalsmeer kan dus de aanval gaan zoeken. Maar dat is balonderbreking door SJC. En dan gaat die bal op Reda. Reda die gaat naar de 16. Gets hem voor, maar dan zit er een been tussen van Aalsmeer. Blijft het hier gewoon in de 52e minuut 2-0.
0: En dan wel nu Johnny Kaagman.

0: Dat hebben wij inderdaad. Memories aan Journey Kaagman. Geweldige foto's altijd, filmpjes. Sekssymbool van de jaren, nou ja, het zou zeggen 70, 80. Tenminste, in ieder geval voor mij. Dat durf ik hardop te zeggen. Jammer dat ze overleden is. Schitterende vrouw, maar wel heel lang ziek al. En als je zo lang ziek bent, dan gun je iemand misschien ook wel de rust. Goh, wat een teksten. We gaan naar Jan Kees voetballen.
1: Elke weekend kijken wij er weer naar uit. Niet naar Jenny, maar naar het voetballen bij ons in de Duin op Onstreek. Ja. Want hier staat het nog steeds 1-0 verliezen. Besluis heeft twee keer gewisseld. Je mag uiteindelijk 5 wissels plegen. Remy van Ekers met wat hoort en stoot heeft hij de bal in bezit. Nu naar Zwetsloot, die misschien weer terug gaat spelen op Bradley Martens. Het is altijd belangrijk dat je niet in het nest loopt voor de tegenpartij. Dat je ook niet te veel risico neemt. Maar intussen wel ook probeert de 2-0 te maken. Want dat geeft natuurlijk wat meer rust. Nu Slootrecht, die kopt hem door op Jaap Zwetsloot. Komt hij bij de bal, Er wordt een overtreding begaan. En de nummer 8 daarvan, Sluis, dat is Jeremy Udenhout, krijgt waarschijnlijk ook een gele kaart. Dat moet dan de derde gele kaart van de wedstrijd zijn. Krijgt 2 gele kaart. Maar goed, het veld is natuurgras. Het heeft wat geregend. Met andere woorden, er zijn wat plaggetjes weer recht te leggen. En voorlopig hier aan uur spelen 1-0 voor FC Lisse.
0: Dan gaan we bij Pieter Rottevanger. 1-0 Noordwijk nog steeds, Pieter.
2: Ja, zeker. 52e minuut. RBC had zojuist een klein kansje. Het was Desley Ubik die inschoot, maar Sven van der Maten kon dat rolletje makkelijk pakken. Daardoor hebben ze nog niet echt gevaarlijk, gelukkig voor Noordwijk. Misschien dat Noordwijk nu gevaarlijk kan worden vanuit een corner. Als ze die snel nemen, dan ga ik die voor u meenemen, luisteraars. Ik ga even mijn remmen van mijn rolstoel afhalen, dat ik wat dichterbij kan komen.
0: Kijk, jij niet naar beneden donderd?
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat komt allemaal goed. Kijk, daar gaat die corner komen, denk ik. Tenminste, als door Nijn Noordwijk gaat eerst wisselen. Het is de Krijnders die erin gaat komen voor Jordi Stroker. Dus die wissel is geweest. De Krijnders is natuurlijk een goede kopper.
0: Krijn van den Burg.
2: Niet Krijnders, niet Krijn van den Burg.
0: Reinders, ja.
2: Die komt erin, maar die kiest gewoon zijn verdedigende plekje. Die kiest er niet voor om de 16 te komen, alhoewel hij natuurlijk wel een redelijke kopper is. Daar komt die corner dan, wordt die wat makkelijk weggewerkt. 1-0 hier de stand na 53 minuten voetbal.
0: Herman, is het nog steeds slordig?
3: Ja, nog steeds slordig. Net een vrije schop op 16, 17 meter van de doellijn. En die bal die wordt keurig ingebracht hoor, maar iets te hoog en gaat dus over het doel heen voor Aalsmeer. En dus blijft het 2-0 staan op het scorebord.
0: 3 punten toch?
3: Het is wel 3 punten.
0: Of we nou met 8-0 of 2-0 winnen, 3 punten.
3: Het is natuurlijk vrij slordig wat ik allemaal ga zien. Ik zie veel balverlies waarvan ik denk van jongens, daar hebben we toch niet op getraind.
0: Als ze die aanslaat, die treffen maar niet maken.
3: Nee, en ik zag net een gigantische kans van Reda Karsu. Vrij voor de keeper en hij mist. Hij mist op wonderbaarlijke wijze. Want ja, dit was een blaasje en hij had erin gegaan. Maar goed.
0: Had jij nog gemaakt, hè?
3: Had zelfs ik op mijn 75ste verjaardag had hem erin.
0: Ben je jaren vandaag, Herman? Nee, toch?
3: Nee. Als ik dat ja zeg, dan moet ik nog tracteren.
0: Ja, dan kom ik er bij je langs vandaag.
3: Nee, ik zie nu een vrije schop voor SJC op pakken met 30 meter. Je gaat natuurlijk, anders wil je nemen, de nummer 6 van SJC, die wil ik graag nog even meenemen. Ja. Misschien is dat wat. Ik
0: Doe
3: zie
0: maar.
3: De reden al helemaal klaar zijn. Ik zie de nummer 16, Abouzar, zie je klaar staan. Oh, die bal die wordt weggewerkt door de verdediging van Aalsmeer. Mounir aan de bal. En ja, Mounir is een mannetje nummer 7. Die komt met VVSB vandaan. Die nogal eens vaak zijn tegenstander opzoekt. En dat is dan te veel. Nu een kans voor Kees Zethoff. Want die gaat met de corners natuurlijk.
0: Teun Zethoff.
3: En Teun die mist jammerlijk. Want de keeper staat in de weg. Ja. 2 tegen 0.
0: Ja, dus, heb je altijd met de keepers. En altijd in de weg. We gaan naar Willem.
4: Ja, dankjewel Nick. Inderdaad, we zitten in de 53 minuten. Die stand nog steeds van 0-0. En dat is geen verbazing. Dat alles had ik zeker keer ingebroken, zoals het heet. Oftewel, dan had ik een ander roze even stoppen. Nee, nog steeds 0-0. Maar wat me wel opvalt, is een paar hele snelle voetballers. En als ik denk aan die jongen van Achigo Kimmich, en dan heb ik het over een jongen van Olympia Haarlem. Die is heel snel, maar goed, dan gaat alleen weer een aanval. Komt de schot? Ja, een schot is dan eigenlijk net niet hard genoeg. En het was een uitstekende actie van inderdaad Khalid El Ibrahimi. En die schoot goed in, maar wat te zachtjes.
0: Ik hoorde dat je hem ook gewoon Khalid kan noemen.
4: Ja, dat ga ik dan maar doen. Maar ik hoop dat hij niet veel meer aan de bal is. Ja, juist wel, want hij speelt er geleden. Maar goed, dan is de keeper Timo Harmsen, die vandaag al heel wat goede reddingen heeft gedaan. Die staat ons in de weg. In ieder geval, we gaan naar de 55e minuut met die stand nog steeds van 0-0.
0: Okido, dan gaan we kijken naar Lisse met Jan Kees.
1: Ja, Lisse komt af en toe onder druk te staan en daar moeten ze onderuit proberen te voetballen. Er lopen wat mensen warm. Het slot op de deur heet Lars Raus. 400 wedstrijden in totaal gespeeld voor FC Lisse en voor VWSB. Ja. Schat aan ervaring. Vorige week kwam hij ook in bij RBC. Zette meteen de zaak neer, omdat hij natuurlijk ervaring heeft. Maar ook een grote mond, in positieve zin. En die zal er waarschijnlijk inkomen. En mogelijk ook een stylist als Wout Heemskerk. Want ja, Lisse had die wedstrijd al in de tas moeten hebben zitten. Maar ja, ze missen simpelweg de kansen. Ja. Hier zitten we in de 65e minuut. Lisse tegen Maassluis 1-0.
0: Pieter Lottevanger bij Noordwijk RBC.
5: 57e minuut zie ik op het scorebord nog steeds 1-0 in het voordeel van Noordwijk. En ja, we zien dat RBC langzaam wat meer de aanval probeert te zoeken. Vooral de nummer 19 van de RBC komt zo aan de bel. Dat is Timo Requeen, die veel probeert ja, toch zijn duels aan te gaan en een bal voor te zetten. Gelukkig lukt dat nog niet. Dus echte kansen komen er niet uit voort. Maar je ziet wel dat de RBC in het laatste half uur toch echt wel de aanval gaat zoeken. Kijken of Nishin Lombay hier een actie gaat maken. Hij gaat naar binnen toe. Maar ja, wordt wel aangetikt. Maar de scheidsrechter zegt dat mag doorgaan. De RBC neemt over. Wordt dit nog gevaarlijk? Dit wordt een overtreding. Vrije trap voor RBC 1-0 hier. De stand na 58 minuten.
0: Oké, okay, Herman, SIC.
6: SIC in de aanval krijgt een uitbal te nemen door de keeper. En is het Mounir aan de bal hier aan de rechterkant. Oh, hier wordt de bal afgegeven aan nummer 6. Hans-Rian op Reza, helemaal op rechts hier. En Reza die kan doorgaan. Maar die bal die gaat achter. Dat wordt een corner voor SIC. Dat is de nummer 3 in deze tweede helft voor SIC. En er staat er eentje van Aalsmeer tegenover. En ik moet zeggen dat Aalsmeer meer verdient hoor. Want wat wel zijn, die krijgen
0: daarom,
6: gewoon
0: daarom is ook Aalsmeer, hè?
6: Meer, ja.
0: Daarom heet ze ook Aalsmeer.
6: Ja, daarom zeg ik meer.
0: Ja, zeg ik.
6: Nee, ik zie dus Mounir die gaat die corner nemen. En ja, het is Aalsmeer wat steeds meer ruimte krijgt van SJC. En dat moet SJC niet doen. Komt die corner van Mounir. Hoog voor de goal. En die wordt eruit gestopt. En dan wordt die bal ingeknald. En dat wordt een achterbal. Dat kan er niet altijd weten. Wordt toch niet achterbal. Want dat staat Reza aan af te vangen. Oh. Geeft hem netjes voor op Chris Vogelborst. En Chris komt naast. En dan... Oh ja, hij zit erin.
0: Hij
6: zit er toch in. En wie hem maakt, weet ik niet. Maar dat zou Chris Hogeworst wel eens kunnen zijn. Want die wordt aan alle kanten gezoend, gedruppeld, geknepen.
0: Geknepen? En Wouter Goes is niet eens in de buurt.
6: Het staat hier 3-0 voor SJC.
0: Jongen, die kan er met thuis komen, Herman. He? Jeetje, jongen. He?
6: Ja,
0: goed man. Nou, we horen je zo meteen weer. Na het nieuws, denk ik. Oké, goed. En dan gaan we naar Willem. 0-0 nog, ja, Willem. Inderdaad. Ja, je loopt een beetje achter met de andere.
4: Ja, ik loop heel erg achter. Maar als je ze ook niet maakt... Was het dus
0: als je ze zelf niet maakt...
4: Dan raad je... En, nee, precies. En dat betekent dat die bal voor de voeten kwam voor Zandvermink. Hij schoot hem in eigenlijk te hard en te hoog. Dus onderkant wat ging nu eruit. Maar ja, goed. Ik zie dat we richting 4 uur gaan. Dus nog steeds 0-0. En ja, we gaan ze scoren. Die kansen moet je ook benutten. Dat zeg ik altijd maar. Ja. Goed, 0-0. En we hebben nog ruim 20 minuten te gaan.
0: Ja, we gaan nog een rondje doen hoor. We beginnen bij Jan Kees.
1: Ja, spanning ten top. Meer spanning dan goed voor. Misschien wel ook spelers die vermoed raken. Zoals zojuist, ja, Svensson was er wel eens door. Maar speelde de bal te ver voor zich uit. Waardoor de kans om zeep werd geholpen. En nu is het Maassluis dat vanaf links een cornerbal mag nemen. Ja, die wind staat ook op die bal. Dus hij moet dan voorkomen. Komt die bal, wordt weggestompt door Zwijveren. Maar nog niet weggewerkt. Want het is nog Maassluis dat weer oppikt. En dat doen ze dan met nummer 8. Dat is Jeremy Udenhout, geeft die bal, althans binnen voor te geven. Ja. Weg wordt hij gewerkt door Bradley Martens. Slopig hier 1-0 voor Lisse.
0: Pieter, ja, Noordwijk.
5: 60 minuten gevoetbald. En ja, Noordwijk moet die tweede wel gaan maken. Anders wordt het toch een heel spannend half uur. Want de RBC begint echt wel beter te voetballen. En meer en meer de aanval te zoeken. Maar gelukkig resulteert dit nog niet in kansen. Dus okay, na 61 minuten is de stand 1-0 in het voordeel van Noordwijk.
0: Weet je wie hem al gemaakt heeft? Weet je wie hem gemaakt heeft, Herman, die derde?
6: Neefie van de omroeper hier.
0: Wie dus, heeft het gemaakt?
6: Ook luid en duidelijk, ja, herkenbaar gemaakt. Gewoon een familiezaak hier.
0: Hoge Vossie.
6: Nu, Mounier op de rechterkant. Helemaal vrij. Wat doet hij? Hij schuift hem door een goed bloed. En daar komt hij met een been van een oudsmeer ertussen. De kosten van een corner nummer 4 voor NEC. Blijft het hier 3 tegen 0.
0: Oké, nou mensen, je hoort de eindtune al. Willem die komt na de break weer helemaal aan de orde. Dus Willem, excuus daarvoor, een klein dingetje. Goed, we hebben 2 uur achter de rug. Derde uur gaan we tegemoet met de beslissingen. Tot zometeen na 4 uur.

0: vierde uur.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 4 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Start de motor! De boerderij wacht!
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: derde en laatste uur van deze aflevering van Bollestreek Sport. We hebben 4 wedstrijden, live verslag, Noordwijk RBC met Pieter Rottevanger, Lisse, Excelsior Maassluis met Jan-Kees Vaas, SJC Aalsmeer met Herman Meijvogel en Willem Molenveld zit bij Olympia Haarlem tegen Terlede. En we hebben een doelpunt en dat is bij Herman. Herman, 4-0 of 3-1?
1: Nee, het is 4-0.
0: Kijk.
1: En dat was een verdedigingsfout van Aalsmeer. 2 verdedigers dachten de bal naar elkaar toe te spelen. En wie stond daartussen? De man die op links altijd bereikbaar is, maar wel zelfzuchtig te werk gaat.
0: Ralf Rooster. Ralf Rooster.
1: Moenier.
0: Moenier.
1: De bal af. En ja, die schoven hem keurig netjes onder de keeper door. En net een overtreding in de 16. Werd voorgefloten door de scheidsrechter. En de SJC mag een penalty nemen.
0: Maar we gaan...
1: Ik zie...
0: Een penalty?
1: Luc Goedbloed als... Ja, Luc Goedbloed zie ik.
0: Maar we gaan eerst even naar Willem, want die heeft ook een doelpunt. Willem?
2: Je loopt achter. Nou, we lopen inderdaad achter. Letterlijk en figuurlijk. Wel, het is 0-1 geworden door Hoesem Douai. Ik kom er later op terug. 0-1, beter gezegd 1-0 voor Olympia Haarlem.
0: Oké, dan gaan we naar de penalty bij Herman.
1: Die is genomen door Luc Goedbloed. En staat inmiddels 5-0.
0: Nou, om te beginnen, Herman, hè?
1: Ja.
0: Jee, man.
1: Staan we bovenaan, denk ik.
0: Ik schat in, teletext, foto nemen en in de kantine hangen.
1: Oké.
0: Gaan we doen. Hey, 5-0. Nou, ik bedoel, ze waren een beetje slordig, maar dat valt reuze mee, toch? Ja, goed. Derde uur Bollestreek Sport, mensen. Ja, we doen live verslag van alles en nog wat. Doelpunten tegen, doelpunten voor. Bij Herman 2 en bij Willem 1 tegen. Vertoor je nog eens naartoe, Willem. Nou, ga zelf het veld in en... En score met je linkerteen, dat kan makkelijk. We gaan de beslissende fase in deze ronde van de competitie. Dat is voor de derde divisie de derde en voor de vierde divisie de eerste ronde. En de bekerronde hebben we ook nog. En we hebben ook muziek en die wordt uitgekozen door Dennis van Zuilen. En Nick Duinham zit achter de presentatiemicrofoon.
3: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Martin Garrix en U2, The Fireflies. Portugal leidt tegen Zwaluwen met 2-0 in de derde divisie B, waar ook Noordwijk en Lisse inspelen. En Achillesveen leidt met 3-2 tegen Blauwgeel 38. En onze clubs leiden met 1-0. Toch, Jan Kees? 2-0.
1: Ja,
0: of is het 1-0?
1: Nee, nog steeds 1-0. Ja. Dat is een survival of the fittest. Met andere woorden, het wordt overleven voor FC Lisse, want er zijn heel wat spelers die er doorheen zitten. Zo is Marcus Scholt moet ik zeggen, al eerder naar de kant gegaan. Ik had over Jerrel Hakt, maar die was deze week al niet fit. Ja, dan moet Lisse met de spelers die overblijven hard werken om die 1-0 op het scorebord te houden. En dan kan je met het beste proberen richting de aanval te trekken. En dat doen ze ook in de 83e minuut met Jaap Zetsloot, die de tijd neemt. Want de zijlijn is geduldig, zoals ze zo dat mooi zeggen. Nou, Zetsloot geeft hem dan op Remy van Ekeris. Dan weer breed op Toon Zetsloot. Nou, gaat hier naar Remy. Probeert Sloot aan te spelen. Komt in de 16. Dan is het Koeleman. Die gaat dan weer terug. Geef hem maar een keer voor, zou je zeggen. En dan is het misschien, Sloot zegt, maar misschien telt hij in de sport. Uitbraak nu van Besluis. Er zijn nog 7 minuten regulier te spelen. Het wordt spannend. Het staat nog steeds 1-0 voor FC Lisse.
0: Bij Noordwijk ook, ja, Pieter?
2: Nou, hier hebben we zeker... Spannend is het zeker. 1-0 de stad. Maar hier nog een kwartier te gaan. En RBC had net echt een paar mogelijkheden. Noordwijk houdt nog steeds wel de 0. Maar het gaat steeds moeizamer. Had heeft Noordwijk dan helemaal niks zeggen over te stellen. Nou, ze hadden een paar minuten geleden een mogelijkheidje. Maar dat werd goed door de RBC tot corner verwerkt. RBC wisselt nu voor de laatste keer een wisselmoment. Dus die gaat het komende kwartier echt vol gas geven. En Noordwijk moet goed blijven verdedigen. Maar 1-0, steeds de stand.
0: Nog geen tegendoelpunt, hè, Noordwijk, in deze competitie. Zo is dat. Dan gaan we naar Herman met 5 klappers.
3: Dit is een 5 klapper, dan kan je rustig stellen.
0: Man.
3: Maar als je zei, ja, de wedstrijd is gewoon gespeeld natuurlijk. Dan gaat
0: je gaat er niet naast je schoenen lopen, Herman.
3: Nee, echt niet. Ik blijf erin, want de lucht is niet te vertrouwen.
0: Dat is waar.
3: Ik heb net wel een paar reddingen gezien van zowel keeper Grapendaal als keeper Dankwee van Aalsmeer. Maar daar blijft het ook bij. Het is 5-0. Het zijn wissels geweest. Ik denk dat de trainer dacht van, nou, we staan zo ruim voor, we moeten kunnen wisselen. Dus kwamen bij wijze van spreken Errol erin, Mohamed Errol en Martijn Wiek. Die mochten hun plekje innemen in de basis. En dat ging het eruit, Raoui en Chris Hogevorst.
0: Goeie start voor die nieuwe trainer.
3: Ja, kan je wel zeggen. Leuk, hij heeft op de wedstrijd bal geschonken, dus ik denk dat ze wel moesten.
0: Wat zit er in die bal dan?
3: Geluk.
0: Ja, geluk. Nou, ik zou er de volgende keer maar weer met voetballen dan. Of doe je dat maar één keer als de wedstrijdbal geschonken wordt?
3: Doe je maar één keer per seizoen.
0: Oké, goed. Nou ja, vooruit dan maar. Dan gaan we naar Willem. Willem, hoe is het bij jou? 0-1. Nee, je zei 0-1, maar het is 1-0, hè?
4: Het is onbegrijpelijk. Ik heb zo'n wedstrijd nog nooit gezien. Oh, en dat het inderdaad 1-0 is, dat heb ik echt uniek. Het is op een gegeven moment het inschieten van de bal. En dan staat er toevallig van een speler van Taleden op de doellijn. Dus die raakt die bal dan. Dusdanig tot die bal er niet in gaat. Dan is het 2 tellen later weer een aanval via Dirk Hoekstra. De bal wordt voorgegeven en de bal gaat er dan ook weer net niet in. En dan heb je 10 seconden daarna, of 15 seconden na mijn part. En dan komt de bal en dan gaat die binnenkant paal, weer de andere kant de paal. En zo blijft het dus inderdaad 1-0 voor in dat Olympia. Met nog goed 10 minuten spelen. Ja, dat zijn van die wedstrijden. Ik ken het altijd. Ik kan het anders niet anders zeggen. Maar ik ken zulke wedstrijden. Ja. Dan mag die er dus gewoon niet in, zoals het heet. Ja, Taleden bouwt gewoon goed op. Het laatste pikkie is dan net op. Brekende. Ja. En dat blijkt dus uit deze, noem het maar, hachelijke situaties. Want
0: maar,
4: dat kan je wel stellen.
0: Maar het is wel droog.
4: Nou ja, met de leden is 0 doelpunten.
0: Ja, die staan droog, ja. Daar komt hij.
4: Oh. Ja, nee. Oh, hoe is dit mogelijk?
0: Binnenkant paal.
4: Oftewel, Lars Gerling gaat 2, 3, 4 man voorbij. Hij schiet voortreffelijk in. En dan gaat de bal naast. Dit is bijna, de mensen naast me staan. Ja, dit is bijna onmogelijk. Eén ding is zeker, de doelpunten zijn droog. Het is hier ook redelijk droog wat betreft de temperatuur, oftewel de regen. Maar dit is inderdaad uniek. Maar één ding, het is 1-0 voor Olympia. En een minuut of 7-8 te spelen. Maar hoe is het mogelijk? En je hoort al, Lars Geerling is gekomen, Dirk Hoekstra is gekomen, Thomas Pitti is erin gekomen. Met andere woorden, het is alles of niets. Maar nog steeds 1-0 voor Olympia, met nog 6-7 minuten te spelen.
0: Jan Kees Vaas bij Lisse.

0: alle aanvallers zijn gewisseld. Wel is het dus ook Jaap Zetsloot is naar de kant gegaan. En dan komt het slot op de deur. Die heet Lars Raus. Lars Raus. Die zegt Raus die bal. Uit de verdediging van Lisse. Ja, maar goed, Lisse mag wel een korte bal nemen. Wie weet valt daar de beslissing. De spelers zijn nu naar voren gegaan. Behalve dan op dit moment achterin zie ik nog iemand staan. Dat is Remy van Ekeren, staat dan bij de 16. En wordt die bal genomen door Bradley Martens. Moet dan ingekopt worden. Komt niet hoog genoeg voor. Gaat terug naar Van Ekeren. Die speelt hem dan naar Spolder. Hij speelt niet naar Spolder, gaat naar Van Martens, de linksback van FC Lisse. Die heeft de bal in bezit, geeft hem dan waarschijnlijk voor of gaat hij helemaal terug. Ja, dat kan ook nog eens een keer Sven verzwijveren. De wedstrijd is natuurlijk wat eerder begonnen dan de andere wedstrijden. Dus we zitten eigenlijk al in de slotfase. Gaat Lisse 9 punten uit de eerste drie wedstrijden halen, net als Noordwijk. Noordwijk en Lisse staan er bovenaan, als het zo blijft. En de SEC staat er bovenaan in de vierde divisie. Zullen we stoppen met alle uitzendingen van Bos en Oproep?
1: Ja, gaan we doen. Nee, dit is de laatste.
0: Oké, okay. Ja. Nou, voorlopig gaan we hier nog verder, maar het is 1-0 met nog 3 minuten te gaan.
1: Pieter, we gaan naar Herman. Is het 6 of 5-1?
2: 6-0. Van Oosten. Nou,
1: ik zou nu stoppen met voetballen.
2: We gaan de scheidsrechter, hè?
1: Jongens. Ongelooflijk.
2: Ik nog zo ver gaan als de scheidsrechter toelaat. En als hij blijft spelen, dan blijft hij spelen.
1: 6-0. Ongelooflijk, hè? Herman, je gelooft het toch niet?
2: Nee, maar ik zorg wel voor de score, hè, bij jullie in deze uitzending.
1: Jij zorgt voor de score? Nee, we gaan zo afrekenen. Je bent me veel geld verschuldigd. Nee, dan ben ik. 6-0, man. Nou, je teletext, die weet niet wat ze zien.
2: Nee.
1: Hoe lang is het geleden dat SJC bovenaan stond? Ergens?
2: Nou, dat is een hele tijd geleden. Ja, ik denk
1: een jaar
2: of 5, 6.
1: Nou, zeker.
2: Maar toen werden we wel kampioen en gingen we met open bus samen met Noordwijk.
1: Derde divisie.
2: Door de gemeente.
1: Zeker. Zeker. Hartstikke leuk. Hey, we horen je zo meteen nog even afronden, denk ik.
2: Oké.
1: Dan gaan we nu naar Pieter.
3: 81 minuten, 1-0 nog steeds de stand. Het wordt steeds spannender natuurlijk. Want RBC zit natuurlijk te wachten op die 1-1. Tenminste, daar proberen ze steeds gevaarlijker in te worden. Echt grote kansen.
1: Hebben ze aanvallend gewisseld?
3: Ja, dat kun je wel zeggen natuurlijk. Tuurlijk. Ja,
1: biedt ook kansen voor Noordwijk, hè?
3: Vorige week natuurlijk 1-0 verloren van FC Lisse thuis. Nu misschien dan gevaarlijk. Speler van RBC kapt hem uit. Speler van Noordwijk kan er net tussen komen. Paul blijft liggen, kon er weer tussen komen. Weer kan RBC verder. Paul net uit de 16. Gaat hij weer de 16 in? Nee, hij speelt hem terug. Misschien komt uit de tweede lijn. Paul wordt voorgegeven. Gekopt wordt een corner gekopt.
1: Pieter, dus we gaan nog even naar jouw case.
0: Ja, want wij zitten al in blessuretijd intussen. Dus ja, dat is uiteraard 7 minuten verder dan bij Noordwijk. Daar gaan we natuurlijk afronden. Ja. Ja, Lisse heeft totaal geen aanvallende plannen meer, want ze moeten alleen maar verdedigen. Dus alle spelers van Lisse staan op eigen helft. Het is noodgedwongen hoor, want Marsluis zet de zaak vast. En komt die bal uit het ingooien. Dat is nummer 27, zo zien die dat gaan doen. Dat is ook de aanvoerder Devin Plank. Ja, alle spelers dus in die 16 van de Lisse, ook inclusief de spits Jan de Slootweg, wordt weggekopt, afhankelijk door de Toonswetsloot, maar wordt dan uiteraard opgevangen, want er zijn nog spelers van Maassluis in de tweede lijn die hem wel weer willen volgen. Komt hij hoog voor, blijft hangen, Poeleman komt weg en dan heeft Lisse de ruimte. Dan moet Slootweg spelen, nu moet hij komen op. Ja, hij komt hij ook, maar het komt niet allemaal goed op Wout Heemskerk. Ik kan het wel aannemen, Wout Heemskerk is in de aanval gegaan, maar ja, heeft natuurlijk niet de snelheid, dus speelt hem dan weer. Mogelijk terug op het midden van naar Lars Raus. Je biedt zich goed aan, Lars Raus. Kijkt een tik van achteren, maar hij het laat doorgaan. En dan is er nog een 1-1 situatie. Dan is ze achterin. Lars Raus had natuurlijk die bal niet moeten verspelen. Dacht de vrije trap beter krijgen, krijgt hij dus niet. Dan is het Lisse dat moet verdedigen. Komt de bal uit de tweede lijn, wordt hij dan ingeschoten, weggewerkt. En dan wordt hij niet meer weggewerkt. En dan is het dan toch de... het is Lars Raus, die schiet hem. Ongelooflijk. Hij redt hem, hè. Het is niet Lars Raus, maar Gijs de Bruin. Want daar dacht Maassluis, de keeper Verzwijveren was al gepasseerd. Terwijl we in blessuretijd zitten, de keeper Verzwijveren was al gepasseerd. Gijs de Bruin redt hier. En het wordt uiteraard allemaal geanalyseerd. En dan komt de cornerbal. We gaan toch maar even door, want we zitten al in de blessuretijd.
1: Ja, ga maar door.
0: Nummer 9 mag hem dan gaan nemen. Wat komt Lisse daar goed weg? Want daar leek 1-1 aan, in de maak. En dan is het in dicht van nummer 6 trouwens. Nick Nachtegaal, het is oude vrouw en kinderen. Eerst komt dan een kopbal. En die gaat mogelijk achter de goal, inderdaad achter de goal. Maar Gijs de Bruin. Is sowieso, en we zullen niet zeggen waarom, de man van de wedstrijd. Want hij redt hier mogelijk 2 punten en ook de mensen naast mij. Hier gaat het om. Maar goed, voorlopig is er een blessurebehandeling nu aan Lisse kant. Dus even naar een andere wedstrijd.
1: Ja. Nou, die andere wedstrijd, Herman, 6-0.
2: Ja, nog altijd 6-0. En als ik kijk, staan nog 2 minuten op het scorebord. En dan zie de inzet van de speler, van Martijn Vink, van Monier. Als de tegenstander een bal heeft, ja... met zo'n voorsprong en dan toch die inzet. Ik vind het geweldig.
1: Je kan het moeilijk meer slordig noemen, hè?
2: Nou ja, het is wel slordig af en toe. Want echt, er gaan ballen verloren. Dat is puur. Nou,
1: hier plak je een ander etiket op dan slordig. 6-0 zeg je niet slordig.
2: Het mag. Ja.
1: Hè?
2: Het mag.
1: Ja. Oké, okay, dan gaan we toch even terug naar Jan Kees. Want die zit echt in de afrondende fase. Jan Kees.
0: Ja, we zitten in de 92e minuut. Gijs de Bruin is de man van de wedstrijd. Omdat hij een zekere doelpunt voorkomt. De grote vraag is, zitten nu al 3 minuten in de blessuretijd? Hoe lang heeft arbiter Pieter van Velen qua blessuretijd op zijn horloge staan? Er zijn natuurlijk wat blessurebehandelingen geweest. Je hebt wissels, maar voorlopig mag het spel al doorgaan. Gaat de wedstrijd over de meet heen trekken. En komen ze op 9 punten, net als Noordwijk, als die ook gaan winnen. Noordwijk en Lisse. En de laatste competitiewedstrijd van dit jaar is Lisse-Noordwijk. Dus ja, mooi scenario, is niet denkbaar. Nou is het natuurlijk pas...
1: Zit weer in mei, hè?
0: Ja. Oké, okay, dat is zo. Maar goed, Leen Levens steeds vraagt wanneer is de rest afgelopen. Het is de keeper van Maassluis. Die vrij trap neemt dus alle 21 spelers van de keeper van Maassluis is teruggebleven. Mag die bal nemen, wordt weggekopt afhankelijk, wordt weggeschoten in de handen van Sven Zwijver. Er ligt 2 spelers geblesseerd op de grond. Maar Pieter wuift alles weg. 2 spelers geblesseerd op de grond, daaronder Zijsling. En een speler van Maassluis, Zijsling, staat waarschijnlijk weer op. En dan is het Zwijver die de bal uitgooit en dan... Ja, is het toch tijd dat het een keer afgelopen is. Het is Naart Zijsling die weer opkrabbelt. Verzwijveren had de bal uitgegooid om de blessurebehandeling plaats te laten vinden. En dan moet Maassluis, als het sportief is, de bal teruggeven. Want Zwijveren gaf hem aan Maassluis. Maar goed, we gaan kijken wat hij nummer 27 gaat doen. Die moet hem dan gewoon teruggooien, zou je denken. Hij doet het dus niet. Ja, dat is niet echt sportief. Zwijveren denkt aan een blessurebehandeling. Geeft hem aan de tegenstander. En dan zou je zeggen, de tegenstander geeft die bal weer terug. Doet hij niet. Dat is niet sportief. En dan zou het wel triest zijn als het ook nog gelijk wordt. Maar daar is Zwijveren en die moet die bal gewoon geven nu. Ja. Het is afgelopen. Lidse weer met 1-0. Feest op de spekken. Muziek, maestro.
1: Oh, feest dit, man. Nou, dan gaan we kijken bij... ik denk Pieter wel heel erg spannend nu, hè? Pieter, maar je moet nog wel even minuten, toch?
3: Ja, we moeten nog een minuut of 4. Maar RBC had net 1-1 moeten maken. Want die speler, ja, de scheidsrechter niet doorspelen... was waarschijnlijk een overtreding, maar goed, hij liet doorspelen. RBC kon doorgaan met aanvallen en uiteindelijk speelt die speler zich vrij. Gaat alleen, komt vrij in de 16 en kan hem gewoon inschieten. Maar schiet hem gelukkig voor Noordwijk over. Daardoor staat het hier na 88 minuten nog steeds 1-0 okay. Voor Noordwijk.
1: Oké, okay, we gaan naar Willem. Willem, Willem jij, ter leden. Olympia, ter leden, Willem. Willem niet. Willem wel. Willem, je bent in beeld.
4: Ja. Ik was even in en toen conclaaf met Dennis. En dat is ook heel belangrijk. En ja, het is nog steeds die 1-0. En dat is inderdaad een wonder, want het was net 1-1. Maar er werd het doelpunt afgekeurd. Alles in de overtreding begaan. En er is hier nog zeker 5-6 minuten te spelen.
1: Dan gaan we even naar Pieter.
4: Schot van Dick Hoekstra. En die gaat de bal weer net naast. Ja, dat zijn van die wedstrijden waarvan je zegt, ja, het is de beker. Ja. Maar nee. Alle wedstrijden zijn gewoon belangrijk. En als je dan ziet, als je dan vandaag eigenlijk een beetje aan pech hebt. Ja, ik kan het niet anders noemen. Okay. De opbouw is goed. En noem maar op. En dan moet je gewoon die 1-1 scoren. Goed. We hebben hier voor nog 4 minuten te gaan.
1: Tot zo meteen. We gaan even naar Pieter.
4: Spannend.
1: We gaan even naar Pieter.
3: Ja, wat ik zei, 88 minuten gaat zo meteen lopen. Je ziet nu wel dat WC een beetje moedeloos wordt. Want ja, die kans zojuist had het toch echt ingemoeten. Dus Noordwijk heeft echt geluk dat ze nog steeds de 0 in hun voordeel hebben en dat eentje voor hun naam hebben. Daardoor met 1-0 voorstaan. En we nog 2 minuten officiële speeltijd hebben. En Sven van der Maten nu met een lange trap naar voren. Kijken of Noordwijk nu kiest om echt de defensie op te zoeken. Of dat ze echt nog 1 keer naar aanval in gaan. Met Latif die bal goed breed geeft. Schotje! Oh! Die keeper van RBC. Volgens mij komt hij er nog aan met zijn handen. Jawel. Het is een corner. Voor Noordwijk, Nick Frits tikt die bal gewoon uit net onder de dekland vandaan. Ten koste van een corner weliswaar, maar dat had zomaar 2-0 voor Noordwijk kunnen zijn. Die corner blijft natuurlijk staan. Gaat Noordwijk snel die corner nemen? Of denken ze, joh, we nemen de tijd en gaan die corner kort nemen? Je weet het nooit. Ik bedoel, als je natuurlijk naar de tijd kijkt, zou je zeggen Noordwijk neem hem kort. Want we zitten in de 89 minuten. Nee, ze nemen hem lang. Bal blijft hangen in de 16, wordt naar voren gepit door RBC. Daardoor kunnen zij in de aanval. De nummer 12 van RBC aan de linkerkant van hetzelfde. Gaat naar binnen toe, geeft die bal aan zijn andere maatje. En die speler van Noordwijk zegt, hey, Fred Hens deed het schijnt.
1: Oké, Pieter, we gaan even naar Willem. Willem, doelpunt.
4: Ja, tuurlijk. 1-1. Eindelijk wordt het 1-1. Is gerechtigheid.
1: Terecht.
4: Maar het is zo spannend hier. En zoveel kansen enzovoort. En we hebben tot 3 minuten gegaan. Met andere woorden, het is dus 1-1 geworden hier. En nou, wordt hij nou afgekeurd? Hij wordt nog afgekeurd ook.
1: Jezus,
4: man. Nou, dit is voor mij onbegrijpelijk. Ja, nee, dit is onbegrijpelijk. Maar goed, is het doelpunt gaat een, niet door. Alle vertreden.
1: Is het ook een club scheidsrechter?
4: Ja, nee. Maar dit is onbegrijpelijk. Maar goed, is het tweede goal wat afgekeurd wordt. Zo blijft het 1-0. En spannend. Door 3 minuten te gaan.
1: Okay.
4: Het is de beker. Nou, daar staat je nog het nodige te wachten. De grensrechter inderdaad heeft gevlacht. En dan neemt de scheidsrechter over. Ja. Heel dubieus. Maar goed, het is niet anders. 1-0. En we hebben nog 3-4 minuten te gaan.
1: Pieter.
3: Randje 16, linkerkant. Noordhuizen, een van de Noordhuis-spelers schoot in. Weer was het Nick Frits die de bal tot corner kon verwerken. Daardoor staat Noordhuis nog steeds met 1-0 voor me. Bal komt erin, corner wordt ingeschoten. Noordhuis kan overnemen met Oelers. Oelers gooit hem in de voor de pot. Wordt hij weggekopt door een van de spelers van de RBC. RBC kan overnemen. Gaan ze nu snel de aanval zoeken, dat doen ze slordig. Spelen gelukkig voor Noordhuis. De Noordhuis spelen in. Oelers weer aan de bal aan de rechterkant van het veld. Gaat hij voor de actie of houdt hij de bal bij zich? Tuurlijk houdt hij de bal bij zich en probeert hij ondertussen natuurlijk een vrije trap eruit te slepen eventueel. Want natuurlijk alle tijd is het voordeel van Noordhuis. Maar RBC kan overnemen. En nu snel een inworp van de RBC. Nu gaat het wat sneller. Scheidsrechter zegt, hé, dat is een overtreding. Dus RBC mag op eigen helft een vrije trap gaan nemen. Willem, hoe lang bij jou nog?
4: Bij mij nog zeker 3 minuten. En het is zo ontzettend spannend. Want de ene kans en de andere kans is het. 2 doelen wordt afgekeurd. Ja, daar kan je over discussiëren. Maakt allemaal niet uit. Het is gewoon niet 1-0. En we hebben nog ruim 3 minuten te gaan. De scheidsrechter heeft al lang niet meer lozen gekeken. Maar in ieder geval, het is voorlopig nog die 1-0. En Telede doet dit al aanvallen. En zelfs speker scoren. Helaas speker afgekeurd. En dan gaat Telede weer in de aanval. Nou, Pieter, even naar jou weer. En dan gaat Lars Geerlings weer aan de linkerkant. Maar goed, even naar jou toe.
3: 91ste minuut, sorry. De zuurtijd 1-0 nog steeds de voorsprong voor Noordhuis, maar wel een corner voor RBC. Daar komt die corner. Corner komt hoog voor de pot. Wordt die ingekopt? Nee, wordt weggelegd. Oelers achter de bal aan. Ja, kan hij alleen. Nee. Ja, hij kan nog steeds door. Hij is sneller dan al die verdedigers van RBC. Maar wordt nu tegen de grond gewerkt. Maar hij zegt de scheidsrechter, je mag gewoon doorspelen. Dus RBC neemt over. RBC met natuurlijk de laatste mogelijkheden. Want we zitten inmiddels in de 92ste minuut. Reinders komt die lange bal weg. En Volkers schiet hem verder naar voren. RBC neemt over op eigen helft. Kiezen nu voor een korte combinatie. Gaan ze die bal de pot gooien? En hoe lang nog bij jou, Willem? Blessuretijd loopt denk ik bij je.
4: Ja, de blessuretijd is net begonnen. Maar er wordt een her en der natuurlijk. Wordt er gedebatteerd natuurlijk. Want de scheidsrechter, ja, die heeft het op het moment gewoon moeilijk zoals het is. 2 doelpunten te afkeuren op advies van min of meer de grensrechter. Dan weet je eigenlijk al genoeg. En uiteindelijk legt die spel even stil. Dus Piet, daar weer over naar jou. Hier zeker nog 2-3 minuten, absoluut.
3: Ja, net zo'n goede kans voor BC, alhoewel. Het leek of die bal op zijn net kwam. Maar, zegt de scheidsrechter, dat ging via spelen op misschien wel via Sven van der Maten. Dus de corner voor RBC. Iedereen nu van RBC. Bijna in het 16 meter gebied. De keeper van RBC staat bijna op de middenlijn. Daar komt die bal. Wordt weggekopt door een van de Noordhuis-spelers. RBC wil hem overnemen. Nee, Oelers die denkt die probeert die bal te pakken. Maar die speler van RBC die heeft hem. En die schiet hem nu ver over. Iedereen ligt nu op de grond. De speler van RBC is boos. Die zegt scheidsrechter Erik de Braak. Die had me een vrije trap mee moeten geven. Nee hoor, zegt de scheidsrechter. Dat wordt gewoon een doeltrap voor Sven van der Maten. Willem, bij jou de blessuretijd?
4: Ja, we zitten nou in de blessuretijd, hè. En de scheidsrechter kijkt op zijn loge. En het verhaal wordt eentonig. Het is het aanvallen. En je kan er niet anders doen. Dan komt er wel weer hoog voor de pot. En dan hopen dat hij een keer weer goed, echt goed valt. En echt goed vallen betekent gewoon dat hij er ook in gaat. En dan komt hij weer hoog voor de pot. En ik heb al gezegd, de man is voortreffelijk. En dat is de man, de keeper van in dat geval, Olympia. En de man heb ik al een aantal mannen genoemd. Dat is Timo Harmsen. Hij pakt die bal uit de lucht. Maar van een wedstrijd. Als dit een voorbode is voor de competitie, dan hou ik mijn hart vast. Of ik dan wel mijn hart nog rouwer tikken, dat weet ik niet. Want dit zijn wedstrijden waarvan je denkt, jongen, hoe is dit toch allemaal mogelijk? En ik had het in mijn voorbestaan gezegd, een grensrechter. Want de club is altijd, waarvan je dit vandaag al ziet, 2 keer afgelast op zijn advies. Goed, de bal komt hoog voor de pot. En dan komt hij. Dan komt hij. Nee, gaat hij weer weg. Nou, Pieter, naar jou nog. In ieder geval, wij voetballen verlopen nog zeker 1-2 minuten door. Absoluut.
3: Ik twijfel nu even, wordt er nog gevoetbald? Ja, er wordt zeker nog gevoetbald hier. 1-0 de stand nog voor Noordwijk, 94 minuten. Nu zegt de scheidsrechter van, hé, die speler van Noordwijk die gespeeld op de grond lag, omdat ik floot, moet jij toch even naar de kant, hè? Dat zijn de nieuwe regels tegenwoordig. Als je geblesseerd ligt, dan moet je eventjes naar de kant een minuut. Dat is Ilias Latif, die is daar natuurlijk helemaal niet blij mee, want nu moet ineens Noordwijk een minuutje verder met 10 man. Dan zit je natuurlijk niet op te wachten. Komt die lange bal voor de keeper van RBC. Die wordt doorgekomen. Sven van der Maten kan rustig die bal laten lopen. Die pakt hem natuurlijk rustig op. En Latif zit nog steeds te wachten. Door scheidsrechter, wanneer mag ik nou toch het veld in? Want Noordwijk wil natuurlijk verder met 11 man. Ondanks natuurlijk wel 1-0 voorstaat tegen RBC. En ja, bij winst hou je natuurlijk het koppeltje vast. Met FC Lisse, die ook vandaag weet te winnen, gaat Noordwijk dat ook lukken een derde keer. En wordt het 7 doelpunten voor en eentje tegen. Ja, het wordt 7 doelpunten voor en 0 tegen. Want Noordwijk wint ook zijn derde wedstrijd van het seizoen tegen RBC met 1-0. Dat betekent dat Noordwijk 9 punten heeft uit 3 wedstrijden door deze overwinning tegen RBC met 1-0.
1: Dankjewel Pieter. En SJC heeft met 6-0 gewonnen. Lisse met 1-0 gewonnen. En dan gaan we nog even naar Willem Molenveld, want...
4: Ja, die 1-0 staat er op het scorebord. Ja. Er is hier nog geen scorebord, want veld 3 heeft geen scorebord. Maar er is hier nog voorlopig nog te voetballen, hoor. En misschien valt die 1-1 dan wat terecht. Alhoewel, daar gaat het in Lars Geerlings weer aan die linkerkant. Haar ijvrag heel goed en ook scorende. Maar ja, nu werd afgekeurd. Hij probeert 1 man aan te spelen, 2 man aan te spelen. En dan gaat de bal voor de goal komen. En dan wordt die bal, nou ja, noem het maar, in lent of nowhere geschoten. Want de bal is hoog en droog. Dus heet, en er is weer een heensbal. Wordt niet gegeven en dan komt de bal voor de voeten van de speler. En dan gaat hij via Sven Strijkstra. En dan komt hij. Ja, komt hij dan? Dan komt hij. Nee. Ja, dan komt hij. Nee. Via de paal gaat hij weer aan de rechterkant. Oh, jongen. Dit is echt niet te geloven, zoals het heet. Natuurlijk gaat er een speler van een Olympia even de grond liggen. En ja, Pieter, even zijn woorden na te doen. Als je op de grond gaat liggen en je moet gehandeld worden, dan kost het je een minuut. Met andere woorden, dan is het dus gewoon een minuut aan de zijlijn. Slim zijn ze natuurlijk om gauw te gaan staan. Goed, er wordt de bal weer in het spel gebracht. En natuurlijk in dat de bal wordt dan richting keeper gespeeld. En dat is in ieder geval ja, een ingooi. Een ingooi voor Olympia. Die neemt alle tijd. En dan zegt de scheidsrechter, na zoveel minuten blessuretijd, na zoveel kansen te hebben, na eigenlijk het teleurstellend. Want als je met 1-0 verliest, is altijd teleurstellend. Maar de manier waarop, kan ik alleen maar zeggen, inzet volop getoond. Doelpunten gemaakt, helaas niet goedgekeurd. Daar kan je over discussiëren. Telt allemaal niet. 1-0, op naar volgende week. Dan krijg je weer een nieuwe ploeg voor de beker. Misschien heb je dan iets meer mazzel. Dat heet ook in de voetbalwereld. Maar goed, in ieder geval 1-0. Helaas, de leden is in dit geval van de Ballerstreek de noemen maar het bokkie. Bedankt, vooral Dennis. Bedankt voor de registratie en voor de muziek. Want je hebt Urs of Fire ook weer even gedraaid. En Nick, bedankt voor de samenwerking.
1: Ja, man.
4: Met deze 1-0 verlies, helaas.
1: Ja, ook bedankt Willem. En tot de volgende week. Dan de einduitslagen in de derde divisie B. Achillesveen wint met 3-2 van Blauw-Geel 38. Die verliezen dus voor de derde keer achter elkaar. En Achillesveen de eerste overwinning. Nou, voor een promovendus hartstikke leuk. Noordwijk wint met 1-0 van RBC en gaat naar 9 punten uit de 3 wedstrijden. Evenzo doet Lisse dat. 1-0 winst bij Excelsior, of van Excelsior Maassluis. Ook 9 punten uit de 3 wedstrijden, beiden aan kop. Volgende week trouwens Excelsior Maassluis tegen Noordwijk, die wedstrijd. En dan de laatste wedstrijd van vandaag in de derde divisie B. Portugal wint met 2-1 van Zwaluwen. Dan gaan we eens kijken naar de tussenstanden in de tweede divisie. IJsselmeervogels tegen Volendam is 1-0 tussenstand. Overigens wint Spakenburg met 2-0 uit bij Hoek. Dat is al afgelopen. Quickboys staat met 3-0 voor tegen Kloetingen. Dat zal de trainer van Quickboys leuk vinden, omdat tegen zijn oude ploeg Langeneus te doen. Kloetingen overigens een trainer aangesteld die na 1 maand alweer vertrokken is. Maar dat was volgens mij de afspraak. En nu dus weer met een nieuwe trainer. Omdat Quickboys zo laat hun eigen trainer contracteerde. Maar dat doet die trainer natuurlijk ook zelf. En die zal wel wat centjes erbij hebben kunnen krijgen. Zo denk ik zo van de Katwijkse vissersboertjes. Niet vervelend bedoeld overigens. Ja, heel klein beetje. Korsakker Boys, GVV staat 2-2. Doelpunten Verstijntje. Katwijk staat nog steeds met 2-0 voor tegen Barendrecht. Dus natuurlijk het Django Warmerdam effect. Jong Sparta tegen Hardenberg is 1-3. En Jong Almere City tegen Koninklijke HFC is 1-1. Wat worden die lettertjes op mijn telefoon klein? Oh nee, dat ligt aan mijn ogen. AFC tegen Roda Raalte staat in tussenstand overigens 1-0. En de standen die ik net noemde, behalve Spakenburg wint met 2-0 van Hoek, dat waren ook tussenstanden van de wedstrijd van 3 uur. Nou, we hebben nu ongeveer 25 minuten naar pratende mensen geluisterd. Dus dan zou ik nu zeggen, muziek!

Teddy Swims, die in Nederland komt, naar Nederland komt. En dat doet hij op 16 en 17 maart. Dus kijk even op je website met Teddy Swims. Ik vind hem leuk. En misschien jij ook wel. Nou, je kan naar zijn concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. 16 en 17 maart aanstaande. En wie weet staan VV Noordwijk en FC Lisse dan nog steeds aan kop. Nu ongeslagen Noordwijk met een doelsaldo van 7-0. En Lisse met een doelsaldo van 6-1. Ontloopt elkaar niet zo heel veel. En je hoorde het al van Jan-Kees Vaas. De laatste wedstrijd van deze competitie, maar we zijn nog pas begonnen, is FC Lisse tegen Noordwijk. En het zou toch wat zijn. Ik denk dat er dan wel een paar duizend man op dat rond dat natuurgrasveld van FC Lisse staan. En dat natuurgras, dat is in mei wel redelijk bespeelbaar. Ik vind het nog steeds, ja, ze doen het allemaal zelf. Maar ze hebben zo'n prachtig complex. Ik zou zeggen, joh, gooi daar een mooi kunstgrasveld op. Want ja, dat veld van Lisse. Maar goed, vooruit. De Lissenaren denken daar waarschijnlijk anders over. En dat mag, gelukkig. Goed, we hebben nog een kwartiertje te gaan. De uitzending van de live wedstrijden die zijn allemaal achter de rug. Te leden, nou, dat hebben we van Willem Molenveld gehoord. Verliest op een heel vervelende manier. Binnenkant paal, onderkant lat, net naast twee afgekeurde doelpunten. Omdat, dat zei Willem niet, maar ik nu wel. De clubscheidsrechter van Olympia Haarlem de doelpunten afvlagde. Ja, en ik ga natuurlijk een lans breken voor scheidsrechter. Wordt scheidsrechter, wordt lijnrechter. Maar ja, je moet natuurlijk wel. Je hebt zo'n club, grensrechter heeft natuurlijk altijd een beetje een veldje in zijn oog. Of juist niet, als het gaat om stond hij dan wel net of net niet buitenspel. En zo gaat het nou eenmaal. Vooruit dan maar. Noordwijk wint met 1-0 van RBC. Lisse wint met 1-0 van Excelsior Maassluis. En de grootste klopper van de maand, zou Erik de Zwart zeggen vroeger op Radio Veronica. Dat is SJC met 6-0. FC Alsmeer had ook ingekocht. Hoorde ik van een bekende van mij die er veel verstand van heeft. En SJC heeft ook veel ingekocht. Want Herman Meivogel noemde zo uit zijn hoofd 5-6 namen op. Bij het begin van zijn verslag. En hij zei daarbij, ja, maar er staan ook toch nog wel 4-5 Noordwijkers in. Maar goed, prima toch? 6-0, daar kan je mee thuiskomen. SJC, glanzend begonnen aan de competitie. En wij zijn ook weer glanzend lekker bezig, Dennis en ik, met Bollenstreek Sport. En Dennis die gaat op zijn pick-upje nu nog een naaldje op de plaat bevestigen. Nou, daar gaat hij.

Als dat Michael Jackson niet was, is ja, met zijn Jackson 5 broertjes. Ja, reach in. Ik zeg nog tegen Dennis, ik ken wel reach out. Maar dan I'll be there van de Four Tops. Maar dat gaan we een andere keer draaien. Tussenstanden nog steeds 3 uur wedstrijden van de tweede divisie B. Tweede divisie bedoel ik. Want die hebben geen A of B, het is gewoon tweede divisie. Waar Mike van Duinen overigens ook de gelederen van Katwijk komt versterken. Dus die hebben wel eventjes wat betaald voetbalspelers in huis gehaald. Hè. Ik zei al Django Warmedam uit het Deense Lyngby naar Katwijk. En Mike van Duinen ook naar Katwijk. Django een linker centrale verdediger, dacht ik. En Mike van Duinen spits. Nou ja, allebei een betaald voetbalverleden van een jaar of 10. Die komen nu Katwijk versterken. Maar die gaan, ondanks dat, zonder deze twee spelers, gaan die toch, dat schat ik in, winnen van Barendrecht uit. En dat is op zich geen sinecure. Om daar met 2-0 met de winst ervan door te gaan. De standen tot nu. De wedstrijd is om 3 uur begonnen, dus die zijn zo afgelopen. IJsselmeervogels staat met 1-0 voor tegen Volendam. Quick Boys 3-0 tegen Kloetingen. Nog steeds met die trainer van Kloetingen op de bank bij Quick Boys. En die Kloetingers maar ploeteren om een nieuwe trainer te krijgen. Hebben ze inmiddels wel hoor. Kozakken Boys geven VV 3-2. Barendrecht Katwijk 0-2, zei ik al. En de jong ploegen Sparta, die gaat zijn eerste nederlaag leiden tegen HHC Hardenberg, die ongeslagen blijven, net als Quick Boys overigens. En Jong Almere City gaan verliezen, zo te zien. Tenminste, het staat 2-1 voor Koninklijke HFC. En die gaan de eerste overwinning pakken, de Koninklijke HFC. En ik denk dat die ploeg, Koninklijke HFC, het moeilijk gaat krijgen om in de tweede divisie te blijven. Net als de promovendi, schat ik in. Als ik een voorspelling mag doen, welke ploegen er het moeilijk gaan krijgen in de tweede divisie. En dan hopen wij natuurlijk dat onze regioploegen het goed blijven doen in die derde divisie, zodat zij in ieder geval of rechtstreeks of via die ongelooflijk irritante na-competitie waar je 28 wedstrijden moet spelen en dat allemaal, die allemaal moet winnen om dat ene plekje in die tweede divisie te bemachtigen. Maar je kunt je ook afvragen, waarom zouden we in de tweede divisie willen voetballen? Want dat is eigenlijk ook een soort betaald voetbal. En willen we dat wel? Nou ja, al dat soort vragen kun je natuurlijk stellen als vereniging. Willen we zoveel geld stoppen in die, nou ja, dan tweede divisie, om daar de spelers bij te halen, zodat je je kan handhaven? En wat betekent dat dan? Of is gewoon het clubgevoel, het verenigingsgevoel, belangrijker dan dat, nou, ik denk dat het een combinatie is. Dat als de prestaties leuk zijn, het verenigingsgevoel ook goed gaat. En als de prestaties wat minder zijn, dat het verenigingsgevoel dan ook wat minder wordt. Dus dat heeft altijd met elkaar te maken. Wat een stichtelijke woorden op deze zaterdagmiddag om iets voor vijven. Ik denk, Dennis, dat wij een paar plaatjes gaan draaien. En dat ik alvast zeg, dankjewel voor het luisteren. Wij vonden het leuk om te doen voor jullie. En wij vinden het zelf ook leuk. Nou, dat maakt het 1-1 is 2. Of zoals sommige mensen zeggen, 1-1 is 3. Maar aan dat soort voorspellingen, daar waag ik mij niet aan. Een fijne dag verder. Geniet ervan. En tot volgende week. Want dan zitten Dennis en ik er weer. Dag.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: De
5: omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
10: secondenlijm geknoeid?
11: En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: De Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terreinen zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
15: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
15: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
18: Exciting and entertaining.
19: Get on up.
18: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
20: Ladies and gentlemen,
21: brothers and sisters,
18: the party starts here.
22: Sunday morning, 12 o'clock. Dance, trance, house music.

Misty.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.